0: Luister nu. Hier hoor je de beste hits.
1: Gouden Zone FM.
2: Ik zit constant in een tweestrijd. Die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

maar dan vervolgens heb ik spijt.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Het beste van toen. Maar ook het beste van nu hoor je hier.
1: Goede Zone FM.

0: maar ook Sinterklaas zijn hulpjes.
1: Hey, ik wil niet te bot zijn, maar ik mag dus niet meer trots zijn?
0: Tuurlijk wel, maar sluit niet je ogen voor dingen die rot zijn. De wonden zijn diep en bijna niet te genezen. Wie het boek wil snappen, moet ook zwarte bladzijdes lezen. En je hebt zelf niet eens zwarte helden, dus het gaat niet zo hard.
1: Echt wel.
0: Oké, noem ze.
1: Erik de Zwart.
0: En alle kinderboeken zijn wit, nooit is de zwart manneke.
2: Dat is gelul.
0: Nou, wie dan?
1: Jip.

0: finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse

0: aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnt. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's

0: geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone. Er

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: de andere is sterk.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen, met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op een strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen afrit Ermelo en Strand Nulde 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten.

0: grootste hits.
1: This should be played at high volume.
0: Dit is Gouden Zone FM.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen, met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strand-Nulde 7 kilometer file. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Er liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijland. 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West. 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits vanochtend op de A12. Den Haag richting Utrecht is wel een half uur vertraging veroorzaakt door een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen een half uur vertraging. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Valburg. 17 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen afrit Dus en knooppunt Hooipolder een half uur vertraging in 6 kilometer file.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

starten en de beste muziek. Goede Zone FM.

wacht. De noordenwind huilde langs de lijn. In de toenemende mist stond een treinmachinist met zijn meisje te wachten op de trein.

1-2. Ja. 2 minuutjes over 6:30 op deze maandagavond. Luister naar het signaal van de zender Brescia en Mianneke. Eventjes inval voor de studio, de Olifant. Om in ieder geval dat een beetje goed is zo in de spraak en de muziek natuurlijk. Het blijkt ook een speciaal te rollen voor Pieter met Anna natuurlijk. En ik hoop dat je er morgen vroeg weer bent. Ook even voor Cor en Sandra, plaatjes van die kant op. Ook even voor mijn dochter natuurlijk. Ook even voor onze Hansie. Ook even voor de Olifant. Ook even voor onze Jukebox natuurlijk, onze Roy. Plaatjes gaan ook van die kant op. Ook even voor mijn dinnetje en Ab natuurlijk. Ook even mijn grote vriend daar in Musselkanaal. Plaatjes gaan ook even die kant op, hè. Ook even voor de station aan Dijk. Plaatjes gaan ook even die kant op vandaag natuurlijk. We hopen dat het een beetje goed is. In sprake en de muziek. Ja, ik ben een programma aan het opstaan en dat ding wil niet, hè. Hetzelfde ding van, we kijken dus even. Waarom doet hij niet? Nou, die heeft geen zin meer in dat programma. Of hij stond al aan. Oh ja. Ik zal even een ander nummer klaarzetten en kijk naar het andere scherm en daar stond hij.

keertje op de maandagavond. Ja, mocht het vrijdag wat koeler zijn, dan is gewoon de olifant de hele dag er, hè. Denk ik, hè. Dan wisselen we gewoon even een keertje om, hè.

ook Elsa en Bina nog even bedankt voor het berichtje. We gaan ook even die kant op. Ja, we gaan dus op een paar oude klappers ingooien. Ik had er gewoon iemand in gegooid vanmiddag, hè. Vonden vanmiddag ook zelf even onderweg, hè. Vandaar.

En om voor de vinylboer natuurlijk. En voor onze Ilona, onze Beeline plaat. We gaan ook in die kant op. Goed, we hebben de koelkast weer vol hier. Dus we gaan een beetje muziek draaien hier. En ik werd bijna omver gereden hè, door onze Pieter vanmiddag. Hè, met zijn scootmobiel. Dat is ook levensgevoelig, hè. Even voor Hansie en Monique. Laten we gaan ook in die kant op, hè.

Goed, we gaan ook verder hier met de muzikantjes. We hebben er weer een kwartje in gegooid hier. En komen ze weer aan. En een goede avond. Is het pres op de maandagavond. Dat is al nooit gebeurd, hè? Goed, verder hier met muziek. Komen ze weer aan. En een goede avond. Lekker de oude krakers erin, hè? Even een beetje olifantmuziek erin, hè?

0: meer dan 25 jaar later denkt.
1: Heel anders over.
2: Maar zover is het nog niet bij de Belgen, vooral duidelijkheid. Toen was het een topploeg met heel veel grote namen. De perceptie nu is wel dat dit Brazilië het veel moeilijker zal hebben om wereldkampioen te kunnen worden. Kijk jij daar ook zomaar naar de Brazilianen?
3: Ja, toch wel. Omdat toen die wereldkampioenenploeg een aaneenschakeling was van op elke positie
2: wereldspelers
3: en grote talenten. Nu zijn er posities waarin dat niet het geval is, maar ze hebben nog altijd een aantal gasten lopen die dat wedstrijden kunnen beslissen. En daar kunnen ook ver mee geraken met individuen die in staat zijn om de wedstrijd alleen te beslissen. Of dat je daarmee tot in een finale geraakt, dat is wat anders natuurlijk. Dat denk ik niet op dit moment als ik ze zie spelen. Maar je weet het nooit. Als je toch een aantal individuele gasten hebt lopen, dan...
2: Ja, en dan denken we vooral aan Vinicius. Ja. Al 4 keer gescoord in elke wedstrijd.
3: Cunha ook. Ja, ook goed. Niet in de eerste match. Hè. Toen nog gestart met Thiago, maar ondertussen met Cunha in de spits. En dat is echt wel goed.
2: Vooral, dat is een geweldige goal, hè, Vinicius.
3: Dat is juist. Als je ziet tot wat die in staat zijn, wat soort goals dat die kunnen maken. Dit is Haiti die de fout maakte om veel ruimte in de rug te laten. Ja, dat moet het tegen Brazilië al helemaal niet meer doen. Want Brazilië is niet meer de dominante ploeg die per se een tegenstander wil vastzetten of op de helft van een tegenstander spelen. Maar speelt evengoed op de counter en maakt gebruik van de ruimte in de rug van een tegenstander. Wat mij betreft net iets te afwachtend ook, al hun matchen dat ze spelen. Een beetje zoals Ancelotti met Real Madrid ook wel speelde.
2: Maar haalt er wel resultaten mee natuurlijk, Ancelotti.
3: Dus dat heeft hij opnieuw goed gezien. Van, kijk, met deze mannen misschien niet meer nodig of geen goed idee om een pressing te gaan spelen. Maar wat in te zakken, wat afwachtender te gaan spelen. En op die manier ruimte creëren voor jezelf om daar iets mee te doen in de tegenaanval. Of in de snelle omschakeling. Gebruik maken van fouten die de tegenstander maakt. Dat doen ze wel allemaal nog heel goed.
2: Ze missen wel Rafinha. In de plaats zal Rayan spelen. Rayan die wist nog niet zo heel veel over de tegenstander van zo meteen. Dat is Japan.
4: Yes. Rapaz. Rapaz. Te falar que eu não sei qual que é o jogador mais perigoso dele, não. Só olhando o vídeo mesmo. Mas eu sei que é uma equipe muito qualificada, muito forte. A gente sabe que vai trabalhar durante a semana para dar o nosso melhor e sair com a vitória.
2: Voilà, alle voetbalclichés op een rij over de tegenstander. Wist jij altijd wel veel meer over de tegenstander die er zat aan te komen?
3: Ja, een directe tegenstander zeker. En de ploeg ook. Maar moet wel natuurlijk in rekening brengen dat de video-analyse eigenlijk nog maar amper bestond. Wij keken naar volledige 45 of 90 minuten van een tegenstander, waar hier en daar wel eens een opmerking over werd gemaakt.
2: Maar dat is alles. Zo ging een video-analyse.
3: Dat werd niet opgeknipt in allemaal principes die de tegenstander hanteren.
2: Dan ben je toch niet de hele tijd aan het opletten?
3: Nee, dat is hem juist.
2: Ah, ja. Dus ja.
3: Maar ik neem zo'n jongen ook niet kwaad. De gast moet nog 20 jaar worden. Het is ook niet de speler. Het is een aanvallende flankspeler. Ja, of dat hij nu tegen Janneke of Piet speelt, dat speelt eigenlijk geen rol. Hij moet weten wat hij moet doen, uiteraard. Maar zo lopen er nog spelers rond die dat daar ook niet geweldig in geïnteresseerd zijn. Ik vind dat nu geen drama.
2: Nee.
3: Het was ook nog 2 dagen voor de match of zo.
2: Ja, dus waarschijnlijk
3: geen bespreking hadden
2: bespreking
3: gehad. Dat is allemaal wel een en ander. Maar eigenlijk zijn dat ook de gelukkigen van deze wereld. Die dat hun eigen daar niet te druk in maken.
2: Zorgeloos.
3: Dat zijn ook niet te nerveus. Deze jongen zal niet zenuwachtig zijn. Gaat zijn ding doen. Het is een goede shotter.
2: Ja, het is een goede shotter. De Japanners, proberen jij ze dan in te schatten? Want Rayan die wist het niet. Hoe goed zijn ze? Goede ploeg, hoorde ik hem zeggen.
3: Dat is zeker zo. Maar ik ben ook niet geweldig onder de indruk. Ik had er net iets meer van verwacht. Tegen Nederland vond ik ook te afwachtend, te weinig geloven in zichzelf. Oké, ze hebben uiteindelijk 2-2 gebracht, maar ze hebben pas gereageerd elke keer als ze op achterstand kwamen. Dus daar ook echt gekozen voor een lager blok en uit de reactie te gaan spelen. Te veel respect voor een tegenstander, wat misschien niet nodig was. Maar goed, als je dan achteraf ook zaagt, ja, Tunesië, daar heeft iedereen 4 of 5 goals verschil tegen gewonnen de laatste tijd. Dus dat is misschien niet echt een grote prestatie geweest. En Zweden, ja, toch ook maar 1-1. niet zoveel kansen bij elkaar gevoetbald. Dus ik denk dat ze beter kunnen. Ja. En misschien dat dat vandaag ook wel komt.
2: Ja. En er zijn veel spelers bij met Belgische roots, denk ik. Ja, de Japanners die in België gespeeld hebben. Ito die speelt altijd.
3: Als ik goed geteld heb, zijn er al vijf in de basis. Ja. En als je in heel die kern kijkt, dan zijn er misschien wel 10. Dus dat is zeker zo. Dat is plezant voor ons. We hebben daar Tomiyasu, Kamada. Hoe heet dat nog?
2: Suzuki, de doelman ook, denk ik. Hè?
3: Suzuki in de goal, Taniguchi van achter. Dus ja,
2: ze stappen het veld op daar in Houston. Ja. Dus wij kunnen naar Houston. En daar zit voor ons niemand minder dan Filip Joos. Filip, begin er maar aan Brazilië-Japan.
5: Dankjewel Maarten. Een goede middag vanuit Houston. Bekend van Whitney en bekend als geboorteplaats van Beyoncé. Van Simone Biles, de gouden turnster, en van George Foreman, die van de Rumble in the Jungle. Tegen Mohammed Ali, een van de allergrootste sportevenementen ooit gebeurd. Hier niet meteen een voetbalstadion, maar het lijkt op San Siro. Echt wel, als je binnen zit. En het is geel. Want de Brazilianen zijn en masse afgezakt naar Houston om hun team naar de volgende ronde te schreeuwen met Vinicius Junior. Hij zit in vorm. En kijken wat de Japanners tegen al dat geweld van Brazilië kunnen opstellen. Met Junya Ito van Racing Genk, die in de basis start. En inderdaad, zoals ook al gezegd in de studio, zeer veel jongens met een verleden in België. En als we er de lage landen bij nemen, dan zijn het er nog meer. Want Ritsu Doan bijvoorbeeld, die heeft nooit in België voetbald, maar wel degelijk in Nederland bij Groningen en bij PSV. We gaan luisteren naar de hymnes en beginnen met het volkslied van Brazilië.

Ancelotti is een polyglot. Ook zijn interview voor de wedstrijd in een mooi en een beetje aandoenlijk Portugees. Luisteren naar het zweverige, melancholische volkslied van Japan. Bloedmooi.

Ik weet niet of Gert zich dat herinnert van de eerste wedstrijd op dat WK in 2002 tegen de Japanners in Saitama. Maar dat was een langgerekt kippenvelmoment toen voor wie toen op de tribune zat, ook als Belg. De handen worden geschud. De Brazilianen met vijf dertigers, maar liefst in hun team. Japan heeft er eentje. Shogo Taniguchi uit Sint-Truiden, een van de nieuwe jongens in het team. Ze zijn met z'n vieren. Geen Sugawara, geen Tanaka, de uitstekende middenvelder van Leeds United. Geen Seiko en geen Itakura, de aanvoerder. Die is geblesseerd, uitgevallen in de wedstrijd tegen de Zweden. In hun plaats dus Tomiyasu, Taniguchi, Sano en Junya Ito. De nieuwe namen. Maar Moriyasu is sowieso een bondscoach die zeer veel wisselt. Eigenlijk nooit met dezelfde ploeg speelt. Helemaal anders dan Carlo Ancelotti, die inmiddels zijn basiself lijkt gevonden te hebben. Dat was anders in die eerste wedstrijd tegen Marokko, waar ze een dramatische eerste helft voetbalde. Maar een Ancelotti leert uit dat soort momenten, raakt niet in paniek en vervangt dan wie hij moet vervangen. Ibanez op de rechtsachter, dat was een zeer merkwaardige keuze. Igor Thiago, dat was beter te verdedigen. Maar oké, die heeft zijn kans niet gegrepen. Miste een opgelegde kopbalkans. En ja, inmiddels Cunha, 3 goals. Vinicius, 4. Ze hebben er evenveel gemaakt als de Japanners. Maar die hadden wel meer verschillende doelpuntenmakers. Marco Di Bello is de VAR. En hij zal zijn landgenoot Maurizio Mariani bijstaan. Een 44-jarige Romein. En dus een landgenoot van Ancelotti. Ancelotti die zijn eerste voetbalsucces vierde bij AS Roma ooit. Alisson Becker in doel. Danilo, Marquinhos, Gabriel en Douglas Santos zijn de jongens achterin. Casemiro, Bruno Guimaraes, Paqueta, de middenvelders. En dan Vini met Cunha en met Rayan. Spits, enfin, rechtsbuiten bij Bournemouth. Nadat hij een sterk seizoen bij Vasco da Gama achter de rug had. Zion Suzuki met Taniguchi, met Tomiyasu en Ito. De jongens achterin. Nakamura, Kamada, Sano en Doan op het middenveld. Ito, Ueda en Maeda zijn de spitsen. En dat is toch zeer opvallend hoe aanvallend in principe dit elftal van Japan weer zou moeten zijn. Dat was het ook tegen Oranje. Qua basisopstelling, dat viel inderdaad grote delen van de wedstrijd redelijk tegen. Maar omdat Ronald Koeman toen nog even een beetje een angsthaas was, dat heeft hij inmiddels afgelegd. Gelukkig maar kwamen ze toch terug. En ze hadden geluk tegen de Zweden, want het hing aan een zijden draadje. Die tweede plaats in het klassement. Oneerlijk is de loting op een bepaalde manier wel. Dat geldt zeker ook voor Oranje en Marokko, die later op de dag mekaar in de ogen zullen kijken. Japan in die geweldige tweede uitrusting. En Brazilië in de shirts die we ons allemaal kunnen dromen. We gaan eraan beginnen in Houston. Middaguur hier, bloedheet buiten. Binnen zeer aangenaam. En Paqueta met de eerste baltoes als het aftellen voorbij is. Meteen richting zijn keeper. Opgepikt door Danilo, maar Japan zat ertussen. Geen overtreding gefloten op Maeda. Die een pijntje heeft. Voorlopig dus de Japanners even in een vijfmansdefensie. Niet met 3 en 2 aanvallende flanken als Brazilië de bal heeft. Ook al zijn Doan en Nakamura in principe aanvallende spelers. En meteen druk zetten wel bij Alisson Becker, die matig wegtrapt. Ritsu Doan,
duel gewonnen door de Brazilianen. Mariani fluit dan toch het foutje. De eerste vrije trap is voor Brazilië. Paqueta. Dat is geen goed teken. De hamstring. Ai. Daar, bij het zich zetten. Absoluut geen overtreding van Tomiyasu. Hij gaat leunen. Ryan. Met dus Nakamura voor zich. Bruno Guimarães. Danilo. Casemiro. En meteen die bal geroofd. En balverlies van Ueda. Eerste corner voor Brazilië. Bruno Guimarães is er klaar voor. Ueda nog niet echt, zo lijkt. Alle gele kaarten zijn weggevallen. Via Taniguchi. Die even meteen blikte richting zijn diepe spits. Dat soort balverlies kan je missen als kiespijn natuurlijk. Bruno Guimarães achter de bal. Suzuki bezig aan een uitstekend toernooi. Zwakke corner. Weggekopt Ito. Hem is er veel aan gelegen, Zion Suzuki, om de volgende ronde te halen. Tegen de winnaar van het duel Noorwegen, Ivoorkust. Ook een flinke wedstrijd. Wat dat betreft hebben de Brazilianen wel wat werk voor de boeg. Willen ze ver geraken. En dat is in Newark, New York. De geboorteplek van de ex-doelman van Sint-Truiden. Shaquille O'Neal kwam daar ook ter wereld. Balverlies Danilo. Maeda zet zich. Geen corner. Wel een doeltrap. Een paar schoonheidsfoutjes over en weer. Niet alleen maar van de Japanners en van Ueda. En hij noteert een hele wedstrijd lang. Najime Moriyasu. In de voeten van Cunha. En dit doet Cunha altijd heel erg graag. Zijn rug erin draaien en beginnen slingeren. Geen overtreding. Van Dachi Kamada. Al twee goals. En gewoon een van de uitstekende voetballers op deze wereldbeker. Ueda. Moet hij meer bijhouden. Het zal altijd het vraagteken blijven. Hoe goed is hij met de rug naar doel? De eerste keer Vinicius. Suzuki. Uitstekend meegespeeld. Er staat iemand in dat Japanse doel. Hij is in Truiden. Eerst nog bank zitten. Voor Daniel Schmid, de doelman die dan later nog even bij Agen belandt. Paqueta lijkt dat probleem toch achter zich te hebben gelaten. En Ito via Racing Genk dus de terugkeer naar Limburg. Op dit podium geraakt. Gabriel Casemiro die er even tussen schuift. Paqueta. Cunha laat zich heel diep terugzakken.

Galan opnieuw bij de bal. Goed vrijgemaakt, Bruno Guimarães. Weggewerkt. Tomiyasu.

Gabriel. En Casemiro mee, de koppers van de Premier League. Bal super lang onderweg en dus een uitnodiging voor Suzuki. Om te komen, te grabbelen en de boel op te lossen. In twee tijden, maar ook in het verkeer. En Gabriel is van geen kleintje vervaard. Die voel je altijd. Kamada. Tomiyasu. Het is een beetje vreemd als je zo'n terugspeelbal midden in de doelmond ziet eindigen. Neymar. Weer international dus. En in beeld, ook hier in het stadion. Vandaar het gejoel. Sano afleggen, opnieuw bij de bal. Japan maakt een heerlijk doelpunt tegen de Zweden. Een van de mooiste van de wereldbeker qua combinatievoetbal. Met chirurgische precisie. Paas van Doan. Het insnijden van Maeda. Ancelotti en zoon zag u nog net beneden aanwijzingen geven. Davide wordt de nieuwe coach van Lille en van Matthias Fernandez Pardo. Als die blijft. Het zou voor de Rode Duivels fantastisch nieuws zijn mocht hij vertrekken. Want dat betekent waarschijnlijk dat hij hier nog een paar doelpunten zou maken. Guimarães. Eigenlijk schandelijk over het hoofd gezien. Bij het vorige WK. Dat geldt ook voor Gabriel. En ook Marquinhos heeft eigenlijk vrij lang moeten wachten. Nou ja, de Japanners worden achteruit geduwd. Santos, de linksachter van Zenit Sint-Petersburg, al 7 seizoenen.

Casemiro, geweldige bal. Danilo brengt nog voor. Paqueta, controle. En dan vraagt de Wanda overtreding. Krijgt hij niet. En oei, dat was hard op het hoofd van Paqueta. Mocht dat in de eigen 16 gebeurd zijn, bleef hij absoluut liggen. Nu meteen toch weer overeind. Want Brazilië heeft de bal nog. Het schot van Bruno Guimarães velde zijn ploegmakker. Vinicius de diepte in. Japan moet toch dringend uit die egelstelling geraken. Een beetje hoger gaan spelen. Ze doen het bijna altijd al voetballend, de Japanners. 1 gele kaart in hun 3 wedstrijden tot dusver. Taniguchi van STVV. De Brazilianen pakten er 5. Japan. Het zal mooi zijn of het zal niet zijn. En dat is misschien ook wel de reden waarom ze nog nooit een knock-out wedstrijd overleefd hebben. In 3 van de 4 gevallen wel tegen een elftal dat dan derde werd op de wereldbeker. Waaronder dus in Rusland, in Rostov, die 2-3 nederlaag tegen de Rode Duivels. Toen ze er wel heel dichtbij waren. Ito, goed tikje. Sano, Kamada wil de bal. Sano richting Nakamura. Eerste echt goede Japanse aanval. Nakamura met de voorzet. Veel inlopende mensen. 4 Japanners in de 16. Paqueta troeft Doan af. Dat is zonder kijken. Taniguchi. Die had de boel wel in de mond. Sano. Bal was ver van de voet. En de Brazilianen zitten iets meer in het hoofd van scheidsrechter Mariani in deze openingsfase. Oké, hij had het beter gezien dan wij van hierboven.

terecht geel voor Sano. En dubbele fout eigenlijk. Eerst een technisch. En dan de overtreding. Het leek alsof je hem kon wegpunteren. En dan belandde op de voet. Maar had eigenlijk zo goed als geen bal geraakt. Dus geel voor de defensieve middenvelder. Maeda doet zijn werk. Doan. Afhakende Ito. Ruimte leek op links bij de Ito van Bayern te liggen. Suzuki probeert Ueda aan te spelen. Bijna goed. En niet makkelijk met Gabriel in je rug, die vrij proper bleef. Casemiro. Slimme pas. Daar is Cunha. Cunha! En Suzuki. Duwt hem in corner. Gezocht. Tot de hardste doorschoten. Daar zijn ze weer. De bal van Paqueta richting hoekschopnemer Bruno Guimarães. Uitstekend. Hij heeft 9 goals gemaakt voor Newcastle in een seizoen waarin het voor Newcastle eigenlijk allemaal niet echt liep. Ito was niet helemaal mee. Nog eens het schot van daarnet. Van Cunha. Dat er waarschijnlijk naast ging, maar toch. Ito. Molenwijk de bal gevraagd. En dit is goed, maar Casemiro met de fout. Vrije trap, Japan. En geel voor Casemiro. Ja, hij ging schoffelen. Schitterende actie van Junya Ito. Overgekomen van zijn rechterflank. Zag de ruimte, eiste de bal op. Casemiro. Terecht hoor. Ito zet natuurlijk ook dat been om de bal te beschermen, maar dat mag. Hij was er echt wel mijlen ver vandaan. Vrij trap voor de Japanners. Alisson Becker met de 5 sterren. 4 op zijn borst. Zou vertrekken bij Liverpool na 8 seizoenen. Geweldige vent, een soort spirituele leider in een kleedkamer. Maakt zich zo goed als nooit boos op verdedigers. Dat doen de grote niet. Zie je Courtois bij Real Madrid ook nooit doen. Dan dwingen ze respect mee af. Richard de Wan of Kamada? Lijkt niets voor Kamada. Hier komt hij. Kamada. Geen goede vrije trap. Als daar dan toch iemand ligt, moet dat beter kunnen. Lijkt zich zelfs een beetje verstapt te hebben. Vreemd. Daar zit hij. Ronaldo. Gaf in een interview aan dat hij zeer veel gelijkenissen ziet in de Mbappé van dit WK met zijn allerbeste versie. Ito. Corner eerste zone. Goed verdedigd Brazilië. Casemiro en Marquinhos daar alert. Ito, beste fase in de wedstrijd van de Japanners, maar dit moet beter. Slecht meegegeven voor Nakamura.

nog geen superspectakel, maar we hebben in elk geval al meer gezien dan in de hele wedstrijd tussen Canada en Zuid-Afrika. Dat is ook niet moeilijk. Dat was Pover. Sano. Japan lijkt over de eerste schrik 1. Is aan het voetbal. Met Sano opnieuw. Middenvelder van Mainz. Daar dook Maeda op. En ze zijn mobiel. De drie voorin. En dat moet je ook doen met die relatieve oudjes van Brazilië. Je moet ze laten twijfelen. Je moet het tempo eigenlijk hoog houden. Hens van Ueda. Hij is veel in beeld, Junya Ito. Brazilië ging eruit in drie van zijn laatste vijf knock-outwedstrijden op de wereldbeker. Daar is die. Met de Rode Duivels bij. In Rusland. Cunha. Erg vaak ja, gewoon een trage, beetje lijzige spits, maar onderschat hem niet. Valt een beetje op zijn kousenvoeten. Hij heeft eigenlijk vorig seizoen Wolverhampton op zijn eentje gered met 15 goals. Toen hij vertrok was het liedje uit voor de Wolves. Paqueta en Vinicius. Met een opzittende Doan en Ito. Een ingooi krijgen ze niet. Marquinhos. En Danilo. Slechts twee basisplekken bij Flamengo. Dit seizoen. Dat is echt een Ancelotti move. Maar het zijn wel probleemposities bij de Brazilianen, de backs. Marquinhos besloot nu wel eens een beuk uit te delen. Sano bijna balverlies. Taniguchi blijft ijzig kalm. Slechte bal van Ito. Dramatische breedte pas. Daar Vinicius Junior. Op Tomiyasu af. En er ook half voorbij. Taniguchi, goede opstelling. Paqueta. En Tomiyasu. Had rustiger moeten en kunnen blijven. Niemand in zijn rug. Een paar meter van de doellijn. Is dat makkelijker gezegd dan gedaan?

Het is bij momenten nogal statisch wat Brazilië op de mat legt. Niet de energie die bijvoorbeeld andere Zuid-Amerikaanse landen als Colombia en Ecuador in een wedstrijd pompen.

geen tempo-killers. Gabriel. Bruno. Hij nog het meest van die middenvelders. De man die wil stomen. En als je dan toch een beetje trager speelt, moeten dit soort passes perfect zijn. Maar iemand met een truitje van Newcastle, een fan van Bruno Guimarães. Oh, hij ook. De nieuwe speler van Ravenna. Hij gaat minstens één match spelen, heeft hij beloofd. Ronaldinho. Hij heeft in de Serie A gespeeld bij Milan. Ze mochten allemaal één object kiezen voor hun kamer op Milanello. En Ronaldinho koos een speciale ijskast voor Braziliaans bier. Ja, toen wisten ze het eigenlijk al. Dat is een fenomenale, toch wel wat has-been na de binnengehaald. Cunha, overtreding toch? Ja, oké. De bal was buiten. Kan wel. Of zou buiten gaan, maar Sano. Ik denk dat hem hier toch overhoop. Daar. Heel erg duidelijk. We gaan rusten en drinken met dit wat vreemde moment van Mariani. Marquinhos gaat daar even naartoe. Ze hebben 2 jaar in dezelfde stad gewoond. Dus dat Italiaans, dat zal wel nog in orde zijn. Suzuki, een paar goede interventies. En Houston wacht op een doelpunt. De Japanners, je krijgt toch het gevoel, mochten ze er echt helemaal in geloven, dat Brazilië niet de makkelijkste opdracht heeft zo meteen in wat volgt. Ancelotti neemt er de iPad bij. Ja, hij ziet zijn kansen toenemen als de creativiteit achterwege zou blijven. Ja, toch wel sterk geneigd om Neymar in te brengen. Niet dat Ancelotti in paniek zal zijn. Dat is hij zo goed als nooit. Hij heeft geleerd dat dat niks opbrengt. Hem goed halen. Maar moest er ook zijn. In dit stadion al Duitsland-Curaçao 7-1. Portugal-Congo 1-1. Oranje tegen Zweden 5-1. Portugal tegen de Oezbeken 5-0. En Kaapverdië in Saudi-Arabië speelde 0-0 gelijk. En na vandaag komt er nog één wedstrijd aan. Die van Canada tegen dus of Nederland of Marokko in wat al de volgende ronde is. Mourinho zal niet helemaal ontevreden zijn met deze 0-0 en de manier van voetballen van zijn team. Te bang begonnen, maar nadien toch ook een moment gehad waarin zij de bal hadden, de Japanners. Met flink wat beweging voorin, toch voor problemen zorgde bij Brazilië. Zonder al tot echt doelgevaar te komen. Dat nu ook weer niet. 7 goals. Op deze wereldbeker al. Met dank aan Tunesië natuurlijk ook. Ze hebben er nooit meer gemaakt op een WK. Klaar om weer aan de wedstrijd te beginnen. Japan bal. Met Taniguchi. En Suzuki.
Nakamura. Goed naar binnen en meteen Ito. Ritsu de Wan komt mee. Nakamura. Nieuwe hoekschop voor de Japanners. Je ziet het wel vaker dat een elftal erg goed uit zo'n break komt. Dat moest even weg bij Gabriel. Niet aan het mispeuteren, leek het. Junya Ito. Tomiyasu mee. Oh, de kopbal van Ueda. Goed aangevallen. Moeilijk naar beneden knikken, de topschutter van de Eredivisie. Vraag of hij bij Feyenoord blijft, want Feyenoord heeft Nacho Ferri binnengehaald. Als alternatief. Als wisselspeler op dit moment. Maar ja, een goed WK. En misschien rinkelt de kassa wel. In Rotterdam-Zuid. Taniguchi met Paqueta. Ito liep nog mijlenver buitenspel.

We zitten in Texas af en toe. Doen ze hier in dit stadion ook aan rodeo. En één keer hebben ze geprobeerd een ijshockeywedstrijd voor elkaar te krijgen, maar het was te warm. Het is afgelast. En eigenlijk willen ze al een nieuw stadion. Vinden ze dit niet helemaal meer voldoen aan de noden. Marquinhos zomaar weggegeven. Zuiver erin gespeeld van Taniguchi. Ito. In de problemen gebracht. Danilo levert op zijn beurt in. Sano. Nee, Brazilië is aan het knoeien. Sano voorbij Casemiro die niet kan volgen. Sano! 1-0 Japan. 1-0 Japan. En blunders bij de vleet bij de Brazilianen. En of Japan er nu in gelooft. Want ook zij hebben een wereldbeker mee. Gaat het dan toch eens gebeuren bij die vijfde poging? Het is nog lang. En het is Ancelotti die even zijn kledij wat fatsoeneert. Sano. Mensana in corpore Sano, anders maak je deze goal niet. Goeie schuiven. En hij had opties om af te spelen. Want het is nu eenmaal een toernooi waarin veel goals van op afstand worden gemaakt. Danilo met het knullige balverlies. En dan maskeert Gabriel misschien ook wel een klein beetje het zicht van Alisson Becker. Maar het is een puntgaaf schot. Beetje uit balans. Leunt met zijn lichaam, maar niet achterover. Nee, zijwaarts. Kruist geweldig. En een doelpunt vandaar, gekruist. Dan denken wij aan 8 jaar terug, aan een man die dat ook deed. Zijn naam, Kevin De Bruyne. Beter in balans. Hij ging niet schuin liggen. Ai, Brazilië. Wel tijd om iets goed te maken. Absoluut. De manier waarop Casemiro werd afgelopen, ja, dat overkwam hem ook tegen dat zeer sterke Marokkaanse middenveld. Toen werd hij bij de rust gewisseld. Het zou best wel eens kunnen dat Ancelotti diezelfde wissel nu doorvoert. Vergeet niet dat hij ook al een gele kaart heeft, dus ingrijpen kon niet meer. Mede reden dat hij het niet deed. Toen kwam Fabinho. Een andere bijna bejaarde voetballer, om maar aan te geven. Omdat de Brazilianen niet zo heel dik in de manschappen zitten. En Danilo. Niet de eerste die een bal lateraal verkeerd speelt in deze wedstrijd. Maar wel de paas met de ergste gevolgen. Als je een cross verkeerd geeft, dan is die lang onderweg. Paqueta. Geen overtreding. Nou, toch. Hij was even aan het wachten, Mariani. Douglas Santos het slachtoffer. De aanvoerder, Ritsu Doan. Nou ja, kwam inderdaad te laat. Hij had een klein beetje bedenktijd nodig. Het fluit al zijn derde wedstrijd. Als uit Saudi-Arabië excuus tegen Uruguay. En Colombia tegen Congo. Lucas Paqueta. Hij zwiept die bal voor de goal. Marquinhos even raak. Vond de man in zijn rug eerder vervelend. Nog eens de goal. Nu ja, tegen de Rode Duivels kwamen ze 2-0 voor. Het was ook niet voldoende. Geweldige bal van Suzuki en een zeldzaam slippertje van Kamada. Die
nog niet echt in de matchen. Een beetje zoek naar zijn positie. Naast Sano. Een oogje in het zeil houdt bij veel Brazilianen. Bruno Guimarães maakt de driehoek niet rond. Vinicius centraal. Ja, het zal van hem moeten komen. Achtste seizoen Real Madrid. 16 goals in de competitie. 5 in de Champions League. 8 assists daar. 6 in La Liga. En dat is dan, zo gezegd, een vrij matige jaargang voor. In Spanje wordt er steeds meer geschreven dat hij en Mbappé een beetje doen alsof ze graag samenspelen. Dat het minder goed lukt dan in het begin, want toen hadden ze echt een bromance. Ja, het zijn van die signalen dat er een aantal dingen fout lopen. Casemiro en Paqueta die elkaar bijna omver kegelen. Opnieuw de gouden ouwe richting Danilo. Marquinhos. Goeie tik van Paqueta. Vinicius, je weet waar hij heen wil. Paqueta tegen Sano aan. Niet voorbij. Douglas Santos opnieuw inleveren. De meest creatieve op het veld. De gevaarlijkste ook. Douglas Santos toont even zijn limieten. Goed werk Doan. Ito. Te traag gereageerd. En Vini Junior niet bij de bal daar. Zitten op een doodpunt. Maar er is tijd om te verrijzen. Ito. Het zou fijn zijn als we de live beelden kregen. Dat doelpunt. Kunnen we intussen dromen. Taniguchi, slordig. Bruno Guimarães, cadeautje uit Sint-Truiden. Meestal zijn dat peren. En lekkere ook. Goed van Doan. Paqueta. Tomiyasu. En Ueda. Counteren. Met Junya Ito. Ito, Gabriel voor zich. Dan is dit slim. Laat zijn ploeg opschuiven. De weg naar voren. Die was gebarreerd. Links de vader, rechts de zoon. Was normaal wereldkampioen geweest in 82, maar scheurde zijn kruisbanden. Carlo Ancelotti heeft bij het grote Milan van Gullit, Rijkaard, Van Basten, Donadoni, die jongens echt nog goed gespeeld, maar eigenlijk met een caduc lichaam.

is niet dat Japan al heel veel gedaan heeft in de wedstrijd. Overstapje van de ref. Vinicius. Met Doan die dat erg goed doet. Positie die nogthans niet zo simpel voor hem is. En nu Tomiyasu bij Vini Junior. Als Danilo vertrekt op rechts, dan heb je toch meer en meer het gevoel dat de meeste ploegmakers denken. Die slaan we maar even over. Daar had Wesley moeten staan. De Vespa van AS Roma. Dat zou wel wat anders geweest zijn. Door het hart dan maar. Een schotje van Cunha. Dat wordt steeds vaker de oplossing. Centraal. Het heeft te maken met die backs. Je ziet Vini Junior ook steeds meer. Het is een soort nieuwe spits gaan spelen. Probeert zich te doen vergeten nu. Tomiyasu aan het kijken, communiceren met Taniguchi. Cunha. Ryan. Veel te weinig gezien nog. Kijk naar de handbewegingen van Gabriel. Ik kan de bal niet kwijt. Is nu even op rechts verzeild. Die heeft een uitstekende voorzet voor een centrale middenvelder. En Vinicius. Balverlies Casemiro. Geroofd en goed door Maeda. En die laat de bal liggen. Is dan toch nog lastig voor Paqueta.

Nee, we kijken niet naar een toekomstige wereldkampioen. Als je alle wedstrijden op dit WK al hebt gezien. Enfin, niet allemaal, dat is onmogelijk. Maar veel ploegen hebt zien voetballen. Er zijn er een heleboel beter dan deze beide teams. We gaan nu ook Japan niet plots tot een monsterlijk goed elftal bombarderen. Ze verdedigen ijverig. Met zeer veel aanvallende jongens. Dat is het wonderlijke. Ito onderstreept dat even.

dat vindt Japan allemaal goed. En dit vinden ze nog beter. De onmacht van Brazilië. Neymar to the rescue. Het zou zomaar kunnen. Niet alleen kunnen. Je bent bijna aan het denken moeten. Als hij fit genoeg is om hem er bij de rust al in te brengen. Waarschijnlijk wacht Ancelotti nog even. Tomiyasu. Past hem maar net. Maeda neemt Marquinhos mee. En dus Ito. Doan. Ito blijft even staan. De vele Genkies die er niet bij waren. In de allerlaatste wedstrijd van het seizoen op A-Gent. Die wedstrijd bijna A-Gent tegen BB Genk noemen.

Doan. Sano nu? Nee. Ritsu Doan met initiatief. Dan had hij een beter, sneller aan Sano gegeven. Brazilianen botsen nog eens tegen elkaar. Ingooi voor de Japanners. Op de eigen 16 hangen. Vinden ze niet zo erg. Want Brazilië de oplossing niet vindt. Maar ja, dit is beter natuurlijk. En nog maar eens. Een botsing van twee Canariërs. Niet zo goddelijk. De goddelijkste zijn die uit Haspengouw. Voorzet, Marquinhos. En Kamada. Goed gekeken. Rayan kwam te laat. Tweede paal. Los Santos. Beetje onorthodox. Eerste voetballers koppen die daar in corner. Sano de doelpunten maken. Kamada wil de bal. Tomiyasu slaat aan het dribbelen. En doet dit uitstekend. Daar is Sano. Afhakende Ueda. Sano. Balvoordeel Japan. Nakamura met Maeda. Die eigenlijk wees spelen met mijn rug. Maar daar was Ueda niet. Dan is het nog goed dat hij toch nog aan het opletten was. De linkerwing van Celtic. Sano, goed opgelost. Ritsu Doan. Guimarães zit er goed tussen. Weer balverlies. Casemiro, niet tot bij Rayan. Ja, bij Man United was er eerherstel voor Casemiro. Heeft een geweldig seizoen achter de rug. Hij lijkt nu al met zijn gedachten bij de palmbomen in Miami te vertoeven. Maar hij gaat voetballen onder auspicie van de vijand van weleer, Lionel Messi. Goeie actie. Counter Brazilië. Kamada met de fout en de gele kaart. Ja, dat kan als je nog niet geboekt bent. Dit is wel 2-2 voor de centrale middenvelders van Japan. Qua kaarten dan. Bij Brazilië dus eentje. Casemiro. En dat was eraan te merken bij het doelpunt. Al is het nog maar de vraag of hij er zelfs een tackle had kunnen uitgooien toen Sano hem voorbij flitst. Of hij hem dan geraakt had. Marquinhos. Ja, dacht duidelijk van wel. 4 minuten komen erbij. Slaagt Brazilië erin om met een gelijke stand de rust in te gaan. Je zou denken van niet. Taniguchi. Twee uitglijders in de playoffs. 2 keer tegen Club Brugge. Maar een geweldig seizoen gespeeld. Nee, dat erg goed voetballende Sint-Truiden. Ja, Danilo, als je je ook dan nog eens in dit soort fases laat aftroeven, dan is het helemaal niks natuurlijk. Kamada. En als ze kunnen, zijn ze wel met veel mensen voor de bal. En is er beweging. Nakamura. Man van de 1-1 tegen Nederland. De 2-2 was die kopbal van Kamada. Slechte bal van Tomiyasu. Hij die bij Sint-Truiden na elke training nog ballen tegen een muurtje ging trappen. Om zijn techniek te verbeteren. Mark Brijs zei het met heel veel liefde telkens toen hij over Tomiyasu sprak.
debuteren deed hij onder Jonas de Roep, maar de meeste wedstrijden speelde hij onder Brijs. Nog 2 minuten heeft Brazilië. Een schot van Cunha, buiten getipt door Suzuki. Vooral heel veel steriel voetbal. Traag, inspiratieloos. En Vinicius Junior die in de tang zit tussen Tomiyasu en Doan in.

0: Oké, dat de bedoeling was Vinicius aan te spelen. Die liep een randje buitenspel. Die speelt elke bal terug, Douglas Santos. Dan eens kijken wat Danilo doet. Hetzelfde. Dat zijn de backs van Brazilië. Ito keert. Is er een sensatie in de maak? Dan toch wat het blazoen betreft van beide teams. Maeda. De Ito van Bayern. Nou, dan moet Nakamura wel dit doen. Ito. Marquinhos zat eigenlijk aan de verkeerde kant, maar lost het met veel métier op. Zijn we Paqueta kwijt. En had dat eigenlijk al heel snel het geval moeten zijn. Vinicius is boos omdat er nog anderhalve seconde te gaan was. Maar moet zich samen met zijn ploegmakkers beraden. Want in de tweede helft moet Brazilië een oplossing zien te vinden. Hij is voorlopig aan het feest. Japan zonder grootste spelen. Die goal via Sano. Dat balverlies afgestraft. Van Danilo, Casemiro die het niet kon belopen. Goed uitgehaald. En het staat 0-1 voor Japan, want zij zijn de uitploeg. Brazilië heeft een probleem. Aan jullie.
1: Mercedes-Benz. Altijd een keeper.
2: Au. Tja, Red Bull geeft je vleugels.

0: Een verrassende tussenstand. Japan leidt met 1-0. Verdienen ze die voorsprong? Gert, op basis van de eerste helft.
1: Dat is een discussie waard of dat je dat verdient in het voetbal. Als je zelf ook weinig initiatief neemt natuurlijk. Maar als je een tussen de palen hebt geschot en een tegenstander doet dat niet, dan verdient het inderdaad.
0: Efficiëntie dus, heet dat, hè?
1: Ik ben niet zozeer verrast van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. Japanners hebben gewoon dezelfde hetzelfde wedstrijdplan als tegen Nederland uit de kast gehaald. Als je kijkt naar hun opstelling, zijn er ook maar twee andere namen, maar wel met dezelfde formatie en hetzelfde plan. Echt afwachtend en proberen te counteren. Het straffen is dat ze de goal maken eigenlijk op een sporadisch moment, dat ze dan toch wat hoger stonden. Dat gaan we straks nog laten zien. Maar voor de rest doen zij dat goed. En Brazilië is niet goed genoeg om tegen de laagblok iets te creëren.
0: Is dat gewoon te weinig kwaliteit?
1: Kunnen ze dat, ja, dat is uiteraard. Maar ze hebben daar eigenlijk toch wel de individuele kwaliteiten voor. Of in de combinatie. Maar je ziet nogmaals, en dat hebben we al meer gezien op dit WK, hoe moeilijk dat is als een tegenstander zo staat opgesteld. En helemaal als dat in een vijfmans verdediging is. 5-4-1, laag, kort bij elkaar. Begin er maar aan. Als je dan nog achterkomt ook, heb je helemaal een probleem, dus daar heeft Brazilië werk aan.
0: Ja, moet het via diepgang dan, wat de Brazilianen betreft? En was dat er dan te weinig langs hun kant?
1: Dat is nu een beetje te laat geworden. Kijk, dit was het beeld van het begin van de wedstrijd, waarin dat ze nog wel probeerden met Vinicius, die nog wel op vinkenslag lag zo om dat te proberen. En de passes mochten redelijk gemakkelijk komen, want daar zat niet te veel druk op. Hier staan ze al een beetje lager, na 10 minuten is dat al, maar zien we opnieuw diepgang op de rechterkant bij Danilo. Bal komt voor de goal. Oké, valt niet echt goed. Toch nog een trap tegen een eigen speler dan. Ja, dat is helemaal jammer op die manier. Hier een heel laag blok al, maar toch nog de poging om hem erover te steken. Maar je ziet opnieuw bij het klokje. Het is allemaal nog in de eerste 10 minuten. En dat is eigenlijk weggeëbd. Dat is iets wat ze eigenlijk toch moeten blijven proberen, ondanks het feit dat blok van Japan alsmaar lager is gaan staan.
0: Ja, op die manier moeten ze het doen. Wat jij ook nog zei tijdens de eerste helft, kijk nu eens naar Vinicius onder meer. Dat is alibi verdedigen. Die loopt niet als...
1: Nee,
0: als,
1: vooral duidelijkheid, hij moet dat ook niet doen. Hè. Dus Brazilië valt aan in een 4-3-3 met Vinicius wat meer van de linkerkant. Maar in balverlies krijg je dit, 4-4-2. Verdedigen ze eigenlijk met 8 man. Dus die twee voorsten worden gevrijwaard van defensieve taken. Vinicius moet niks doen. Als Vinicius meedoet hier, is dat een bal voor hem. Hij staat er gewoon wat op te kijken, maar als je 3 meter achterwaarts verdedigt, is dat een bal dat je kunt afpakken of tenminste mee in duel kunt gaan. Maar Vinicius en Cunha moeten niks doen.
0: Dus van Ancelotti.
1: Moeten niks doen.
0: Maar is dat nog wel van deze tijd, dat die spitsen niet even mee bewegen?
1: Nee, daar kun je over discussiëren. En je zou denken van nu, in deze fase van het toernooi, komt er daar misschien nog maar weg. Maar het is een van de redenen waarom wat ik van denk van, ja, dan kom je niet in de finale. En als je maar PSG heeft ook zo in een tijd lang gespeeld met jongens niet te moeten laten verdedigen. Op een duur waren die nog met 7 aan het verdedigen. Dat marcheert niet. Je moet allemaal meedoen. Hier gaat het misschien al in de problemen komen. Maar gelukkig is dat Japan niet al te veel aanvalt. Waardoor dat je zelden in die defensieve stelling komt.
0: Ja, maar toch haalt Ancelotti overal successen. In de 5 grootste competities de titel gepakt. Hij weet toch waar hij mee bezig is natuurlijk.
1: Maarten, hij probeert een manier te zoeken waarop dat hij die mannen altijd fris heeft aan de bal. Dat kan ook even goed werken. Hè.
0: Ja, misschien als hij 3 keer scoort, Vinicius in de tweede helft, zeggen we dat is omdat hij fris was.
1: Hij hoopt in ieder geval dat hij dat nog gaat doen.
0: Ja. Goed, je zei daar straks, ik kom er nog op terug, het lage blok bij Japan en sporadisch een keertje hoog en dat leverde dan de goal op.
1: Ja, absoluut. Dat is eigenlijk de contradictie in deze match. Kijk, hier bal bij Becker. Brazilië dat voetballend eruit wil komen, toch met een lange bal. Maar je ziet hier Japan, we staan nu een keer op de helft van Brazilië. Hier een eerste onderschepping, dan proberen zij vooruit en verticaal te voetballen. Spelen hem daar kwijt. Maar staan nu in die hogere positie. En omdat Danilo hier een slechte pas geeft, zitten zij weer direct in de omschakeling. Dus vanaf de middenlijn en dan loop je heel dat middenveld zomaar over. En kunnen hem binnentrappen. Dus een goede goal van Sano. Maar ja, op een manier waarop dat we het niet zouden gedacht hebben. Als je naar het spelbeeld kijkt van heel die eerste helft natuurlijk. Want dit soort dingen, recuperaties op de helft van Brazilië, zijn er geen twee geweest. Hè?
0: Nee, inderdaad. En we hebben de kansen van Brazilië, of kansjes ook eens, achter elkaar gezet. Dat is echt niet veel wat ze klaargekregen.
1: Te laten zien inderdaad dat het heel erg mager was, wat ze maar hebben kunnen doen. Dit wel een heel goede verticale pas. De tweede was net iets minder en dan snel getrapt al van Cunha. Eerste kwartier was dit nog. Maar daarna is er niet op gebeterd. Hier staan ze al achter. En dan krijgen we dit nog, zo wat druk in de 16 meter. Maar ja, heel Japan in eigen 16. Hè. Zelfs Ueda daar, hè. Daar staan ze met 11 man in hun eigen 16 meter. Ja, als je daar nog ergens een opening moet zien te vinden om erop te trappen of om tussen de paal te trappen, dat is wel heel moeilijk. Dus ja, dat gebeurt dan uiteindelijk ook niet. Hier nog eens, hè. Zie je weer de laag blok, de vijfmansdefensie, weinig ruimte. Dus maar trappen van op afstand. Ik zou zeggen, niet te vroeg mee beginnen, want dat heeft maar heel weinig kans op succes. Maar ik snap wel, als dat nog hetgeen is wat er overblijft...
0: Ja, en als dat blok zo laag blijft staan, dan moet je wel iets
1: dan is
0: doen.
1: Dat zo.
0: Alle verre trappen, natuurlijk. Hè. Maar goed, Ancelotti zal wel iets verzinnen. Goed, de Rode Duivels die spelen woensdagavond, 10 uur. Senegal is de tegenstander. Ik hoorde Philippe Joos, onze commentator, ook bij deze wedstrijd zeggen in de podcast. Ik vind dat eigenlijk goed, Senegal als tegenstander. Want dan krijgen ze een echte ploeg tegen de Rode Duivels. Hoe kijk jij daarnaar, naar Senegal als tegenstander?
1: Van onderschatting is geen sprake.
0: Nee.
1: Dat is een heel gemakkelijke manier, een uitgangspunt. Dat je weet van oké, dat wordt een zware wedstrijd. En dat gaat het zeker zo zijn. Er is weinig reden om te denken dat je echt beter bent of dat je de favoriet bent. Voor mijn part is dat...
0: 50-50, zoiets?
1: Wow, het is omdat ik Belg ben dat ik denk van ja, nog wat meer kans voor de Belgen. Maar daar is eigenlijk weinig reden voor. Ik denk dat Senegal is een land dat in staat is om ons uit te schakelen. Dat is zeer zeker zo. Dus het komt erop aan om die een dag, de woensdag dus, zeer goed te zijn. Je beste niveau te halen. En geen fouten te maken. Dus een uitdaging, zeker en vast.
0: Ja, en de man die hier staat, Lukaku, die zal ook zijn beste niveau moeten halen. Hij heeft al bewezen wel dat hij heel belangrijk kan zijn voor de Belgen op deze wereldbeker. En Tess Elst, een van onze reporters daar in de Verenigde Staten, die kon Lukaku vandaag interviewen.
2: Romelu Lukaku, welkom in onze studio. Veel van je ploegmaat zeiden na de match tegen Nieuw-Zeeland, er begint een nieuw toernooi. Heb je ook dat gevoel dat er een nieuw toernooi begonnen is?
3: Ja, dat wel. Ik denk dat als je altijd doorzet naar de volgende ronde, wanneer het alles of niets wedstrijd is, dat je echt dat er meer druk is en dat er meer, hoe zou ik het zeggen, dat je niet echt kunt rekenen tussen aanhalingstekens en het is echt wel, het gaat een nieuw toernooi zijn, denk ik, met meerdere verrassingen. Dus ja, ik kijk er naar uit.
2: Ja, hopelijk worden wij niet verrast. Tegen Senegal, in België, in Europa, volgen we het Afrikaanse voetbal allicht te weinig. Maar het gaat geen makkelijke opdracht worden voor ons, hè?
3: Helemaal niet.
2: Het is meer dan Sadio Mané alleen.
3: Ja. Ze hebben heel veel kwaliteiten. Van doelman tot van voor hebben ze heel veel kwaliteiten. Het is een voetballend land die echt... alle belangrijke componenten van het voetbal gewoon goed combineert en weet hoe dat ze hun wedstrijden moeten managen.
2: Hoeveel procent van de topfitte Lukaku zit je op dit moment? Kan je daar een inschatting van maken? Moeilijk?
3: Ja, moeilijk. Ik ben echt wel dichtbij, maar uiteindelijk is het ook gewoon nog steeds zo'n proces dat ik gewoon weet dat... Ja, dat ik klaar moet zijn wanneer de trainer mij nodig heeft.
2: Voor ons was het voor de wedstrijd tegen Iran een verrassing dat je in de basis stond. Was dat voor jou ook zo?
3: Een soort van.
2: Wanneer wist je het?
3: Dag ervoor of zo. Ik heb vaak wedstrijden gehad, bijvoorbeeld met Napels, als het 5 minuten was. 5. Dan een keer 6 en dan ja. Als je dat optelt, is dat 64 minuten, dat is weinig. Mm-hmm. Dus dat je nu 75 minuten kunt spelen, is oké, dat is mooi meegenomen.
2: Daarna tegen Nieuw-Zeeland was het dan terug als supersub, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Vind je dat een rol die jou ligt? Of zeg je, ik ben toch wel liever spits nummer 1?
3: Nee, ik ga gewoon mee met de flow. Uiteindelijk ga ik mee met de flow en that's it. Ik krijg mijn momenten, allez, ik pak ze.
2: Ja, je scoorde daar wel de goal die onze groepswinst oplevert. Was de ontlading groot?
3: Nee. Uiteindelijk, want we hebben onszelf in de moeilijkheden gezet. Ik denk van, maar je bent wel blij. Hè. Uiteindelijk gaat er veel van je af. En als speler, vooral als je ziet hoe ik heb meegemaakt afgelopen seizoen, denk je van, maar uiteindelijk wil je gewoon doordoen.
0: Je hebt een paar keer gezegd, Gert Thijs interview, goeie sloeven bij Lukaku.
1: Ja, tof.
0: Heb je die ook thuis? Of, Nee, hij was een beetje verrast, zei je, dat hij mocht starten. Hè. De bedoeling was, we moeten hem klaar krijgen voor de knock-out fase. Ja, hebben ze dat eigenlijk wel gedaan door hem dan plots tegen Iran 75 minuten te laten spelen? Veel meer dan hij het hele seizoen lang gespeeld heeft bij Napels.
1: Maar dat is de moeilijkheid in zo'n toernooi, dat je nooit die... Je houdt altijd rekening met het beste scenario, namelijk dat je wedstrijden wint en dat je snel je punten hebt, waardoor dat je... Ja, kunt gaan doen wat je wilt met je spelers.
0: Dat je zeker bent.
1: Ja, dat kan zeker zijn qua resultaat. En dat draait dan helemaal anders uit. Waardoor je in nood komt en denkt van... Ja, we moeten hem nu wel brengen. En ik snapte dat toen ook wel eigenlijk. Omdat dat ook iets doet, niet alleen voor je eigen ploeg... maar ook met een tegenstander doet dat iets. Of Lukaku.
0: Het is die Lukaku.
1: Of niet. Ja, voilà. Dus dat snap ik wel. Ik had nog graag weten wat dat een impact was geweest... van die 70 minuten op zijn lichaam. Want je kunt zeggen, ja, ik ben daar niet klaar voor. Ik ben daar wel klaar voor. Maar ja, wat is dan de impact geweest... van die 70 minuten.
0: Ja, de wedstrijd daarna speelde hij maar.
1: Nee, voilà. Dus dat kan zijn dat toch te veel geweest is. Dat je daar slecht van bekomen bent. Dat kan. Dat gaan ze tegen ons allemaal niet vertellen misschien. En nu zijn we in een situatie gekomen waarin dat je moet gaan redeneren. Ja, wat is eigenlijk het beste voor ons elftal? Is het misschien niet het beste om hem inderdaad te gebruiken als invaller? In plaats van te laten starten. Die redenering, die overweging moeten nu gaan maken. Maar dat is heel moeilijk om te weten ook. Omdat je niet wil weten hoe dat zo'n wedstrijd tegen Senegal gaat verlopen. Want je moet ook zien dat met een invaller... is de kans ook altijd bestaande dat het te laat is op het moment dat je moet brengen.
0: Dus Lukaku op tijd brengen, dat is een
1: optie. Ja, maar het is op tijd. Dus soms
0: aan de rust,
1: voor je neus gebeurt er van alles. En ineens sta je achter. En dan denk je, ja, nu, maar ja, te laat. Hè. Dus ja... Dat is niet,
0: maar hij deed
1: niet
0: het wel,
1: zo simpel.
0: Hij had wel meer impact, misschien, als invaller.
1: Ah, wel,
0: in de eerste wedstrijd, in de laatste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.
1: Tot hiertoe is dat altijd zo geweest, inderdaad. Meer impact als invaller dan als starter. Maar dat had misschien ook te maken met de soort wedstrijd. Dat is ook moeilijk in te schatten, dat weet je allemaal niet. Je zou dat kunnen zeggen op basis van die goals dat hem gemaakt heeft als invaller. Maar misschien als hij... tegen Iran was ingevallen, was dat misschien ook zo.
0: Ja, en had hij misschien ook wel gescoord.
1: Voilà,
0: ja.
1: Dus dat weet je allemaal niet.
0: Heeft de speler daar zelf iets in te zeggen? Want Rudy Garcia doet dat, praten met zijn spelers. Ja. En zeker met zijn belangrijkste spelers, ja. Daar is Lukaku bij. Kan je zeggen, ja, coach, ik denk dat ik misschien beter kan zijn als invaller in die wedstrijd. Gebeurt dat?
1: Uiteraard overleg en helemaal met een speler met zijn status. Uiteraard, dat is altijd... Maar het is niet dat hij gaat beslissen, ik start of ik val in. Maar...
0: Dat is de coach.
1: Hij zal wel vragen wat hij daarvan vindt of hoe dat hij zich voelt.
0: En laat jij Van Aken staan, die goed was en die ervoor zorgde dat de Belgen beter speelden tegen Nieuw-Zeeland, zonder twijfel. Ja. Want de kans bestaat dat hij gaat redeneren. Oei, het is een stevige ploeg, het zijn stevige spelers. Ik moet ook wel wat kracht inbouwen op het middenveld. En ik zet Onana terug bijvoorbeeld. Hè. Dat is plausibel toch, dat Rudy Garcia zo redeneert.
1: Ja, dat kan allemaal, maar dat zou ik niet doen. Ik denk dat er is alleen een vraag wat mij betreft van centraal achterin. Wat je naast Mechelen zet, daar kunnen we nog over discussiëren. En in de spits eventueel, als Lukaku zich geweldig goed voelt. In één keer, maar voor de rest denk ik dat aan die ploeg die dat nu zo goed gepresteerd heeft, moeten eigenlijk niet aankomen, denk ik, om te beginnen aan die match tegen Senegal. Je kunt dan nog zien wat er gebeurt in de match, maar nee.
0: Ja, we zien dat de spelers, de Japanners, die staan al klaar in Houston. Wat zou Ancelotti nu gezegd hebben tegen de Brazilianen?
1: Ja, ik denk dat hij van nature altijd redelijk rustig blijft, maar zal wel zijn gedacht gezegd
0: aan
1: hebben.
0: Aan kauwgommen wel de hele tijd.
1: Ja, dat wel, maar ik weet niet of dat je die Brazilianen ineens van gedaante kunt doen verwisselen. Maarten. Dus ze gaan het toch moeten doen met hun kwaliteiten. Individuele actie, toch een keer een geniale combinatie, dat soort dingen. Maar voor de rest zal het niet zo gemakkelijk zijn om dat laagblok te ontwrichten.
0: Okay, we gaan terug naar de Verenigde Staten. Normaal ben ik het die dan de naam van de commentator zegt. Maar jij ging dat dit keer doen, denk ik, Gert. We gaan naar...
1: Philip Joos.
0: Nee, daarnaast zei je Philip Houston.
1: Philip Houston.
0: Ik vond dat niet slecht. Nee, allee, goed. Ja. Philip, in ieder geval, het is aan jou.
4: Ramen en deuren. Mercedes-Benz. De ster van elke match.
5: Ik vond dat zelfs zeer goed, Gert. En ik ben opgehouden met mijn naam te vertellen aan recepties van hotels. Ik geef gewoon mijn paspoort. Een wissel bij de Brazilianen. Paquetá naar de kant. En over namen gesproken. Hendrik Felipe Moreira de Souza Pessoa is de jongen van 19 die Brazilië bij de hand zal moeten nemen. Om te proberen Japan bij te halen. Hij, ja, geblesseerd eerder aan de enkel lijkt het. Hij zit al 4 minuten op de bank aan zijn schoenen en sokken te frunniken. Want dat had heel wat voeten in de aarde. Hij krijgt vaderlijke raad van de man die hij bij zijn eerste Europese club als coach had. Hij is een groot talent. 1,72 meter. In zijn allerbeste momenten doet hij een beetje aan Romario denken. Laag zwaartepunt. Kwam met een klapper binnen bij Lyon. En bij Real dan toch uitgeleend. En nu moet hij dus hier in Houston Brazilië over Japan zien te helpen. 1-0 de ruststand voor de Japanners. Suzuki met de eerste

Oh, mooi van Ueda. Goed doodgemaakt. Nakamura. Zocht Ito. Voorzet van de andere Ito. Ja, je moet natuurlijk ook absoluut een tweede Japanse goal zien te vermijden. Via Tomiyasu ingooi voor de Brazilianen. Hij wil Brazilië daar houden. Douglas Santos.

Taniguchi. Geboren in Kumamoto, dat zal Gert ook wel nog wat zeggen. Dat was het afzonderingswoord van de Rode Duivels tijdens het WK in 2002. De kans bestaat dus. Hij was 10 toen de Rode Duivels daar vertoefden. Dat hij wel eens een open training heeft meegemaakt.

0: Vinicius.
1: Dat was Hendrik even, had hem van zijn schoen stuiten. Maeda heeft die versnelling en de fout. En de gele kaart. Ja, Mariani, dat doet hij goed. Danilo op de bol. Daar is een Maeda. En een goed seizoen achter de rug bij Celtic. Bekroond door een fenomenale omhaal in de playoffs. En de auteur van de titelgoal in de laatste wedstrijd tegen Hearts. De nieuwe ploeg van Wouter Frank, Sano.

Suzuki. Speelt bij Parma. Bij een redelijke defensief team. Sano. Die voetbalt op een wolk. Tomiyasu. Goed druk gezet van de Brazilianen. Japan krijgt de fout mee, dat lijkt me. Weg. Ik kan niet zeggen dat het geen overtreding was, maar een beetje goedkoop gekregen toch ook weer wel. Zijn controle leek nergens op. Neymar aan het opwarmen met onder meer Fabinho. Maeda. En dit is wat Japan graag en goed doet en wat Ueda uitstekend probeert op te lossen. Casemiro zit ertussen. Endrick half uit buitenspel of niet. Paas is niet goed voor Vinicius. Vlag bleef beneden. Zeer nerveus gedoe deze tweede helft tot dusver. En dus af en toe ruimtes. Danilo liet zich weglokken. Daar zit Marquinhos wel nog tussen. Maeda's dribbel te dicht bij hem. Alisson Becker zomaar tot bij Kamada. En Ritsu Doan. Binnendoor, Kamada. Met die periscoop. Altijd om zich heen aan het kijken. Niet meer de nummer 10. Maar een defensieve middenvelder. Met zeer veel voetballende kwaliteit. Komt de bal nu ook weer vragen. Sano verkiest achteruit te voetballen even. Taniguchi. Maeda. Ging nog diep ook. Dan moet Gabriel komen. Ueda. Beukje, maar was al uitgegleden. Casemiro, geen goede pas. Vinicius. Blijft haperen bij Ritsu Doan. Goede bal dit. Bruno Guimarães. En Gabriel.

0: Rafinha is natuurlijk een probleem als die uitvalt. Mogen we niet vergeten. En Igor Thiago is in de pickorde na die wedstrijd tegen Marokko toch heel wat plaats achteruit gegaan. Terwijl hij ook wel eens voor de bevrijding zou kunnen zorgen als je echt naar een ander plan overschakelt. Een bal in de 16 begint te gooien. Vinicius, goed geopend. Danilo. En de redding. En een goeie op de kopbal. Van Casemiro. Nee, Bruno Guimarães. Suzuki. Toptoernooi. Twee ballen op het veld. Danilo. Met gevoel. Eindelijk is. En Suzuki. Niet eens zo moeilijk. Dicht bij hem. Toch knap. Goed laten lopen Casemiro. Op herhaling. Weer zo'n balletje. Druk nu van de Brazilianen. Ito neemt hem niet goed mee. Japan opgesloten rond de eigen 16. Guimarães. Vinicius. Zonder een echte versnelling krijgt die bal toch voor. Ito werkt weg. Speelt niet zijn beste wedstrijd. Verdediger van Bayern München. Taniguchi het voorlopig echt beter. Daar is hij. Vini Junior. Ryan. Ja, de goal. Nee, de bal eruit. Bal niet binnen. Suzuki met een eerste aanval. En nu de Japanners. Counteren 5 tegen 3. Ito. Links is Nakamura mee. Ito heeft hem gezien. Daar gaat het naartoe. Hier is Nakamura. Krijgt hij hem ook voor de goal. Oh, nog goed verdedigd. Bal even geraakt. En dan moeten ze echt een corner krijgen. En geeft Mariani die niet. Suzuki. In niemandsland. En dan tegen het gelaat van Tomiyasu. De kopbal van Casemiro. Dan krijgt Tomiyasu hem ook nog op het lichaam. En dat zal dan wel een arm geweest zijn. Maar die hing voor zijn lijf. Hier. Paniek in de tent. Bij de Japanners. En de counter aan de overzijde. Ook levensgevaarlijk. Heel vreemd. Dat ze die corner niet kregen. Want Danilo raakte die voorzet echt nog wel. Maar leven in de brouwerij. Danilo buitenom, dus kan Ryan naar binnen. Guimarães, de voorzet. Niemand die daar als spits wil fungeren. Cunha, niet dat type speler. En Vinicius, ja, weddenschap gewonnen met Ancelotti. Want een goal met de kop, maar dat was tegen de Schotten. De Schotten, dat is kanonnenvlees op een landentoernooi inmiddels. Dat is ooit anders geweest. Nu niet meer. Ryan. Goeie voorzet. Taniguchi. Sterk. Dit zijn dus Igor Thiago ballen. Of Casemiro ballen. De vlag blijft beneden. Hij scoort. Het is ongelooflijk. Hij heeft dit seizoen een keer of zes met de kop gescoord ook bij Manchester United. Heel vaak op ballen van Bruno Fernandes. Zij claimen buitenspel, maar dat is het niet. En steken nu even de koppen bij elkaar, de Japanners. Toch straf, Brazilië. Toch straf dat het dan ook weer Casemiro is. Hij geeft eigenlijk nooit op. Verzaagt nooit. Een zwakke eerste helft. En in dit beeld, dat zullen dan samba-ballen zijn. Gabriel en het voetje van Bayern Ito. Geweldige voorzet. En een tweede kopkans ging hij niet laten liggen. Het is verdiend, dat mogen duidelijk zijn. Hij doet tranen rollen. En we willen graag het beeld zien. Ik denk dat de lijnrechter het aan de overzijde zeker bij het rechte eind had. De Italianen zijn daar top in. Van oudsher. Zelfs nu de VAR hun taak eigenlijk bijna heeft overgenomen. Beetje in de zone waar Colombia met een teen buitenspel niet won van Portugal. Uiteindelijk zonder gevolgen, want eerst in de groep gebleven de Colombianen. Nu Casemiro. Geen teen te ver. Tomiyasu. En Casemiro, die weigert daar zijn linker te gebruiken. Maar kijk, er ligt wat ruimte. Geeft hem wel weg. Sano, openen moet Maeda doen. Doet hij niet. Casemiro ertussen. Nakamura was vrij. En de Brazilianen. Hendrik, de diepste man nu. Oh, Vinicius Junior voorbij. Tomiyasu door de benen. Vini, naar binnen, naar buiten. Vinicius tegen de paal. Wat een actie. Wat een actie. Inverering voor Vini. Niet normaal. Hier begint het. En eigenlijk jammer dat je knipt in zo'n herhaling. En dan steekt hij hem echt. Buitenkant rechts is er Suzuki met een wereldsave. En kijk die blik. De mond, alles. Subliem dit. Ik weet niet wat de mensen hier betaald hebben, maar deze actie, meer dan alles wat we vandaag al gezien hebben, de prijs van het ticket waard. Maeda. Nou, wedstrijdje plots. Ueda speelt een goede wedstrijd. Doan, schijnbeweging. Ueda. Ik dacht hem even mee te nemen. En we blijven voetballen. Tempo erin houden. Binnenkort komt die vervelende breaker aan. En hier het niet buitenspel. Zo'n bekken. Opletten maar. Opletten maar. Roberto Carlos. Ronaldo. Nagelbijt. Dat zijn geen jongens die denken hoe langer het duurt dat we nog eens wereldkampioen worden. Hoe meer onze ster blijft schitteren, nee. Hens van Ayoshe Ueda. Bruno Guimarães. Assist dus. Gabriel. En hij is los, Vinicius. Kan niet anders. Na die actie. Dan wil hij de bal eigenlijk gewoon in de voeten. Om de dribbel aan te gaan. Gaat hij niet in de ruimte spurten. De Japanners. Kijk even naar de bank, maar zie nog geen wissels. Wel veel jongens aan het opwarmen. Sano.
1: Nou, Tanaka is zeker iemand die je zou kunnen gebruiken op het middenveld. Speler van Leeds. Ueda wil hem diep. Suzuki. Eigenlijk niet zo diep Ueda, maar het is ook een manier. Maeda, eerst Alisson Becker.

aantrekt alsof ze zelf even van geschrokken zijn. Beetje ademen nu. Om dan weer vol gas te geven. Het begon met de buitenkant. Die ene baltoets door de benen van Tomiyasu. Zo'n Dekker. En het eindigde met de buitenkant. Maar nee, het eindigde met de vingertoppen van Zion Suzuki. Vinny. Cunha. Er komen wat blinde passes bij. Altijd een goed teken bij Brazilië. Ryan. 1-2'tje met Cunha. Ryan. Nakamura die de neiging weer staat om te tackelen. Dat is slim. Sleeppaas. En dan loopt hij een beetje in de weg. Cunha, Ryan, tweede zone. Suzuki komt plukken.

Samo koopt wat tijd. Maar Japan commandeert de wedstrijd niet langer. Heeft dat misschien ook te weinig geprobeerd? Dan was het begin van de tweede helft toch ook niet onaardig eens ze de bal hadden. En daar gaat Ueda. Geen buitenspel, geen sprake van. Goed werk van Daisen Maeda. Ueda. Die trapt. En Becker in twee tijden. Een paar boze ploegmakkers. Loopt dan wel meteen terug. Nou, even geraakt. Zonder al te veel af te wijken. Maar u weet, voor doelmannen, deze bal zou moeilijk zijn bij afstandsschoot. Ancelotti staat klaar met Martinelli. Japanners gaan ook wisselen. Ik zie Sugawara klaarstaan, de rechtsachter van Werder Bremen. Vinicius. Ryan. Het zijn dat soort voorzetjes die ze trappen. En vaak met de jongens van wie het niet echt verwacht. Geen buitenspelers, maar ze doen het wel goed. Ballen moeten ook niet van heel ver komen. Vaak bijna van in het verlengde van de lijn van het strafschopgebied. Cunha naar de kant. Martinelli. De man die eigenlijk door Leandro Trossard bij Arsenal naar de bank is verwezen. Bij de Japanners. Naar de kant. Met het nummer 10, de aanvoerder Ritsu Doan. Vinicius heeft extra attentie nodig. En we krijgen ook Yunosuke Suzuki. Ook hij is een verdediger van Kopenhagen. Nakamura eruit. Dus de beide flanken, de aanvallers eigenlijk daar met Doan en Nakamura eruit. Vervangen door twee, zeg maar, verdedigers, twee echte backs. Zeker bij Sugawara is dat het geval. Suzuki kan ook als defensieve middenvelder spelen. Hij is niet meteen een buitenspeler. Sano. Dus eigenlijk kruipt Japan in zijn schulp. Kiest Moriyasu eieren voor zijn geld. Is hij bang van de gele stormvloed? Casemiro openen. Danilo. Ryan. Met dus Suzuki voor zich. Er zat Kamara tussen. Martinelli. Hendrik gezocht. En opnieuw gezocht. Tomiyasu. Mariani doet meteen teken van niks aan de hand. Ja, hij blijft gewoon dieper hangen. Dat is het verschil met Cunha, die heel vaak zich liet terugzakken. Die de bal wil voelen. Hendrik is geduldig. Men denkt, mijn moment komt wel nog. En rekt op die manier toch ook zijn eigen team wat uit. En met die présence
brengt die Japan toch nog net iets meer in verlegenheid. En is er wat meer ruimte voor de jongens om hem heen. Want dat was het probleem, dat die drie centrale verdedigers altijd makkelijk een oogje konden houden op Vinicius. Dat is voorbij met de wissel van Ancelotti bij de rust. Martinelli krijgt de opdracht om diep te lopen. Om niet te veel passes buitenkant voet te trappen vanuit het middenveld.

0: goal.
1: Hij heeft er 9 gemaakt dit seizoen in de Premier League. Als defensieve middenvelder, ook bij Real. 336 matchen, 31 doelpunten. United 160 wedstrijden, 26 goals. Hij was een denker, als voetballer ook, Ancelotti. Al piepjong. En ooit had hij de faam bij Juve en een beetje bij Milan ook van geen winnaar te zijn. De enige coach die in de 5 grootste competities ter wereld kampioen is geworden. Dat is een accessoire dat hier echt niet nodig is. Paqueta. Lijkt me het andere been te zijn dat ingepakt is dan dat van de eerste minuut. Misschien is hij gaan compenseren. De stad waar de Houston Rockets 2 keer NBA kampioen werden. In 94 en in 95 met Hakeem the Dream Olajuwon. Grote center. Clyde Drexler speelde hier ook. Prachtige namen, Clyde the Glide. Braziliaan, zijn 5e wedstrijd bezig in de WK-geschiedenis tegen een Aziatische tegenstander. De vorige 4 wonnen ze. En ze zijn ook nu favoriet. Want in die tweede helft is het gewoon goed. Een metamorfose. Kijk daar naar de diepe spits. Verboden om de bal te komen oppikken. Vinicius, balverlies, geen fout. Ito. Ja, dat was er wel een. Goed gezien van Mariani. Een hele bank van Brazilië recht. Martinelli. Ito. Ging dan nog meteen recht krabbelen ook. Chapeau. En wat kunnen die backs van Japan, de nieuwe jongens, in balbezit? Sugawara is dat wel gewend. Staat nu ook boven Ito. Sano. Misverstand. Douglas Santos, Casemiro en Maeda. Die blijft maar lopen. Druk zetten binnenin. Nu zorgt hij er alweer voor dat Danilo niet kan doorstomen. Hendrik. Goeie actie. En hij is mee. Vinicius. Vinicius. Nu geen overzicht. Zat eigenlijk op zijn positie om uit te halen. Dan was aan het drijven buitenkant voet. Moest hij even van houding veranderen. Dat is misschien niet die tijd te hebben. Bruno Guimarães. Martinelli loopt de paslijn open naar Vini. Tikje is kort, maar genoeg om de voorzet te trappen. En de corner. De kopbal van Rayan. Dat was de vervanger bij Bournemouth. Van Semenyo toen hij naar City trok. Deze winter. Hij heeft in 15 Premier League wedstrijden geen enkele keer verloren. Een van de wonderen van dit voetbalseizoen. Vinicius helemaal alleen in de tweede zone. Ito kopt weg. Ah, hij is boos dat hij over het hoofd werd gezien, oké. Okay. Normaal zou Japan zich wel een beetje geherpositioneerd hebben. Zo'n bal is toch sowieso wel een paar seconden onderweg. Het was opvallend. Er is geen nobody natuurlijk. Laatste kwart van de wedstrijd. Of krijgen we verlengingen? Sowieso. Hebben de Brazilianen veel gedaan voor het voetbal in Japan. De beste ooit die daar belandde, Zico. Ex-speler van Flamengo en Udinese. Want dat ging zo toen in die jaren. Je was top in Brazilië. Iedereen wist dat je fantastisch was. Je werd de blanke Pelé genoemd. Maar je ging naar Udinese. In de periferie van het Italiaanse voetbal. En daar werd je dan wel aanbeden. En uiteindelijk nog gaan uitbollen in Japan.

Brazilië. Monopoliseert de bal even. Om aan te zetten. Voor weer een aanvalsgolf. Bruno Guimarães. Kamada mee. Kennen elkaar uit de Premier League. Vinicius. Goeie bal. Hendrik, geen buitenspel. Hendrik, geen goede pas. Martinelli, mag je altijd de diepte insturen? Maar dat moet dan wel beter. Sugawara. En Casemiro. Ito heeft veel verbruikt. En dat is dan toch ook de klasse van Ancelotti. Het inzicht, het voelen. Casemiro, moeilijke eerste helft. Tegen Marokko een heel moeilijke. Dan haalde hij hem naar de kant. En je zou dan denken, ja, dan doen we dat nog eens. Nee. Geduld, ondanks die gele kaart. En je krijgt dat dus terugbetaald. Van dat soort spelers. Douglas Santos. Veel tijd nodig voor een voorzet. Dan mag die net iets beter zijn. Martinelli. Jaagt hem naast.

Nieuwe wissels. Kamada eraf. Nee, Japan. We krijgen Shuto Machino. We krijgen ook Tanaka. De centrale middenvelder van Leeds. Benieuwd wat hij kan brengen. Ito. Vet was een beetje van de soep. Zeker geen verkeerde match gespeeld. Shuto Machino. Dat klinkt als een doelpuntenmachine. Speler van Borussia Mönchengladbach. Zoveel heeft hij er niet gemaakt daar. En hij opgeroepen toen Endo uitviel. Want een extra middenvelder had hij niet nodig. Slim werk van Marquinhos. Even mee de boel dicht betoneren. Casemiro. Rayan naar binnen gelopen. Niks aan de hand. ...68.777 toeschouwers. Een full house. Het is pokeren nu. Tussen beide landen. Ja, een tegentreffer is echt wel dodelijk. Dan krijg je toch een heel klein beetje een verlenging gevoel. Hendrik. Sterk van Tanaka. Basis minder. Danilo rooft. Rayan. Leek me een foutje. Niet gefloten. Dan ging Suzuki zich een beetje raar positioneren. Komt hij er wel mee weg. Hij is er net op en is eigenlijk al aan het snakken. Rust naar het einde van de wedstrijd. Tomiyasu. Afhakende Ueda. En dan probeert hij de hoek te maken richting Machino. Niet gevonden. Ook Ueda zeer veel verbruikt. Minuut 80.

Bruno even aangetikt door Tanaka. Even meteen naar de invallers toe. Vinicius. Surawara blijft op de been. Duitsland tegen Paraguay. En natuurlijk Nederland-Marokko. Dat is laat in België. Vinicius, even kijken. Sugawara met een hakje zowaar. Maar dan de voorzet van Douglas Santos. Tweede zone. Rayan zat wat te ver. Maar studenten die gedaan hebben, moeten toch maar de wekker zetten. En kijken. Nou, fiche te mooi om te laten liggen. Hier is dat lekker makkelijk. 8 uur 's avonds. Martinelli speelt gewoon in een totaal vreemde rol voor hem. Want ja, Vinicius blijft op links. Dus Martinelli een beetje als middenvelder. Duidelijk, gezien de gebaren van de assistent, met de bedoeling om diepgang te zoeken. Deze pas

topoverleg op de bank. Hoe heet dat? Dat moet je in principe kunnen bijsluiten. Dat is wat Marcino nu ook te horen krijgt van zijn bondscoach. Japan niet helemaal onaardig begonnen aan die tweede helft. Maar dat is inmiddels al een hele poos geleden. Brazilië boven. Als er één ploeg verdient om door te stoten, zijn het de Brazilianen. Goed tikje van Rayan. Danilo. En de fout. En de vrije trap. Geel. De vijfde in deze wedstrijd. Voor invaller Suzuki. Je merkt aan Danilo en aan Douglas Santos dat ze niet meer bang moeten zijn voor hun rechtstreekse tegenstander. Dat ze dus veel vrijer kunnen voetballen. Terwijl daar winst te rapen valt. 10 matchen ongeslagen op Amerikaanse bodem. Met het WK van 94 erbij. Wordt dat 11. En gaan ze door. Suzuki instrueert zijn muurtje. Altijd moeilijk wat je daarin moet doen, want een bal aanraken kan ook levensgevaarlijk worden. Nou, dit was dan wel goed van Suzuki. De corner. Net zo goed. Verschalk je keeper. Ze moet hem echt goed raken. Deed hij hier. Rayan. Casemiro heeft een plan. Loskomen van Ito. Marquinhos dan als blok. Ja, even raken was de bedoeling. Vinicius heeft de aanzet. Legt terug. Buitenkant rechts. Wat zeg ik? Bruno Guimarães moet beter. En Martinelli weet inmiddels hopelijk ook. Want hij nu maar beter kan opstaan. Wat er ook gebeurd is daar. Dit dus. Niet zeuren. Overeind komen. Zeker een tikje. En niet op het oog, toch? Leek het. En een normaal duel in de 16. Ze leven nog altijd. En we steven het dan toch op verlengingen af. Carlo Ed Reggio. Machino, Ueda, Sugawara. Maeda wil hem nog eens diep. Goeie bal hoor van Sugawara. Maeda, Shuto. Sano, opnieuw Shuto. Hendrik, nee. Taniguchi, uitstekend, maar balverlies Tanaka. Hendrik, diepgang bij Martinelli. Suzuki op post. Hij moet hem wel wat verder mogen trappen. Vreemde keuze. De Brazilianen met de ingooi. Danilo. Oei, 2 jaar bij City, maar ik denk niet dat één supporter zich dat nog herinnert. Niet echt. Het type voetballer waar ze van zijn gaan moeten en gaan leren houden. Maar wel iemand waar je van op aankomt.
goud in een groep. Hier weer bij de bal. Veel betere tweede helft. De wat te grove middelen van Suzuki. Sano en Kamada, de andere jongens met geel bij Japan. Kamada eraf inmiddels. Bruno Guimaraes goed gegeven. Suzuki. Lijkt een beetje in het wilde weg. Vinicius, schijnbeweging. Corner. Hij was na Ronaldo en Rivaldo. De eerste Braziliaan die nog eens drie keer scoorde, of telkens scoorde in de drie groepsfasewedstrijden. Zij deden dat ook in de volgende match, die tegen de Rode Duivels. Martinelli. In Japan. Maeda. Ik wil eten wat die heeft gegeten. Vinicius. Nog steeds. Ruimte bij Martinelli. Vinicius denkt, ik doe het zelf. Te veel hooi op zijn vork. Maar wel terug. Dat is de trots. En wil meteen weer de bal. Bruno Guimaraes voert dat order uit. Suzuki. Shuto. Goeie opening. Sugawara heeft een uitstekende voorzet in de voet. Het zijn schaarse momenten, die van de Japanners. Hij is voorbij Douglas Santos. Daar is zijn voorzet. Tanaka. De wedstrijdfase waarin alles van belang is. Een wijkende Danilo. Marquinhos. Die krijg je niet zo snel gek. We krijgen er 6 minuten bij. 3 plus 3 dus. We moeten even gaan polshoogte nemen. Hoe het met Casemiro is. Fabinho klaar om in te vallen. Dus zijn wedstrijd zit erop. Fabinho inmiddels speler van Al-Ittihad. Vijfde geëindigd. Niet meteen een ploeg met enorme grote namen. Speelt er wel samen met Doumbia. De man met het atoomschot van Antwerp. De jongeling nog altijd. En met Enesiri, de Marokkaanse targetspits die niet weerhouden is in de selectie van Marokko voor dit WK. Exit. De man van de gelijkmaker, Casemiro, na een goede tweede helft. Fabinho. Met een Mbappé ook bij Monaco gespeeld, dan 5 jaar Liverpool. Paquetá, nu hij. Hopelijk geen lease-probleem. Stel je voor. De Nooren die zitten likkebaardend te kijken. Die Vorianen ook. Haaland of Diomande. En tegen wie dan? Je merkt aan alles dat het toernooi nu begonnen is. Enerverende wedstrijden in de goede zin van het woord. Wedstrijden die op de zenuwen werken. En zonder zenuwen heb je eigenlijk geen voetbal. Sano. Tomiyasu. Ueda. Gabriel
verslikte zich een beetje. Tomiyasu, weggegeven. Rayan. Hendrik. Taniguchi goed mee. Niet te wild. Houdt hem op. En zet zijn lichaam. Schitterende wedstrijd van Shogo Taniguchi. Niet voor niks dat hij die aanvoerdersband draagt. Speelt een afsluitdijk van een wedstrijd daar in de defensie. Ontroerend om te zien. Hij kan het dus. En dat wisten we ook op echt gras. Voor wie daar nog aan mocht twijfelen. Geen Casemiro meer. Wel Fabinho, ook een kopper. En dat probeert hij te bewijzen. Geen nieuwe corner.

Nu weten we ook meteen hoe het met de soldaat Neymar gesteld is. Nog niet helemaal klaar voor de dienst, anders was hij er wel al ingebracht. Het verhaal gaat dat Ancelotti tot luttele minuten voor de persconferentie waarin hij ging bekendmaken wie hij meenam, twee papiertjes had, eentje met en eentje zonder Neymar. En niet dat hij blind heeft gekozen, maar dat het dus wel ook anders had kunnen lopen. Het was in elk geval voor veel Brazilianen een geweldig moment toen. En een topmoment toen hij tegen Schotland ook na 981 dagen weer eens op het veld stond voor Brazilië.

0: 1-2 is een goeie. Bruno Reis loopt uit de weg. Hendrik, balverlies. En balverlies ook van Tanaka. En nu Bruno Martinelli. Jawel, Brazilië gaat door. Martinelli. En er was weer een hand van Suzuki. En Tanaka met dat balverlies. De Brazilianen slepen zich richting de achtste finales. En met schoen, laten we wel wezen. Het is meer dan slepen. Dat was het in de eerste helft. Casemiro kan nog richting de cornervlag spurten. Dat is ook goed nieuws. Dan zal het wel meevallen met die blessure. Hoewel, of het al wel zo slecht was om daarheen te lopen. Martinelli. Daar is het balverlies al gebeurd. Rayan die rooft. En dit is een uitstekende pass. De afwerking is ook piekfijn. Bruno Guimarães. Niet trappen. Maar spelen. De uitnodiging om te trappen. En dan leg je hem idealiter misschien nog net iets beter. Voor je. Hij moest echt vanuit stand duwen. Kon niet te veel kracht zetten. Maar het was juist. En juist is vaak goed. En Japan. Na Turkije in 2002. Paraguay in 2010. België in 2018. Kroatië in 2022. Mag nu Brazilië aan het lijstje worden toegevoegd. Nog geen knock-out wedstrijd gewonnen. De wissel nog. Daizen Maeda naar de kant. Ogawa van NEC. Maakt nog zijn opwachting. En bij de Brazilianen. Bruno Guimarães eruit. Man van de assist. En een goeie. En dan krijg je Danilo Santos van Botafogo. Man die in zijn naam eigenlijk de rechts- en de linksachter verenigt. Hij had die rare rol een beetje. Niet als buitenspeler, nee. Want daar stond Vinicius Junior. Meer langs de binnenkant en in de omsingeling. Ja, kan hij dan eigenlijk zijn kwaliteit niet meteen botvieren? Maar één keer echt goed in die 16 aangespeeld. En het was prijs. En dit is ingooi Brazilië. Dat dus naar New York trekt. Net als bij die eerste wedstrijd tegen Marokko. De helft des onheils. Maar ze hebben er toch veel uitgehaald. Ja, balvoordeel, zegt Hendrik. Dat was al lang gefloten. Martinelli houdt die bal bij. En de Japanners, die zijn dan zo sportief dat ze hem zelfs in deze situatie niet eens vasttimmeren. Bruno weerstaat de neiging om te trappen. Ziet de couloir. En hij treft raak. Mooi hoeft het nu niet meer te zijn. De bal raakt bijna het dak hier. Nee, dat is echt onmogelijk. Schuto erachteraan. Marquinhos speelt het slim. En dit zal Brazilië zijn. We moeten niet denken dat ze in dit toernooi nog walkovers zullen produceren. Dit is het Brazilië anno 2026. Een ploeg die soms de indruk heeft met haken en ogen aan elkaar te hangen. Maar ze hebben een meester kleermaker in Carlo Ancelotti. Op de bank zitten. Een man die zelden of nooit in paniek geraakt. Die Hendrik inbracht. Dat mag een verrassing heten. En echt top was hij niet, maar zijn positie was dat wel. We kregen een betere Vinicius Junior te zien. En dus ook een betere Brazilië. En de paal, ja, die lacht Japan niet eeuwig toe. Tomiyasu. We zijn nog even aan het spelen natuurlijk, maar de Japanners hebben eigenlijk al hun goede creatieve spelers eraf gehaald. Tomiyasu. Weg is weg. Sugawara moet achteruit. Dan krijgen we de ingooi van Shuto. De vraag is, hoe ver krijgt hij die bal? Hij staat al bijna aan de middenlijn. Dat wordt toch moeilijk. Shuto. Ueda kwam zich nog eens moeien. Maar het is voorbij. Brazilië knokt en voetbalt zich naar de volgende ronde. Carlo Ancelotti is weer wat meer Carletto geworden. In Japan, het is weer eens voorbij. Na een toernooi waarin ze ook nooit echt helemaal het allerbeste van zichzelf hebben kunnen laten zien. Sterke tegenstanders gehad, laten we dat niet vergeten. Met Nederland, met Brazilië. Houston, Japan has a problem. Het zal wel. Maar niet alleen hier. We kunnen nog wel zo wat steden opnoemen waar het is fout gelopen. Voor de Japanners. Uiteindelijk een logische kwalificatie. Zeker een verdiende. Van een Brazilië dat een helft lang zichzelf in de problemen bracht. En een helft lang zichzelf uit de problemen wist te voetballen. En dat is het belangrijkste. Als je reageert op wat moeilijk loopt, dat is wat je tot een toernooiploeg bombardeert. Problemen gaan er hier niet zijn bij de fans. Tanaka die moet getroost worden, want die weet dat hij boter op zijn hoofd heeft bij dat doelpunt. Oké, er moest nog flink wat gebeuren, maar toch, zijn invalbeurt was niet naar wat hij in de Premier League gewend is te laten zien. Dat was het vanuit Houston. Applaus voor Japan, maar toch ook vooral voor Brazilië. Noorwegen of Ivoorkust, dat wordt een wedstrijd om duimen en vingers bij af te moeten. Aan jullie.
1: Red Bull geeft je vleugels.
2: Brazilië is de tweede ploeg die zich plaatst voor de achtste finales. Ik denk dat heel veel voetbalfans Gert opgelucht ademhalen. Oef, de Brazilianen zijn door. Jij ook?
3: Ja, ik vind dat leuk dat de Brazilianen doorgaan. Iets leuker misschien dan dat de Japanners waren doorgegaan. Maar luister, als Japan hier beter had geweest en gewonnen had, even goed voor mij. Maar Japan in een, Brazilië in een toernooi. Is toch
2: je wil
3: nog
2: dat ze
3: een X-factor dat je houdt en dat leuk is. En ze speelden ook wel een veel betere tweede helft natuurlijk. Vooral geconcentreerd in dat eerste kwartier, 20 minuten na rust. Dat was echt toen het hoogdringend was, waren ze op hun best. En dat hebben ze 20 minuten laten zien. Ja,
2: waarom dan maar 20 minuten, vraag ik?
3: Ja, omdat het dan echt van moeten is. En daarna ga je dan toch weer, kom je dan toch weer in het moment terecht waarbij dat je dan toch weer wat meer gaat nadenken. Goed, uiteindelijk de winnaar in de laatste minuut. En dat zijn altijd de beste.
2: Ja, het was fantastisch om te zien. En de voetbalbeleving was geweldig. Het waren de voorzetten, hè, waarmee ze heel gevaarlijk waren.
3: Openen,
2: kort na de rust, in het eerste kwartier.
3: Ja, maakte het grote verschil. Met een heel laag Japan, te laag natuurlijk. In eigen 16, heel de tijd. En dan kwamen zij met voorzetten. Hè. Dan hebben ze er op 10 minuten, een kwartier tijd, hebben ze er 5 of 6 gegooid. Van op de zijkanten, van op de twee kanten. En dat was telkens toch wel gevaarlijk. Niet allemaal even goed en even gevaarlijk. Maar daar zorgden ze wel voor dat Japan constant onder druk bleef. En dat er telkens met heel veel volk in de 16 meter daar altijd wel iets te doen was. Hè, hier waren ze al heel
2: veel. Ja, mirakel dat die niet binnen gaat.
3: Dat is al een wonder, inderdaad. Kopbal daar al van Casemiro, ja. Van heel dichtbij. Tomiyasu, denk ik, daar redden op de lijn. Of net voor de lijn. En dan hier zijn we al zo goed als bij de goal. Met weer een voorzet die dan wordt opgepikt aan de cornervlag door Vinicius. Dus nog niet voorbij. En dan gaat de goal eraan komen. Hè. Die gaan we nu zien. Ik dacht dat die er al vastkleefde.
2: Nee, die gaan er nu pas aankomen. Het was opnieuw Casemiro. Had al bewezen dat hij goed was met de kop.
3: Absoluut. En hier gaat de fase verder. Hè. Achteruit gelegd. Vinicius, Jack. Voorzet Gabriel. En dan aan de tweede paal binnengekopt.
2: Echt lekker binnengekopt.
3: Ja, kalm. Hij doet zelf teken. Ik raak het waar ik moet zijn. En dat is wel waar natuurlijk. Hij heeft een neus voor... goals en voor
2: en
3: plaatsing.
2: En geen buitenspel. Het was wel nipt, wil ik zeggen.
3: Nee, het was nipt inderdaad. En we hebben al een geval gezien van een dikke teen buitenspel. Ik ben een beetje aan het denken wat dat was. Was dat Colombia? Teen buitenspel. Je gaat me niet helpen, want je zat op de koers.
2: Ja, voilà. Ook belangrijk, hè, Gert, want de Tour zit eraan te komen. Hè. Zaterdag is het zover.
3: Maar in ieder geval een fantastische goal. En dan is de druk er vanaf, want dan heb je terug tijd. Het wordt 1-1 en je hebt in één keer terug tijd. Dan maakt het niet zoveel meer uit voor Brazilië.
2: Ja, maar
3: dan
2: kom je wel in de problemen nog bijna.
3: Ja, dat was een beetje jammer, want dan moet het niet meer. En dan zakt die wedstrijd terug een klein beetje weg. Vinicius had nog een hele goede actie.

0: overzicht bewaren, die rust bewaren vooral. Martinelli, goede controle en goed weggelegd met de weinige tijd die je maar kreeg. Maar dat beetje vrijheid, die 2-3 meter dat hij kreeg, waren genoeg om dit te produceren en de winning goal te maken. Dus superbelangrijk.
1: Ja, vierde assist ook voor Guimarães. Ik weet niet, mannen, of de kans van Vinicius dat hij er nog zit aan.
0: Ja, dat is de actie van de wedstrijd.
1: Voilà, hier zijn we ermee.
0: Onwaarschijnlijk. Hier al in de aanname door de benen van de tegenstander. En dan hier nog eens met een sleep. Twee man voorbij. Goed gepakt, hè. Want zonder vingertoppen van Suzuki...
1: Was hij binnen geweest?
0: Is dit paal en binnen. Dus spijtig dat we hier niet meer van gezien hebben. En dat zouden we gezien hebben moest het meer een wedstrijd zijn geweest van op en af. Dat was op dat moment zo. Na de 1-1 ging het even van kant naar kant. Maar daarna dan begonnen ze alle twee weer na te denken. En viel een klein beetje stil terug. Maar alles bijeen moeten we content zijn met... De tweede helft die dat we gekregen hebben in ieder geval.
1: Ja, jij noemde het alibi verdedigen van Vinicius, maar we hebben hem toch ook wel eens verdedigend flinke sprints intrekken. Hè? Als het echt moet, doet hij dat wel.
0: Nee, het is niet dat hij het nooit wil doen. Of dat, als het echt moet, doet hij dat wel.
1: Ja, geweldige affiche wordt het. Hè? Tegen Ivoorkust of tegen Noorwegen, Brazilië?
0: Ja, ik zou graag Noorwegen hebben. Ja. Enfin, niks tegen die voorkust, maar...
1: Haaland.
0: Maar niet alleen Haaland, maar dat is meer. Noorwegen is echt wel veel meer dan Haaland.
1: Okay.
0: Gewoon een goede ploeg.
1: Ja, vannacht is er ook nog zo'n aantrekkelijke affiche. Enfin, om 9:55 beginnen we er al aan, Gert, aan de voorbeschouwing tussen Duitsland en Paraguay. Maar dan, om 3:00 vannacht, is er Nederland-Marokko. Ga je ervoor opstaan?
0: Nee, ik heb het tot hiertoe nog niet gedaan. Alleen voor de Belgen natuurlijk.
1: Dan heel vroeg, laten we zeggen. 5:00 uur.
0: Maar dat is maar voor de rest al dat nachtwerk. Nee, ik zie dat in de ochtend, maar niet s'nachts.
1: En wie is de favoriet voor jou? Nederland of Marokko? Moeilijk, hè?
0: Dat is een 50-50 voor mij. Ja, nee, dat is de 50-50.
1: Oké, prima. Goed. Morgen vroeg ga jij het zien. Ik ga dat ook morgen vroeg zien, want ik ga er niet voor opstaan. Ik ga wel de mensen doorverwijzen nu naar Ter Zaken. Ter Zaken met Annelies Beck. En Annelies Beck die heeft ook een link met Brazilië. Ze volgt Brazilië op de voet. Ze kent alles van de politiek en ze spreekt ook Portugees. Annelies, het is aan jou.

0: En goed afgewerkt. Dus ik vind dat een geweldige goal, technisch gezien.
1: Martinelli ook wel in een andere rol hier, want veel centraler, omdat Vinicius daar op de linkerkant loopt. Dus, maar inderdaad, dat is een zeer belangrijke goal.
2: Ja, in wat we tot dusver getoond hebben van die match, zit die actie van Vinicius niet. Het moet een van de beste acties van het toernooi geweest zijn, zonder overdrijven.
3: Nee, dat mogen ze zo zeggen, ja.
2: We gaan ze nog eens bekijken. Kijk, die bal komt hier naar links, daar is Vinicius, en dan gaat hij poorten in één tijd. En de rest, ja, laat ik gewoon lopen, hè. Ja, Riet, als je dit bekijkt, geniet je dan meer van die dribbel van Vinicius dan van de save van Suzuki?
4: Ik ga nu toch wel nog de save zeggen. Ja, het was goed gepakt, maar nee, de dribbel is fantastisch. En we zeiden het daarnet ook, als die binnengaat, behoort hij toch wel tot de beste goals van het toernooi. Maar hij pakt het heel goed, moeilijk hoor. Want je verwacht misschien niet meteen dat hij toch nog die buitenkant zo breed kan trappen. En zijn hand staat ook eigenlijk niet helemaal perfect, maar dan toch nog de kracht genoeg hebben om tegen de paal te duwen. Ja, straf. Maar hij heeft een goede wedstrijd gekiept, dus ja.
2: Brazilië is door. We gaan ze invullen op de toernooitabel. Ze staan helemaal rechtsboven. Mm-hmm. In een volgende ronde gaan ze spelen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Die match moet nog gespeeld worden. Wij staan helemaal linksonder, dus Brazilië is een mogelijke tegenstander voor ons in de finale. Want dan moet er nog wel een ander
0: tekenen we voor.
3: Ja. De weer aan het overdrijven.
2: Maar nee, het is toch correct. Een mogelijke tegenstander in een eventuele finale.
3: Juist informatie.
2: Er zit twee keer voorbehoud in. Oké, overmorgen spelen wij dan tegen Senegal. En meteen toch maar op tafel gooien. Dat wordt een hele moeilijke match, denk ik.
0: Ja, zeker als je de mogelijke tegenstanders zag die we hadden kunnen treffen, is dit zeker geen cadeau. Een van de moeilijkste die je kon treffen. Dus je weet wat u te doen staat. Ik geef de Belgen wel nog altijd hier wel het voordeel. 60, 65, 40 of 60, 40 uiteraard. Maar het zal niet gemakkelijk zijn toppen van de kunnen spelen. En fysiek een heel sterke ploeg. Ook tactisch vind ik ze goed. Die Gueye, als je die ziet spelen. Ja, fantastische ploeg. Maar ik vind ze verdedigend wel echt te kloppen. Koulibaly was echt zwak.
4: Ja,
0: in de eerste wedstrijd echt zwak. Die is dan later wel vervangen volgens mij. Maar daar zijn ze zeker te pakken, ja.
2: Je kent je tegenstander sinds zondagmorgen. Dan moet je aan een soort gameplan beginnen. Neem ons eens mee in dat proces op een WK. Hoe loopt dat? Ga je dan onmiddellijk trainen in functie van je tegenstander? Of?
0: Ja, er gaat heel veel aan vooraf. Hè. Er zijn denk ik 5, 6, 7 scouts aanwezig in de schaduw die elke wedstrijd kijken, waaronder de jeugdcoaches van de nationale ploeg, zoals jij wel zult weten, waaronder Gilles Swerts. Ja. Die is daar aanwezig. Die hebben elk een aantal tegenstanders toegewezen gekregen. Dus al die wedstrijden zijn gescout door professionelen, worden rapporten van gemaakt. Driekwart ligt er al uit, maar je hebt ze toch nodig. Dus Senegal is een van die teams die zeker gescout is. En vanaf dat je dat weet, dan gaat de coach en de hele technische staf ermee aan de slag. Wordt een gameplan bepaald. En van op het laatste fluitsignaal dat je weet dat Senegal het wordt, staat alles in teken van die tegenstander. En zal die perfect geanalyseerd worden? Worden er videobeelden gemaakt, zowel collectief als individueel?
2: Dus iedereen krijgt zijn directe tegenstander?
0: Ja, zeker. Er zijn iPads in omloop die dan rondgaan, waar je alles, elke beelden kunt bekijken van elke mogelijke directe tegenstander. Dus dat wordt heel erg aangemoedigd om dat te bekijken. En er worden zowel op het veld dan tactisch naar getraind, hoop ik. Maar dat wordt wel gedaan. Mm-hmm. Als ook videobeelden en besprekingen, uiteraard.
2: Vroeger niet misschien?
0: Nee,
2: dat potje gaan we niet meer over.
0: Nee. Dus het was open, laat het nu maar even.
3: Sowieso is daar niet veel tijd voor, hè?
0: Meer dan vroeger, toch?
3: Als je al twee trainingen hebt waar je daar iets mee kunt doen, denk je dat al veel is, of niet?
0: Zeker. Ze hebben ook wel in de twee oefenmatchen verschillende systemen kunnen testen. Waaronder het systeem met Amadou inschuivend, zoals in Kroatië volgens mij. Mm-hmm. Dus ze zullen voorbereid zijn op verschillende systemen. Oké, is iedereen fit? Dat moet ook nog maar bekijken. Maar je hebt zoveel mogelijkheden met een selectie van 26. Je kunt elk systeem kunnen zij eigenlijk wel aan. En
2: Maar je hebt een ploeg die het goed gedaan heeft. Laat je die dan staan? Mm-hmm. Of ga je nu toch weer kiezen tussen Theater en Ngoy om naast Mechelen te zetten? Stel je Van Aken weer in vraag. Wat doe je in de aanloop naar die match?
4: Ik zou het middenveld zeker behouden, maar wel Ngoy er terug in brengen. Zeker als Theater nu faalt, om het zo te zeggen, en we gaan door, dan verliest je eigenlijk twee verdedigers. Zowel Ngoy geeft je dan niet terug het vertrouwen om te starten. En Theater heeft een mindere match gespeeld. Dat is heel doemdenkend. Maar ik vind ook Ngoy speelde echt een fantastisch WK. oké, dat één foutje. Hij is er al genoeg voor gestraft geweest, dus zet hem gewoon terug. En de rest zou ik, zeker als het kan, als iedereen fit is, gewoon behouden.
2: Ja. Jullie ook?
0: Ja, ik moet het toch wel echt ook specifiek bekijken. Ik denk dat Ngoy zeker wel terugkomt, omdat Senegal de fysieke kwaliteit heeft.
4: Snelheid.
0: Waar Ngoy toch de man is die dat kan matchen achterin.
2: Het speelt nu ergens weer de fysieke kwaliteit van Onana om tegen Senegal?
0: Ja, zeker. Absoluut wel, denk ik. Als je de kracht ook ziet van Senegal. Alleen voor iemand die erin komt, moet er iemand uit. En we weten allemaal hoe goed het ging afgelopen weekend tegen Maar Nieuw-Zeeland.
2: Maar kan je Van Aken er nu nog uit

0: nog een klein beetje in zijn hoofd zit, zou ik dat ook niet doen. Ja, en de spits is blijkbaar, ja.
1: Ja, dat is ook zo. Hè. Lukaku
0: ook niet nog iets om te overdenken. Maar ja, ik weet het niet hoe het zit met Lukaku. Hè. Ja, ik weet dat niet. Hè, ja.
1: Maar hij kwam in, hij scoorde onmiddellijk.
0: Ja, ja, dus daar is, als je ziet wat hij gedaan heeft als invaller, dan is dan moet je constateren
2: dat... Ik weet niet of dat in zijn voordeel is, dat hij als invaller scoort. Nee, voilà, in zijn, ja, eigen, in zijn ja. eigen voordeel.
0: Is dat precies dat de ideale rol?
2: Het Dries Mertens verhaal een beetje. Van, okay. Als invaller scoort.
1: Als je het etiket van supersub krijgt, raak er maar vanaf. Vroeger hadden ze hem bij SK Beveren, weet je nog? David Fairclough. Oh. De Rossen. Die kwam altijd in en die scoorde altijd. En dan mocht hij nooit starten. Terwijl hij absolute kwaliteiten had om te starten. Hij heeft bij Liverpool gespeeld, David Fairclough. Enfin, Lukaku. Tess Elst heeft daarmee kunnen praten vandaag. En als Lukaku praat, dan luistert iedereen. Wij ook.
3: Romelu Lukaku, welkom in onze studio. Veel van je ploegmaat zeiden na de match tegen Nieuw-Zeeland. Er begint een nieuw toernooi. Heb je ook dat gevoel dat er een nieuw toernooi begonnen is?
4: Ja, dat wel. Ik denk dat... Als je altijd doorzet naar de volgende ronde, wanneer het alles of niets wedstrijd is, dat je echt dat er meer druk is en dat er meer, hoe zou ik het zeggen, dat je niet echt kunt rekenen tussen aanhalingstekens. En, het is echt wel, het gaat een nieuw toernooi zijn, denk ik, met meerdere verrassingen. Dus ja, ik kijk er naar uit.
3: Ja, hopelijk worden wij niet verrast. Tegen Senegal, in België, in Europa volgen we het Afrikaanse voetbal allicht te weinig. Maar het gaat geen makkelijke opdracht worden voor ons, hè?
4: Helemaal niet.
3: Het is meer dan Sadio Mané alleen.
4: Ja. Ze hebben heel veel kwaliteiten. Van doelman tot van voor hebben ze heel veel kwaliteiten. Het is een voetballend land die echt alle belangrijke componenten van het voetbal gewoon goed combineert en weet hoe dat ze hun wedstrijden moeten managen.
3: Hoeveel procent van de topfitte Lukaku zit je op dit moment? Kan je daar een inschatting van maken? Moeilijk?
4: Ja, moeilijk. Ik ben er echt wel dichtbij, maar uiteindelijk is het ook gewoon nog steeds zo'n proces dat ik gewoon weet dat... Ja, dat ik klaar moet zijn wanneer de trainer mij nodig heeft.
3: Na die wedstrijd heeft Rudy Garcia het voor jullie opgenomen, voor jou, voor Kevin De Bruyne, voor de iets oudere spelers in de groep, omdat er sommige pers hadden geschreven dat het jullie has-beens waren. Heb je dat een beetje gevolgd? Heeft jullie dat deugd gedaan dat de trainer dat zei?
4: Ik kwam erachter, denk ik, eerder of zo. Je leeft echt in een bubbel tijdens de WK. Allee, ik doe dat al jaren omdat ik dat weet dat voor mij het beste is. Dus toen ik dan aan tafel kwam en ik zag... Sommige has-been en zo, dat moest ik een beetje lachen. Maar het is oké. Okay, ik denk dat je niet te veel moet aandacht geven aan hetgene wat er rondom gebeurt. Als je in het WK zit, zit je altijd in je bubbel. Je hebt sommige mensen die alles een beetje willen volgen. Maar uiteindelijk, het veld gaat altijd bewijzen wie dat je bent. Dus mij interesseert mij dat echt niet.
1: Ja, Romelu Lukaku bij Tess Elst. Gewoon rustig blijven. Hè. Is heel zen, vind ik.
2: Ja. Hij is heel zen, wat het er ook over vertelde tijdens het interview. Hij is volgens mij 's morgens opgenomen voor de training. En was hij ook nog niet
5: goed wakker.
2: Ja, we hebben bij de voetbalbond een discussie gehad wanneer dat we dit het best is om in te plannen. En het was voor de training, maar voor de interviews is het niet het beste moment. Zeker niet bij Romelu, die geen ochtendmens is. Maar,
1: de kans dat ze iets verkeerd zeggen is klein als het zo
2: is. Ja, dat is nog belangrijker. Er was nog
0: is
2: meer
0: dat de meeste tegen hun zin wat ze dan moeten doen? Of?
2: Maar dat is eigenlijk jammer, want er is zo'n ding rondgecreëerd met de pers en dit, dat, terwijl...
1: Het is vaak wij-zij en dat
2: ja, dat is jammer, terwijl dat bij België helemaal niet... Ik vind de pers heel mild in België, moet ik zeggen. Ik heb vooral het gevoel dat de mensen die naar België kijken, ook de journalisten, echt willen dat het goed gaat, in tegenstelling tot in heel veel andere landen, bijna elk ander land. Dus ik vind dat ook wel een beetje jammer dat die tendens daar is. Maar er zijn altijd redenen voor. Zeker Romelu heeft ook zijn redenen gehad, volgens hem, om daar heel kalm te zitten. En hij heeft ook in het verleden heel weinig interviews gedaan. Ook wel eindrondes gedaan zonder interviews. Dus het is al goed dat hij er zit.
0: Ja, maar het has-been-verhaal is geschreven door één journalist van La Dernière Heure. Ja. Ene mens die dat schrijft. Dus dat is niet de teneur van de media, van de Belgische journalisten. Dat is gewoon ene die daar die terminologie...
1: Maar Garcia had er gewoon niet moeten op ingaan. Had moeten
0: of de man in kwestie aanpakken op de persconferentie. That's it. Mm-hmm. Maar niet iedereen.
2: Nee.
1: Oké, we hebben nog 2 nachtjes om over de Belgen na te denken en hoe zou onze ideale elf eruit zien. Maar door zoveel over de Belgen te praten, hebben we ook maar 7 minuten meer om vooruit te blikken op Duitsland-Paraguay. Een match die gespeeld wordt

0: Duitsland, Paraguay in Boston. En zoals gebruikelijk hebben we supporters van beide landen in onze studio. Rechts van mij zitten de supporters van Paraguay. Aan de overkant de supporters van Duitsland. En een van hen is Koert Wittler. Koert, jij bent 100% Belg. Je bent hier geboren, maar je vader was Duitser en is naar hier verhuisd. Hè? Vertel je verhaal eens.
1: Ja, klopt. Tot mijn 16 heb ik de Duitse nationaliteit nog meegekregen. Mm-hmm. Dat was toen zo. En ja, toen is dat gewoon veranderd naar een Belgische nationaliteit natuurlijk. Maar natuurlijk de voetbal en de sfeer hebben me wel meegekregen. Ja.
0: Ja, en je blijft supporter toch wel van Duitsland?
1: Ja, ik ben 51%. Als het moet, als België Duitsland is, spijt mij. Maar ik ben Belg op paspoort, maar ik supporter van Duitsland.
0: Ja, omdat je meer kans op succes hebt.
1: Dat was in mijn jeugd wel belangrijk, omdat toch eens, ja, 4 wereldtitels is niet niks. Hè.
0: Nee. Volg je het Duitse clubvoetbal ook van?
1: Ja, ja, ik durf zeggen dat ik de Bundesliga meer bekijk dan de Belgische voetbal. Ja.
0: Favoriete club?
1: Eigenlijk is dat Borussia Mönchengladbach. Maar als kind had ik de verwarring met München, Bayern München, dus die twee.
0: Ah ja, ja, oké. Maar Mönchengladbach, dan heb je pech dat Wesley Sonck hier niet zit. Hè?
1: Ja, dat is pech. Hè.
0: Heeft daar nog gespeeld, ja. Je wilde heel graag eens in onze studio komen zitten. Je hebt daar een specifieke reden voor, hè?
1: Ja, eigenlijk is mijn vader hier ook gezeten in de finale in 1990. Mm-hmm. En toen Duitsland in Rome speelde tegen Argentinië.
0: Ja, ja. Dus je papa was hier toen?
1: Mijn papa was hier, ja. Mijn papa Zaliger, ja.
0: Ja, is overleden, ja. En jij dacht, dat wil ik nog eens meemaken, dan is de cirkel...
1: Ja, ik wou eens weten hoe het was, hoe het zou geweest zijn. En ja, het is wel veel veranderd, denk ik, in 30 jaar. Ja.
0: Ja, ik heb het gevoel dat... Ja, het gevoel bij de Duitsers niet zo groot is dat ze wereldkampioen kunnen worden, of... Vergis ik me.
1: Ik denk dat het voetbal geëvolueerd is. En in het voetbal van toen kon Duitsland ergens het verschil maken door de kracht, door de doorzetting. En nu spelen waarschijnlijk heel wat andere factoren mee. En mm-hmm. veel dynamischer, maar het blijft natuurlijk ook wel een goede ploeg. Hè. Ja.
0: Is er een ster van je truitje gevallen of is het een oud truitje?
1: Dit is eigenlijk... Nee.
0: Het zijn er toch al 4, hè?
1: Er zijn er 4, maar het is een versie van, ik denk, 12 jaar geleden. Okay. Of 8 jaar geleden. Een
0: stukje nostalgie.
1: Ja.
0: Oké, we gaan de basiself van Duitsland er eens bij pakken, Riet. Want ik heb een unionist zien staan, een ex-unionist.
2: Ja, klopt. Nagelsmann heeft 2 wissels uitgevoerd. We zullen beginnen bij ex-unionspeler Undaf. Ik vind wel terecht dat hij mag spelen. Hij heeft al 3 goals gemaakt. En ik vind hem ook een leuke speler om naar te kijken. Hij brengt iets extra. Dus zeker en vast verdient dat hij in de basis staat. En dan hebben we ook Brown die in de ploeg komt. Maar ja, ik ben keepster, dus ik ga toch wel kijken naar vooral de reactie van Neuer. Hij is een beetje bij de tweede tegengoal bij Ecuador. Had hij toch een beetje onder vuur, had hij het daar beter kunnen doen. Maar Neuer is wel gekend voor zijn mentale sterkte. En meestal wanneer hij een flosje, vind ik het te groot om te verwoorden. Maar wanneer hij iets minder doet, is hij de wedstrijd nadien meestal wel extra scherp. Dus we gaan het zien.
0: Ja, ze hebben hem teruggehaald op zijn 40ste. Dat betekent hoe belangrijk hij is.
2: Zeker.
0: En dat was ook heel belangrijk voor Bayern München dit seizoen.
3: Maar hij heeft zelf direct aangegeven, want hij heeft de vraag rechtstreeks gekregen. Zo gaat het ook in Duitsland. Mm-hmm. Vonden dat je een fout gemaakt hebt. En zei pertinent nee. Ja. Het is geen fout. Mm-hmm.
0: Okay.
3: Daarmee is het opgelost. Ik,
0: ja, dat is waar. Bedoel, ja. Dan moet je er ook niet mee in je hoofd zitten.
3: Nee,
0: als je denkt dat
3: vind
0: je
3: dat wel knap.
2: Ah, wel, maar ja, dat toont aan wat voor een sterke persoonlijkheid dat hij heeft. Hij heeft al zoveel bewezen. Dus ja.
0: Was hij een voorbeeld voor jou? Een
4: sterke persoonlijkheid had ook kunnen zijn van... ik heb wel een fout gemaakt.
2: Ja. Maar ja, hij is zo overtuigd van zichzelf. En ja, sommige mensen vinden dat arrogant of niet. Maar ik heb zoiets van, oké, hij gaat het dan wel zeggen. En hij weet het wel als het best. Hij stond daar op dat moment. Dus ja, als hij in de fout gaat, dan gaat hij dat toch ook wel toegeven, denk ik.
0: Ja. Keek jij op naar Neuer vroeger?
2: Ja, ja, zeker.
0: Het was nog meer Buffon, hè?
2: Ja, Buffon is op nummer 1. Maar Neuer zal zeker wel in de top 10 staan. Ik denk ook wel, ja, het moderne voetbal, hij heeft dat wel meegevormd. De sweeperkeeper heeft hij toch wel in het woordenboek gebracht. Dus ja.
0: De sweeperkeeper, dat is een mooie.
4: Ja...
2: Je zei geen fan, hè?
0: Had je graag een sweeperkeeper?
4: Sorry, ik was aan het denken. In 2K 2014 werd Messi speler van het toernooi. Dat had voor mij Neuer moeten zijn. Mm-hmm. Ik vond hem weergaloos. En daar was hij echt fantastisch. De man ook die voor een heel groot deel Duitsland naar de wereldtitel heeft geleid. Ja, maar ik ben gewoon aan het denken, ik vind de laatste jaren echt wel een stuk achteruit. En ik was aan het denken van wie heb ik nu eigenlijk liever achter mij? Courtois of Neuer? Voor mij... de twee beste keepers die ik heb gekend. Ja. Buffon, Casillas op een lijn, maar ik vond voor de rest... En dan heb ik, echt liever Courtois.
0: Ja.
4: En ja, daar was ik aan het denken van.
2: Ik vind het een fantastische keeper.
4: Ja. Ik ken ook mensen binnen Bayern die zeggen dat zij vinden hem allemaal de beste keeper ooit. Mm-hmm. Maar ik werd kort ook wel nerveus van hem.
0: Ja. Zoals van Pickford, maar niet zo erg.
4: Nee, ja, die durft ook al eens uit te stormen. Ja,
0: ik denk als je Chilavert achter je had, dat je ook wel redelijk nerveus kon worden. Nee, José Luis.
4: Die stond voor mij, denk ik.
0: Die stond vaak voor jou. Hè. Die heeft vrije trappen genomen. Ja, ja. Die heeft er 17 gemaakt in zijn carrière. José Luis Chilavert. Twee keer werd hij bijna de eerste keeper om te scoren op een WK. Het was een spectaculaire lijnkeeper, maar het was daarnaast dus ook een hele goede voetballer. Met een geweldige traptechniek. Doet die naam jou nog een bel?
3: Ja, natuurlijk. Ja, mij wel.
0: Ja? En Ceni? Zegt de naam Ceni?
4: Ja, Braziliaan, zeker. Ja? Ja. Die heeft er nog meer gemaakt.
0: Ja, Rogério Ceni. Nee, die zat op de bank bij Brazilië toen jullie er tegen speelden. Maar dat was ook zo iemand die heel veel doelpunten gemaakt heeft. Ik denk dat hij 115 keer gescoord heeft in zijn carrière. Maar goed, we gaan naar de match kijken. Ze zijn daar. We moeten naar Stef Wijnands voor de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay.
5: Goedenavond, dit is het Boston Stadium dus, dat helemaal in de zon baat op dit uur in de Verenigde Staten. En waar Duitsland uiteraard als grote favoriet aan deze wedstrijd zal beginnen. Een uitschakeling tegen Paraguay. Nee, dat kan niet, dat mag niet. Maar goed, ze moeten het dan toch nog maar gaan doen natuurlijk in die 90 minuten die er gaan volgen. Of 120 of strafschoppen, het kan allemaal. We hebben natuurlijk twee 16e finales gehad. En die twee 16e finales zijn beide in de slotminuten beslist, binnen de 90. Dus het zou zomaar kunnen dat we voor het eerst naar verlengingen zouden gaan. En nou ja, beide ploegen willen dat natuurlijk liever niet. En zeker Duitsland niet, dat zich wil klaarmaken voor een lang toernooi. Dat wil meegaan tot en met de finale en dat winnen. Maar de vraag is Duitsland goed genoeg om zover in dit toernooi te geraken? Wel, die wedstrijd tegen Curaçao, dat weet u, die moet niet echt in oogenschouw worden genomen, omdat Curaçao een beetje naïef speelde. De wedstrijd tegen Ivoorkust was best moeilijk, maar draaiden ze dan toch dankzij Undaf nog helemaal om. En dan was er met de 6-6 de wedstrijd tegen Ecuador, waar ze wel een beetje in kracht en ook vooral in intensiteit werden overtroffen. En achteraf werd gezegd, ja, Duitsland was al geplaatst met 6-6. Dan zit dat toch ergens in het hoofd en dat kan best zijn. Maar dan zal dat vandaag toch flink moeten opgelost worden. Want er staat natuurlijk een plaats in de 8e finales op het spel. En dat wordt dan Frankrijk of Zweden. Daar gaan we dan toch maar vanuit dat dat Frankrijk is in de volgende ronde. Maar zover zijn we dus niet. We gaan eerst luisteren naar Das Lied der Deutschen, het Duitse volkslied.

U zag Dennis Oendaf, het Duitse volkslied, ook meezingen. 1,79 meter, als je hem dan ziet staan tegenover Havertz. Hij is natuurlijk niet de grootste, maar hij weet geweldig positie voor de goal te kiezen. En we gaan kijken of hij dat ook kan als hij aan een wedstrijd begint. Nu gaan we naar het midden van Zuid-Amerika voor het volkslied van Paraguay.

De Argentijnse bondscoach van Paraguay, Gustavo Alfaro, weet dat hij geen favoriet is in deze wedstrijd. Vindt hij ook helemaal niet erg. En lieve mensen, zet u schrap in deze wedstrijd voor veel duels. Want Paraguay, die zijn erop uit om elke keer bij elke fase keihard in duel te gaan. 121 duels per wedstrijd. Dat de andere ploegen komen niet boven de 110. Dus daar kan u zich aan verwachten in deze wedstrijd. Het is niet Ecuador, het is niet Colombia-Paraguay. Het heeft niet die dezelfde intensiteit. Het speelt niet aan datzelfde tempo. Het zal wachten op de Duitsers. En de vraag is of Duitsland dan zelf genoeg tempo gaat ontwikkelen. En je kan je afvragen, wanneer heeft het dan dat wel gedaan? Wel, in de eerste helft tegen Ivorcus was zeker niet verkeerd voor de Duitsers. En op bepaalde momenten tegen Paraguay, tegen Ecuador was dat ook wel het geval. Maar goed, daar zijn ze toch een beetje van geschrokken. De manier waarop ze daar dus afgetroefd werden. En ook een verlieswedstrijd moesten noteren. Dat was natuurlijk ook niet meegenomen. Maar dat kunnen ze nu achter de rug laten en kijken of deze eerste knock-out match voor Duitsland sinds 2014, u hoort het goed, sinds de wereldtitel van 2014 hebben ze geen enkele wedstrijd meer gespeeld met directe uitschakeling, want zowel in 2018 als in 2022 overleefden ze de groepsfase niet. Ja, toch straf voor een land als Duitsland dat het tussen 12 jaar geleden is sinds het doelpunt in de finale tegen Argentinië, dat er nog eens een wedstrijd dus met rechtstreekse inzet werd gespeeld. U heeft gezien dat de scheidsrechter uit Marokko komt, Jalal Jayet. En het is niet de eerste keer dat hij Duitsland dit toernooi fluit. Dat is op zich toch ook al bijzonder. Hij floot ook al Duitsland Curaçao onder meer. De Duitse ploeg is net besproken met de twee wijzigingen dus. Met Undaf en Brown in de ploeg. En dan moeten we zo meteen naar het tactische bord kijken. En ook al heeft dat vaak niet de juiste weergave, zoals de FIFA of de UEFA dat in Champions League wedstrijden doorgeeft. Maar met Pavlovic en een Mecha op het middenveld gaat Kimmich, de kapitein, met het nummer 6 dan toch allicht opnieuw als rechtsback spelen. En gaan we ervan uit dat ze met 4 achteraan zullen spelen en niet met z'n 5. Dit is de ploeg van Paraguay. En opvallend, er is slechts 1 speler die in een Europese competitie uitkomt. Dat is Enciso, die speelt in Frankrijk. Voor de rest 3 in de Verenigde Staten, 3 in Argentinië, 3 in Brazilië. En ook nog eentje in Rusland. Heel ver weg dus, als we dat even niet bij Europa rekenen nu. Dus dat is toch opmerkelijk, want heel veel van die Zuid-Amerikaanse ploegen die steunen toch ook op spelers die in Europa spelen. Wel, dat is niet het geval voor Paraguay. Zoals steeds veel en luide muziek in de opbouw naar de aftrap in de wedstrijden. En Sané kijkt even in de lucht. Die zal niet altijd even goed luisteren. Zo vermoeden we bij alle tactische besprekingen. Want hij is nogal eens afwezig, ook in wedstrijden. En Nagelsman, hij heeft wel een ongelooflijk vertrouwen in Leroy Sané. Ook al moeten we zeggen, Duitsland zit toch met een gigantisch probleem aan de buitenkanten. Zowel verdedigend als aanvallend. Want anders zou Kimmich daar natuurlijk nooit spelen. En misschien Sané, als er nu echt een goede Duitse buitenspeler was aan de rechterkant of de linkerkant. Hij speelt bij Galatasaray tegenwoordig. Dus dan zou hij wellicht ook niet in aanmerking komen. En aan de linkerkant zal vooral Wirtz gaan uitwijken. Dat is toch ook al geen flankspeler. Dus voor een geweldig groot voetballand als Duitsland is het toch een probleem dat er zo weinig aan de buitenkant kan gescoord worden, gevoetbald worden, opgebouwd worden. En met Brown hebben ze er nu wel eentje die dat zou kunnen. De jongeling die linksachter speelt. We zijn eraan begonnen in Boston. En het eerste duel is al een feit met Enciso die er vandoor is met de bal. Die kapt zich vrij, de man van Straatsburg. En een schot in de korte hoek die nog ergens is afgeweken. En dus krijgen we al meteen een hoekschop. En dan is het toch maar opletten voor de Duitsers. Want Paraguay is de ploeg die het snelst gescoord heeft tot nog toe op dit WK. Galarza deed dat in de wedstrijd Turkije. En dat was heel erg vroeg, na 1 minuut en 5 seconden.
Dus het kan nog als deze bal er meteen zou ingaan op de hoekschop van Enciso. De Marokkaan is nog even wat mensen aan het goed zetten. Avalos, daar met het nummer 21, wordt daar wat weggeduwd. Ja, ik zou niet te veel tegen Rudiger gaan duwen of hij trekt hier straks het stadion uit. Daar komt de hoekschop met Enciso. En daar aan de tweede paal moet al meteen Neuer ingrijpen op het inzenden van Junior Alonso. Daar ging heel veel volk van Duitsland toch onder die bal door. En Enciso, bal draait ver weg, eigenlijk iedereen eronder door. En dan kan Junior Alonso die bal niet goed raken. Helemaal niet goed zelfs. En dus kan Neuer die bal afweren. Uiteraard niet de moeilijkste bal. Maar dus de eerste kans. Het was dus bijna na een minuut en vijf ook al prijs. Voor Paraguay. Dus Kimmich daar op de rechterkant. En met Brown in de ploeg die vaak heel centraal gaat spelen. Moet dan Wirtz nog meer naar de buitenkant. Dat zien we hier. Ta. En het zou natuurlijk best kunnen zijn dat de Duitsers ook met z'n drieën daar gaan spelen. En Leroy Sané als winger en Brown aan de overzijde. Dat is ook wel wat in een vorige wedstrijd is gebeurd. Toen stond Raum wel aan de linkerkant. Undaf wordt net niet bereikt. Pavlovic. En daar gaat Kimmich liggen. Geen overtreding, zegt de Marokkaan. En Enciso is weg. Avalos schuift bij. En Enciso daar tussen heel veel Duitsers. Dat gaan er te veel zijn. Inderdaad. Opgepikt door de grote en sterke Felix Metja. Is ook interessant om te kijken hoe de positiewissel tussen Havertz en Undaf zal gebeuren. Het is pas de tweede keer dat ze samen aan een wedstrijd beginnen. Dat is ook vrij logisch, omdat Undaf natuurlijk nog niet zoveel interlands achter de rug heeft. Ik denk dat het vandaag, even kijken, zijn 14e is. Dus en de enige wedstrijd dat dat was in maart. Dit jaar oefenwedstrijd tegen Zwitserland. En daar blijkt er eentje toch ernstig geblesseerd te zijn. Is dat de kapitein? Gustavo Gomez. Dus Undaf en Havert samen tegen Zwitserland. 4-3. Ze scoorden allebei in die wedstrijd. En hier een botsing met Undaf. Gebeurt het daar dan met de kapitein? En ja, die heeft zich bezeerd, dat weet je. Want anders laat je geen verzorgers op het veld komen. Dat is toch een regel die internationaal overal zal gaan toegepast worden. Omdat het gewoon het spel versnelt. Daar is al geen discussie meer over. En als Alonso die bal beter raakt, zouden de Duitsers... Want er was een gaatje tussen Undaf en Neuer. Zouden de Duitsers wellicht al heel vroeg met een probleem opgezadeld zijn. Dit is dus de Argentijn zelf. Geen geweldige spelerscarrière. Alleen maar derde, vierde niveau gespeeld. En aan zijn zesde WK wel bezig, moet ik zeggen. Dat is toch uitzonderlijk. Gustavo Alfaro. Maar zijn tweede als coach. De vorige wereldbeker was hij coach bij Ecuador. Dus nu bij Paraguay. En u vraagt zich af, wat deed hij dan die vier anderen? Wel, toen was hij commentator voor de televisie. Er is misschien nog hoop voor sommigen onder ons. Dus Gustavo Alfaro. Geen goede bal op Undaf van Sané. Canale, hij speelt in de defensie. En daar is in dit toernooi met Paraguay heel veel in gerommeld, moet ik zeggen. Want het is voor de vierde keer een andere defensie. En vooral dat een van de leiders, Aldarete, met zoveel ervaring uit de ploeg is gezet. Havertz. En Undaf, die wil die bal aan de tweede paal proberen te droppen eigenlijk. Verste paal. Het was wat tussen een schot en een lob. Daar niet goed opgelet daardoor. Canali, want die liet die bal zomaar lopen. Maar daar kwam Havertz in de rug. En Undaf had het wel gezien dat doelman Gil een beetje weg was. Maar niet helemaal goed gericht. Dus de verrassing is dat Aldarete er niet in staat. Speler van Sunderland toch.
met bijna 40 caps en heel veel gespeeld bij Sunderland dit jaar. Wel, die zit op de bank. Is hij dan niet helemaal fit? Dat hebben we in elk geval nergens kunnen achterhalen van hieruit. Goed verlengd door Havertz. Sané. Opnieuw Sané. En Pavlovic, de metronoom. Meestal met Kimmich naast zich, dus nu met een Mecha. En u ziet daar met het nummer 18, Brown, de linksachter, die dus helemaal naar binnen komt. De ruimte aan Wirt slaat. De speler van Liverpool. Dropt die bal daar. En in de tweede zone zat daar Kai Havertz. Canale lette dit keer wel goed op. Goed paasje hoor van Wirt. En Havertz goed bewogen. Achter die verdediger opgedoken. En klaar om zijn derde van het toernooi binnen te duwen. En dus voor de tweede keer Duitsland nu gevaarlijk. Kimmich is helemaal naar de overzijde gekomen voor deze hoekschop te nemen. Dat zal heel de wedstrijd wel zo zijn. Bal ver naar de tweede zone. Taak komt voor de goal. Wirt vanuit de tweede lijn. En hij trapt hoog over. Man dus nog altijd maar 38. Mocht u denken, die gaat er toch al een tijdje mee. Ja, dat is zo. Al 10 jaar intussen. Sinds dat verhaal bij Hoffenheim. Wirt en Brown. Dat is goed. Redden maar. Brown die wat last had aan de adductoren. Daarom de vorige wedstrijd niet in de ploeg stond. Brown speelde daar toen. Een echte buitenspeler. Brown. Terwijl Brown wat meer in het spel betrokken wil worden. Caceres. Makkelijk teruggekopt. Pavlovic. Daar is Brown. Nathaniel. Dus eigenlijk een Amerikaan. Zoon van een Amerikaanse soldaat. Maar op geen enkel moment getwijfeld om voor Duitsland te kiezen. Want hij heeft heel lang al geen contact meer met zijn vader. En hij is gewoon op en top Duitser. Geen discussie over, zegt hij. Die zal geen afvalleitje doen. U weet dat wel, dat verhaal wat in Nederland zo groot is nu. Almiron. Overtreding van Pavlovic. Op de speler die dus een rode kaart heeft gekregen dit toernooi. Omdat hij achter de mond zat te praten tegen Turkije. En u weet dat er ondertussen een meme is geworden door de Salvadoriaanse scheidsrechter. Die met wat gebroken Engels kwam vertellen dat nummer 10 een red kaart moest hebben. Hij heeft 1 wedstrijd schorsing gehad. Almiron. Maar hij is natuurlijk een van de leiders. 6 jaar Newcastle gespeeld. Goeie speler uiteraard. Maar nu dus ook in Amerika aan de slag op zijn 32e bij Atlanta United. En Siso speelt vandaag daar aan de linkerkant. Bijvoorbeeld in de eerste wedstrijd tegen Amerika vooral aan de rechterzijde. Maar ook vooraan heel veel gewisseld. Geen Sanabria meer bijvoorbeeld. Dat is toch de nummer 1. Spits die bij Cremonese speelde, maar al een paar wedstrijden gepasseerd. Kimmich kreeg daar een trap. Ja, en dat wordt nu bevestigd door de Marokkaanse scheidsrechter. Van diezelfde Enciso. Dat zijn de vele duels waar we op
doelde voor de wedstrijd. Wirt. Oendaf. Liet die bal lopen. In de hoop dat Havertz daar nog een keer opdook. Dus de vraag is of Nagelsmann dan toch ook bezweken is onder de druk. De gigantische druk van de Duitse pers. Want zoals Jan Vertonghen al zei, in België valt het allemaal best mee. U moet maar eens wat Duitse pers gelezen hebben de voorbije dagen. Dan ben je net geen kluns als je verloren hebt. En Nagelsmann was ook op de persconferentie gisteren heel erg rustig en duidelijk. En gaf mee, ja goed, als ik straks win, dan is alles goed. En als ik verlies, ja, dan is het shit. Dan weet ik wat er zal gebeuren. Antonio heeft bijgetekend een jaartje bij Real Madrid. En krijgt dus een baas die hem wel zal liggen, zo vermoed ik. Met José Mourinho. Ik denk dat hij er naar uitkijkt, Rudiger, om onder Mourinho te gaan spelen. Die zich trouwens ook in de marge van dit WK heeft laten horen. Mourinho niet over Real Madrid. Maar het zijdelings liet hij wel horen toen ze hem vroegen, ja, wat vind je van de spelers van Real Madrid? Ja, dat ze maar allemaal snel uitleggen, dan kan ik met hen aan de voorbereiding beginnen. Niet gelogen, uiteraard. Daar vinden ze op de bank bij Paraguay dat er een slag is uitgedeeld. Hier door Wirtz aan Caceres. En dat is meer dan even de arm zetten wat Wirtz doet in elk geval. En als die elleboog, het hoeft niet eens hard te zijn, net op de Adamsappel zou zijn. Ja, dan moet je toch even wat slikken. En dat is wat Caceres hier aangeeft. Hier komt Wirtz nog wel een keertje tegen straks. Dertien minuten ver. En ook in Boston valt het best mee qua hitte. En dan moeten we toch concluderen, na hoeveel wedstrijden ondertussen, 4 of 75... dat het hele verhaal van de enorme hitte toch geen grote rol heeft gespeeld. Er zijn uiteraard wel wedstrijden in grote temperaturen gespeeld. Maar er zijn geen Orlando-wedstrijden geweest, als u weet wat ik bedoel. België, Nederland en zo verder. Brown intussen. Goed gevolgd door Almiron. Die gaat nooit meer van achter de hand wat een tegenstander toeroepen. Dat lijkt me duidelijk. Wirt denkt, gaan we het kort doen? Nee dus. Want Ta is mee. Havertz. Uiteraard als aanvaller. Een goede kopper deze Kai Havertz. En Rudiger. Of Rudiger. Er wordt wat volk weggeduwd. Dat lijkt me geen vriendelijke korte speech. Het is niet dat Gil Pavlovic losliet, maar dat geldt evenzeer andersom. Dus een terechte overtreding, denk ik. Caceres staat scherp. Dat zie je aan de manier waarop hij hier het veld opstapt. De rechtsback die dus in Dynamo Moskou speelt. Want daar wordt gewoon gevoetbald uiteraard. En wie weet nog wie er daar kampioen wordt en zo verder. Niemand toch? Maar hij speelt er sinds februari 25. Sané. We zetten al vroeg Duitsland op voorsprong tegen Ecuador. Een doelpunt waar er nogal wat reuk aan hing. U weet waarom. Voetje te hoog was het van deze Pavlovic. Maar nog de scheidsrechter en de VAR zagen er graten in om af te keuren. Havertz meegeven met Sané. Goede actie. Kijken waar we vindt Oendaf zich.
Die moet nog een positie kiezen. En goed verdedigd op Leroy Sané. Door Canale. Die in de slotfase Alderete al kwam vervangen. Zo meldt collega Van Walgem ons. Ja, misschien was hij dan wel zeer geblesseerd. Maar hij zit gewoon op de bank. Dat wel, Alderete. Hier komt Pavlovic. Metja. Mooie voetballer om naar te kijken op dat middenveld. Groot en sterk, maar goede voeten. En je ziet hoe de Paraguayanen zich daar gaan opstellen. Ja, dan gaan de Duitsers toch maar best een snel een keertje doorgaan. Want het zal alleen maar straffer worden bij die Paraguayanen. Hoe langer ze die nul houden, hoe scherper ze nog zullen die nul proberen te houden. Het gemoed zal positiever en positiever worden. Ta. Geen goede bal van Wiertz. Dan kon hij die ook niet krijgen. Dus toch wel een opvallende zaak. Zoals we al meegaven in de inleiding, dat er zo weinig spelers in Europa naar Paraguay rondlopen. Dus voor de scouts onder u. Alhoewel we niet meer denken dat ze daar nog niet zouden geweest zijn. Maar het moet toch bijzonder zijn waarom zij zo weinig slagen in Europa of zo weinig naar Europa komen. Uiteraard een groot interview in de Duitse pers met Roque Santa Cruz, de meest bekende Paraguayaanse voetballer ooit. Jaren bij Bayern München gespeeld. En topschutter aller tijden bij Paraguay. In de periode ook dat Paraguay bijna Spanje had uitgeschakeld in 2010... in de kwartfinale in Zuid-Afrika. Spanje dat wereldkampioen werd, maar dat ternauwernood uitgeschakeld werd. Want er werd een strafschop gemist door de Paraguayanen in de slotfase. En een doelpunt van David Villa daarna, 1-0. En zo kwamen de Spanjaarden met de schrik vrij op weg naar hun eerste wereldtitel. Rüdiger. Hij moet eigenlijk niet te veel aan de bal komen. Maar goed, het zal wel moeten van daaruit. Want hogerop is er geen ruimte. Sané. Tussendoor. Niet goed van Metja. Was iets te simpel gewild. En hier Neuer. Vandaag in het geel overigens. U zal zeggen ja. En dan? Wel, het is de vierde wedstrijd op dit WK. En het is de vierde keer dat hij een andere kleur aan heeft. Eerste wedstrijd in het groen. Daarna in het blauw. Het oranje en nu in het geel. En Duitsland gewoon opnieuw in het wit ook. Dat was tegen Ecuador ook wel even anders. Dat blauw, nee, dat moet niet voor de Duitsers. Lekker in het wit. Dat zijn onze kleuren. Sané. Ja, je hebt natuurlijk Unda voor de goal. Dan mag je hem wel droppen. En je niet zo tussen twee tegenstanders vastlopen. Als er ruimte is om te spelen, moet je dat dan misschien doen. En de wedstrijd loopt helemaal zoals verwacht werd. De Paraguayanen hoeven de bal niet. En hopen op een zeldzaam moment. En die zullen plots ook niet helemaal kunnen wijzigen. Knap van Metja. Dus in die eerste wedstrijd werd Paraguay met 4-1 naar huis gestuurd door de Verenigde Staten. Dat was echt een geweldige eerste helft van Amerika. Misschien wel van het beste van dit toernooi. En misschien omdat het tegen Paraguay was. Maar goed, de andere tegenstanders hebben dat daarna tegen Paraguay niet kunnen doen. Dus Amerika was echt wel heel erg goed toen. En kort na de rust was het toen ook al 3-0.
Wirt buitenom. Dan met een paasje binnendoor naar Brown. Komt er niet aan. En er was uiteraard veel te doen om die 0-0 tegen Australië, waar beide ploegen voldoende hadden aan een gelijkspel om door te gaan. Arsène Wenger herkennen we. De anderen moet ik u schuldig blijven. Dus die 0-0 tegen Australië werd nogal wat wenkbrauwen gefronst, omdat er in C niet tot het uiterste werd gespeeld. Beide ploegen hadden voldoende voor een gelijkspel. En zo zijn er nog geweest, Algerije, Oostenrijk onder meer. Daar werd toch ook al flink over gedebatteerd. Galarza. Nee, ik heb niks gedaan. Alleen werd Kimmich uit evenwicht gebracht. Te veel tijd nodig. Het snel opgevangen door Kubas. En een nieuwe overtreding. Dit keer van Ta. We gaan drinken. Hij steekt zijn arm afvallos zelf richting Ta en gaat dan maar liggen. Om op deze manier een overtreding mee te krijgen als het spel over een kleine 3 minuten hernomen wordt. Wel, vrolijk word je er voorlopig niet van, neem ik aan. Zo rond 11 uur op een zonnige maandagavond in België. Van het spel van Duitsland en Paraguay. Maar u weet, het gaat maar om één zaak uiteindelijk. En dat is winnen, doorgaan. En al de rest wordt straks toch weer vergeten. En bij Paraguay zullen ze best tevreden zijn over de ontwikkeling. Want echt grote kansen, nee, die zijn er niet geweest. Een schotje van Undaf en een bal waar Havertz niet bij kwam. Dat is de belangen niet voldoende. Ze hebben trouwens alles tegen elkaar gespeeld op een WK in 2002 was dat. Toen won Duitsland in de 8e finales. Dat was vergelijkbaar uiteraard met nu de 16e finales, want het was de eerste ronde na de groepsfase. En werd het 1-0. Een doelpunt van Oliver Neuville toen. In Korea werd die wedstrijd gespeeld. Die verliezen tegen Zuid-Amerikaanse ploegen. Dat is heel erg zeldzaam. Het is dus gebeurd in de vorige wedstrijd tegen Ecuador. En in 22 andere wedstrijden is dat maar 2 andere keren gebeurd. En je mag even snel denken wanneer dat was. Want het waren hele belangrijke wedstrijden. Dan weet u dat ik het heb over finales. Inderdaad, in 86 werd verloren van Argentinië. Enfin, van Maradona eigenlijk. En in 2002 werd de finale verloren van Brazilië. En van de grote Ronaldo en Rivaldo en Ronaldinho. En Bon Jovi is populairder dan ooit geworden tijdens dit WK. Hebben we de indruk. Wanneer gaat hij een keertje in het stadion opduiken? Al is het maar om zijn royalties op te strijken. Want hoe gaat dat als dit nummer gespeeld wordt en in alle landen wordt uitgezonden? Daar zal Nagelsman niet mee bezig zijn, uiteraard niet.
Wirt, ja, het is vlees nog vis zeker. Wat hij presteert, net zoals Musiala eigenlijk. En die is dan vandaag geslachtofferd om Undaf in de ploeg te krijgen. Al dan niet onder druk van pers, publieke opinie door Nagelsmann. Dan kunnen we ons moeilijk voorstellen dat hij zich daartoe zou laten leiden. Maar oké, het is dan toch gebeurd. En Musiala na die vreselijke blessure toch niet op niveau. En ook nu nog altijd niet. Ook niet bij München trouwens. Dus het is belangrijk voor hem om in het tussenseizoen, dat uiteraard heel erg kort zal zijn, zich klaar te maken om opnieuw te knallen onder de Heer Company. Weinig ruimte ziet ook Kimmich alweer. En dus Brown die heel de tijd weg is daar. Dus eigenlijk die Duitsers maar met zijn drieën daar achteraan. Ja, het is ook eigenlijk meer dan voldoende. Want er staat maar één spits. En Siso die zakt ook al heel diep mee terug. En Kimmich die dan bij in balbezit toch maar naar rechts uitvalt. Pavlovic. Dat is natuurlijk niet oké dat die bal telkens opnieuw naar achter gaat. Snel hier naar Rüdiger. Hij heeft zeker een goede lange paas in de voeten, Rüdiger. Dat was er geentje. Ook al steekt Wirt de duim op. Het is ook een zenuwpees, Nagelsmann. Hij was in die wedstrijd tegen Ivorcus bijvoorbeeld ook vaak tegen de vierde ref aan het mekkeren. Over de fysieke sterkte die Ivorcus in de duels legde. Valt allemaal nog wel mee van Paraguay vandaag. Brown probeert daar binnendoor. Ja, Wirt. Het is toch ook maar een halfslachtige oplossing, vind ik. Dat hij te zeer van aan die linkerkant moet spelen. Uitstekende bal van Kimmich met Sané. Sané komt niet helemaal aan de bal en dan gaat de vlag toch de hoogte in voor het buitenspel. Ja, dat zal wel. Het voorover gebogen lichaam zal ervoor zorgen dat hij met het hoofd of de schouders buitenspel stond. Want hier onderaan stond nog een Paraguayaan. En ik denk dat die grensrechter gewoon niet meer verwacht dat hij ook meteen een signaal krijgt. Ja, dan moeten we toch overwegen om misschien toch nog grensrechter te worden als hij in zijn oor een bericht krijgt vanuit het commandocentrum buitenspel. Dan kan ik de vlag ook altijd juist opsteken. Want daar gaan we een beetje vanuit dat dat zo is. Je ziet het vaak op dit toernooi. Havertz. Ook geen vrolijke Frans, moet ik zeggen, als je die op een persconferentie krijgt, Kai Havertz. Almiron hey, wel met een bruggetje. Maar dat bruggetje leidt uiteindelijk tot niks. Havertz op de persconferentie moest zich een beetje de kritiek van onder meer Gary Lineker weerleggen. Want hij kreeg van Lineker te horen, niet alleen Havertz, maar dat deze Duitse ploeg de zwakste is die hij sinds heel lang gezien heeft. Maar dan is Gary Lineker er toch ook een paar zo rond Euro 2000 vergeten, heb ik de indruk. Gaat liggen. Nee, veel te makkelijk. Goed gefloten. En Gomez die trapt dan op Havertz. Dat was niet te slim, want hij had ernaast kunnen trappen. Pavlovic pikt op. Breed naar Kimmich. Sané aan de buitenkant dan maar.
En nu toch Oendaf zoeken, zou ik zeggen. Doet hij weer niet. En dan is alles opnieuw bezet. En wordt het te moeilijk. Oendaf loopt er dan eentje onderuit. Gomez gaat nog even 20 seconden eerder protest uitvoeren. Zo zijn die achtste finales tot nog toe niet om, die zestiende finales niet om over naar huis te schrijven. Gisteren al helemaal niet. En ja, je moet toch ook toegeven dat Brazilië, Japan ook maar een gedeelte goed was. De eerste 20 minuten van die tweede helft. Voor de rest ook weinig kansen. Sané, hij komt wel veel aan de bal. Pavlovic, en er is geen ruimte. En het moet één op één aan de buitenkant. En als Sané altijd naar het centrum komt en Wirtz altijd naar het centrum, dat is goed. Ergens komt er niet aan. Ja, dat was even een trekfoutje en Havertz bleef braaf op de voetjes staan als hij daar gaat liggen. Ik zie niet dat hij meteen een strafschop kreeg, maar dan werd er toch naar gekeken. Is niemand daar aan de buitenkant als ook Sané nog naar het centrum komt. Pavlovic wordt daar opgejaagd. Kimmich moet nu aan de overzijde. Havertz. Geen overtreding. Almiron. Scoorde ooit tegen PSG in de Champions League. Met Newcastle uiteraard. En best wel veel wedstrijden daar gespeeld. 186 in die 6 jaar. Dus dan heb je toch wel een invloed gehad. En is hij dan toch een Paraguayaan die het wel gemaakt heeft in Europa. Rüdiger. Pavlovic. Sané. Die met zijn rechter moet voorzetten. Duurt het ook allemaal wat te lang. Ook deze bal was niet goed. Hier gaan we nog eens kijken naar. Hij liet hem net op tijd los, Gomez. Kijk. Maar net voldoende toch om Havertz te hinderen. Maar u begrijpt, als we dit al als herhaling te zien krijgen van mogelijke hoogtepunten. Je ziet het aantal passes dat Paraguay tot nog toe heeft gegeven. Wel. Kimmich altijd bij naar Sané. Naar die linker nu. Gaat hij buitenom. Bal afhandig gemaakt door Galarza. En Siso. Maar goed, ver geraakt hij niet. Het is geen goede bal die ook aan Mencia werd gegeven door Kimmich. En het Duitse volk in Boston begint zich te roeren. Iets te snel tegen de grond gaan, zo vermoed ik. Oh, omdat er niks te zien is. Is nog maar heeft 1 bal geraakt. Ja,
het is om daar doorheen te spelen. Pavlovic beweegt wel en Ta en Rüdiger. Dat kan allemaal wel. Maar aan dit tempo. Nee, dan ga je er niet doorheen geraken. Gaat hij hem voortrappen. Laag. Pavlovic wilde één tijd tot bij Mecha. Die was doorgelopen spelen. Dan wordt een paar keer flink getrapt. En gaan we counteren. Met Almiron. Nee, Brown. Makkelijk. Zoals hij de bal afneemt van de nummer 10. Undaf. Dat is goed. Havens. Wilde de bal naar Mecha spelen. Die daar op de rand van de 16 met ruimte stond. En ze gaan net lang genoeg blijven liggen. Zo vermoed ik om ervoor te zorgen dat er geen verzorger op het veld komt. Galarza, een telg van een bekende familie. Want zijn grootvader Arturo speelde voor de nationale ploegen van Bolivia en Paraguay. In die tijd kon dat dan nog blijkbaar. Maar nu speelt hij in Amerika, in Atlanta. Zeer populair in de selectie. Sané. Ja, dat komt er weer niet uit. En je moet toch concluderen wanneer hij te veel aan de bal is en te veel de juiste passes moet geven, dan heb je toch een probleem. Geweldige voetballer, daar niet van. Maar om hem in die mate zo belangrijk te maken. Niet dat ze hem zo belangrijk maken. Maar goed, in deze wedstrijd is het toch vooral van hem dat het moet komen. En Undaf die sloft daar wat in het centrum. Op zoek naar zijn positie en vooral op zoek naar bruikbare ballen. Caceres. Met Bobadilla. Die is ook al in en uit de ploeg gegaan. Oh, ik heb het niet gecheckt, maar ik denk dat Paraguay een van de ploegen is die het meest heeft gewisseld. En Caceres had graag gehad dat Gil wat sneller uitkwam. Dat was toch ook niet de beste teruggekopt. Bovendien hier buitenspel van Wirtz.

Nou, laat ons zeggen dat de eerste 10 minuten, en dan zijn we mild, dat er nog wat tempo in zat. Nu wordt het toch heel de tijd onderbroken door foutjes allerhande. Buitenom bij Brown. Moet naar zijn linker. Haalt er een hoekschop uit. En na die hoekschop in de allereerste minuut, waar er bijna een doelpunt uit ontstond door Junior Alonso. Nu eentje na minuut 41 voor Paraguay. Ja, die bal moet in dat halve maandje, meneer Almiron. Dat zou je moeten weten. Duwen, trekken. En een inswinger. Kort bij de goal. Neuer bokst weg en ver. Caceres op Almiron aan zijn linker. Voorzetten, maar goed meegegeven. Hier Galarza met een lage voorzet. En een doelpunt van Enciso na 41 minuten. En Duitsland wordt in de problemen gebracht door de enige aanval die ze gemaakt hebben. Maar wel een goede Almiron. Wat een overzicht hij behoudt om Caceres aan de rechterkant vrij te spelen. En ja, die voorzet, dat wil ik nog wel eens zien of dat zo bedoeld was. Want die was hoog en hard richting Enciso. Ja, Nagelsman, je kan analyseren zoveel als je wil, maar daar wordt je toch makkelijk opzij gespeeld. En hij heeft zijn WK-doelpunt. Opa zal heel erg tevreden zijn, want daar ging het over. Had dan opa beloofd dat hij Paraguay naar het WK zou brengen. Hier komt Witzer net niet aan. Caceres richting Almiron. En dan buitenom Galarza. Niet goed van Pavlovic, die gewoon mee naar die bal gaat. En het is een goede voorzet, hoor. En Enciso is zeker geen kopper, maar dit doet hij geweldig. Zijn vijfde goal voor Paraguay nog maar. Hij is ook nog maar 22 natuurlijk. Had het moeilijk bij Brighton toen hij naar Europa kwam. Maar in Straatsburg een geweldig seizoen achter de rug. In de ploeg van Mike Penders. Zo. Duitsland. Het zal wat sneller moeten. Of het vliegtuig richting Berlijn vertrekt morgenochtend. Maar goed, dat zeiden we daar straks. Of dat dachten we misschien daar straks ook van Brazilië. Dat werd nog rechtgetrokken. Het verdedigen zal nog hardnekkiger worden bij de Paraguayanen. Neuer. Ja, bokste die bal weg. Ver genoeg. Je kan zeggen, boks hem naar de buitenkant. Maar zo is er altijd wel wat als een doelman daar staat. Hij bokste hem echt wel ver genoeg weg. Maar dan werd Duitsland in een paar tikken helemaal weggezet. Mooi gedaan van Paraguay. Kijk eens, attempts on target. Meer bij de Paraguayanen dan bij de Duitsers. Dat voorlopig tandeloos daar in de 16 staat met Havertz en Undaf. En kun je zeggen, ja, Undaf raakt er geen. Er komt dus eentje. Er komt dus een voorzet. Almiron, dat is niet goed weggewerkt. Maar zo creëer je natuurlijk toch wel onrust. En die Paraguayanen die zullen zich desnoods met blessures tot haar dood willen verdedigen. Maar Almiron, heerlijk balletje. En nu Caceres kijken. Ja, het is toch alsof hij hem daar wil afleggen bij een

0: Siso. Maar het is toch niet de gebruikelijke hoogte van zo'n voorzet. Dat mogen we ook zeggen. Maar wondermooi gedaan. 5 minuten nog in de eerste helft. Kijk, daar is een diepe lange bal ineens van Pavlovic. Opgepikt door Wirtz. En Hoendaf, dat is nog goed gedaan om daar een hoekschop uit te halen. Musiala, Leeuweling, Stiller, Amiri, dat zijn zowat de mannen die hij kan inbrengen. Dat is dan heel veel Stuttgart. Kimmich. Die kan ook naar het middenveld eventueel. En Anton op de rechterkant. Ook hier komt hij niet voorbij. Het hoeft niet mooi te zijn, maar de passie waarmee er verdedigd wordt door al die Zuid-Amerikaanse landen is toch ook mooi om te zien. Wirtz nu aan de rechterkant. Oh, mooi balletje naar Mecha. Mecha, en die bal wijkt daar nog af. En het wordt een hoekschop. Heerlijk paasje van Wirtz binnendoor. En deze had er gewoon ook via een afgeweken been ook gewoon kunnen inlopen. Beste mogelijkheid voor Duitsland na 47 minuten. En je voelt dan alles nu dat we een goede wedstrijd gaan krijgen in de tweede helft. Enfin, goed in de zin van dat er nog veel gaat gebeuren. Een voorzet en Havels komt er niet bij. Kimmich, korte hoek. En gepakt door Gil. Meteen ook een voorzet. En opletten maar. Er is natuurlijk wel Neuer. 40 of niet. Dat zal hij nog altijd goed blijven doen. Hoendaf. Hoendaf prikt hem door tot bij Havertz. Nee, geen strafschop. En bal blijft daar hangen. En bovendien buitenspel gesignaleerd. Overduidelijk. Nee, een succes is het niet gebleken in die eerste 47 minuten. Het duo Havertz-Hoendaf. Maar daar ligt het niet. Want het is makkelijk schieten op spitsen als er geen ballen komen. Zo wordt al heel het toernooi. Cristiano Ronaldo onmetelijk zwaar onder druk gezet. Maar misschien daar ook te weinig de vraag of hoe goed de jongens daarachter nog in vorm zijn. Hij tegen twee tegenstanders. Komt er weer niet voorbij. Wil een overtreding, krijgt hij niet. En door zijn boosheid is Duitsland wel opnieuw in balbezit. Kimmich met een voorzet. In een hoekschop. De vijfde voor de Duitsers. En uiteraard kan Tah er eentje binnenbuffelen. Maar er is hoe dan ook veel werk voor Nagelsmann in de rust. Net zoals dat voor Ancelotti het geval was. In Brazilië-Japan. En tot nog toe geen verrassingen. Maar dat er wel eens een verrassing zal volgen, dat kan toch haast niet anders. Brown dus. Gil, makkelijk geplukt. Ook een hoekschop. Veel te lang onderweg. Waar je tijd genoeg hebt om een positie te kiezen. Kimmich. Goed verdedigd. Eén keer nog. Met ja, een seconde of tien heb je nog. Pavlovic, dan moet het vooruit. Brown, nu naar Wirtz. Niet lang meer aarzelen. Nee, en dan terugdraaien. Ja, dan heb je het vlaggen natuurlijk. Tenzij Sané nog wat uit de mouw gaat schudden. Kimmich dropt hem in de 16. En Ciso pikt op. En dan gaan we rusten met een verrassende tussenstand. Deze man heeft het enige doelpunt gemaakt. Julio en Ciso, bijnaam La Joya, de parel. En u ziet daar Nagelsman al naar binnen lopen. Ik denk dat hij van alles op het bord gaat tekenen of gaat verplaatsen. Want er valt wat te bespreken. Neuer was kansloos op dat doelpunt. En dus Duitsland heeft een hele hoop werk voor de boeg. Of ze liggen er nu alweer vroeg uit op een wereldbeker. Maar zover is het nog niet. 0-1 in Boston voorlopig.
1: Dankjewel, Stef. Balbezit voor de Duitsers, 79%. Voor Paraguay, 21%. Accuratie van de passes, 249 voor Duitsland. 43 voor Paraguay. Scoren, 0 voor Duitsland, 1 voor Paraguay. Dadelijk dus de analyse.
2: We krijgen een vrije trap. Oh, wat een goal!
3: Belgen weten waarom.
4: Football were a nation.
5: Elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
6: Oh, glorious!
7: Le talent de vandaag heeft je corro con el arca en el op.
8: No importa on stages.
9: No matter who you are.
10: Si te apasiona el fútbol,
11: perteneces. To the biggest team on the planet.
12: El fútbol une el mundo.
13: Football unites the world.
14: Dit beeld spreekt boekdelen.
15: De mooiste koers gaat beginnen.
16: De kans van zijn leven, Jasper Philipsen.
17: Chapeau, chapeau, chapeau.
15: En die beleef jij van op de eerste rij.
18: Het is een klote etappe, maar we hebben een mooie winnaar.
19: Hij pakt geel en is koning. God in Frankrijk.
20: Het is een ronde van Frankrijk om in te kaderen voor onze landgenoten. Fenomenaal.
15: Kijk zaterdag naar de Grand Départ van de Tour de France bij Sporza en op VRT1.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
22: 3, 2, 1.
23: C'est parti.
24: De zomeravonden worden nog gezelliger.
25: Santé, dames en heren, u thuis.
24: Klink mee op de zomer met Karel en zijn gasten.
25: Als je op café gaat met vrienden, trakteer je dan nog eens?
26: Tuurlijk.
25: Ja, dan ben je geen Nederlander. Dan. Elke dag geven wij hier zo'n ventje weg. Een Odieltje. Het Odieltje.
27: Dan kom je eens kijken.
28: Ik weet het.
27: Hè? Sorry.
28: Nee, belachelijk.
27: Ja, sorry. Ja.
25: Kijkt jullie partner vaak mee naar de koers?
24: Vive le vélo. Vanaf zaterdag elke avond bij Sporza en op VRT1.
29: Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
30: Samen de koers beleven, dat kan tellen.

0: De Paraguayaanse tribune in vuur en vlam. Dat heeft alles te maken met één doelpunt. Want voor de rest was er weinig vuur en vlam in die eerste helft. Het is genoeg. Het is zwaar. Voorlopig is het genoeg. Maar er zijn nog 45 minuten. Hè. Maar er was weinig te beleven in die eerste helft.
1: Ja, maar goed. Het moet van de Duitsers komen. Zij moeten iets laten zien. Mm-hmm. En dat lukt niet. Niet goed genoeg. Ja. Nee. Dan krijg je dit.
0: Echt genieten kan je niet van zo'n match.
2: Als pure verdediger...
0: Kijk, Schotterbeck vat het samen. Dan.
2: Ja, organisatorisch is het natuurlijk sterk van de Paraguayanen. We hebben het eerder gezien, onder andere... Ghana heeft het een keer gedaan. Gewoon echt heel sterk verdedigen als team. En zij hebben dan één spaarzame kans vanuit een corner dat wel raak is. Maar ze doen het gewoon heel goed, de Paraguayanen. En de Duitsers niet. We hebben het nog gezegd, Brazilië-Japan. Vaak is er een goal nodig van een tegenstander om het echt los te... laten breken, laten hopen dat dat nu gebeurt in de tweede helft.
0: Ja, jullie Nagelsman naar binnen zien rennen? Het was lopen, hè?
1: Ja, maar nu moeten wij oplossingen komen als trainer. Hè?
0: Kijk, dit is de isolated cam op Nagelsman.
1: Heeft nu van een trainer geen zin om allemaal te zeggen wat ze verkeerd doen. Nu moeten zelf met oplossingen komen. Ja. Daar gaat er even tijd voor hebben. Ja. Voor nodig hebben.
0: Dus snel naar binnen om alles op een bord te schrijven. Of toch met je assistenten te overleggen. Want dat is tegenwoordig zo. En dan wat beelden te tonen. We gaan eerst het doelpunt tonen. En Enciso, dat is de enige van die Paraguayaanse ploeg die in Europa speelde bij Strasbourg.
3: Ja, het klopt. Het kwam eigenlijk uit een corner dat Neuer ver weg bokst. Maar toch Paraguay die goed recupereert en overzicht bewaart langs de flank. Hier eigenlijk slim om hier gaan mee te geven. Een bal niet te hoog gegeven, maar Enciso staat daar helemaal alleen. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. En hij kopt hem gewoon fantastisch binnen. Neuer kansloos. Maar toch, ja, de manier dat hij daar helemaal alleen staat. Het was ook een onverwacht moment. Duitsland was heer en meester, maar niet in efficiëntie en ook niet in kansen. En dan hebben we toch de goal van Paraguay.
0: Ja, dat is wel goed gedaan, hè?
3: Zeker, ja.
1: Zeer goed gedaan. En de moeilijkheid om dit te verdedigen is dat je terug in een herorganisatie komt na een eerst afgeslagen bal. En dan moet je opnieuw gaan organiseren. En
2: precies,
1: dan...
2: is dat in open spel is een veel kleinere kans dat die goal komt. Omdat je dan wel een Matjan Pavlović waarschijnlijk op positie hebt. Ja, die zakken nu in de lijn van de verdediging waar ze ook verdedigden. En dan Sané heeft niet de intensiteit om daar te komen.
3: En nu kijkt je dan van wie pakt wie, terwijl bij de corner heb je die zone, die mandekking.
1: Maar slim van Enciso om daar niet mee in te lopen en om gewoon te blijven staan en wel af te haken. Voilà, dan krijg je die pas achteruit.
0: Dat is geen slechte, hè, Enciso?
1: Nee, dat is een goede
0: voetballer.
1: Dat is een heel goede.
0: Ze kregen ook de eerste kans, heel snel. Na een minuut, anderhalve minuut was daar al een kans voor Paraguay en was het schrikken voor de Duitsers.
3: Ja, tegen Turkije hebben ze het ook gedaan, na 64 seconden gescoord. Dus eigenlijk moesten de Duitsers dat weten, dat ze gewaarschuwd waren. Wees alert die eerste minuut. En Neuer doet hier wel nog een goede reflex. Tweede zone gevonden. En ja, eigenlijk van Paraguay doen ze het goed. Maar oké, dat was wel een heel moeilijke hoek om uit te scoren. Maar toch, dat was al waarschuwing 1. En ze hadden precies er toch nog meer nodig.
0: Mm-hmm. Jan, jij zei een paar keer, die Duitsers die moeten de spits meer inspelen. Dat gebeurt veel te weinig.
2: Ja, het begin volgens mij was wel veelbelovend. Het gaat zo 2-3 halve kansen dat ze toch vrij direct spelen. Maar of je moet voorzetten geven of je hebt eindelijk een aanspeelpunt. Havert speelde hier voor in de spits, nu Undaf. Ja, sterk met zijn rug naar de goal. Die moet gewoon inzoeken. En dan heb je de lopende mensen met de middenvelders, met Weerts, met Havertz daaromheen. En dat doen ze niet. Ze blijven breien en breien en breien. En dan, Paraguay is uiteindelijk door naar de volgende ronde. Dus die hebben de kwaliteit om te verdedigen. Dat hebben ze ook laten zien, vooral tegen de Turken dan, met 10. Ik zou veel eerder de spitsen zoeken en de lopende mensen. En Havertz met zijn rug naar de goal, nee. Dat hebben we gezien, dat hij zich een paar keer heel makkelijk liet aftroeven. Ja, met Undaf kun je dat wel.
0: Ja, want Undaf doet dit niet slecht, hè?
2: Nee, hij wil het wel doen. Maar je ziet gewoon dat de bedoeling of de tactiek is niet op hem gericht. En dat is eigenlijk jammer, want als Weerts naar binnen komt hier en je zoekt Undaf aan de binnenkant, niet aan de buitenkant, dan heb je veel eerder die lopende mensen. Hier doet Havertz het wel heel goed. Ja, eigenlijk... Ja, de kwaliteit van Undaf is hier komt niet echt tot uiting. Maar ik zou veel eerder gewoon de spits inzoeken. Ik vind dat Paraguay niet altijd heel goed die lijn naar Undaf afschermt. Hier doet hij het niet goed. Maar je ziet wel dat de middenvelders willen reageren op Undaf. Dat zie je hier ook. Hij wordt ingespeeld. De middenvelders zijn onderweg, maar hij doet gewoon niet goed hier. Maar als hij hier even die bal kan vasthouden, je ziet Weerts komt helemaal vrij op de 16. Daar heb je wel veel meer mogelijkheden. Dus ik zou... ja, gewoon als Nagelsman naar binnen is gelopen, zou ik hopen dat het is om te zeggen van... jongens, zoek nu toch iets vroeger Undaf over de grond in de 16. Want die mogelijkheden zijn daar wel echt, vind ik.
0: Ja, toch over de grond blijven gaan?
1: Dat is de vraag. Dat is zeker. Ik zou meer variatie in de aanvalspel steken. Wat ik enorm gemist heb, zijn voorzetten. Karel, hè? Dat is, zit een beetje ingebakken in de ploeg. En als Undaf niet speelt, nog veel meer. Want dan staat daar Musiala nog eens bij. Dan krijg je helemaal met Sané en Wirts op de zijkanten. Havers, Musiala centraal. Krijg je helemaal vier gasten die niet anders willen doen als zoeken naar die combinatie door dat centrum. En dat is nu ook veel te veel. Waarbij dat je eigenlijk nooit een voorzet krijgt. En met Undaf en Havertz in de spits zou dat best kunnen. Maar dit soort dingen, dat kan een keer lukken. Dat is heel mooi. Als dat lukt, is dat fantastisch. En ze hebben daar best wel de kwaliteiten voor. Alleen moeten dat kunnen afwisselen met een paar keer een voorzet. Dan een keer dit. Dan een keer diep spelen op een spits. En iemand eronder een meer gevarieerd aanvalsspel. Dat mis ik enorm. Ja.
0: Er is heel veel lawaai in de studio toen we terugkwamen naar de rust. Dat heeft alles te maken met één grote familie die hier zit. En dat is waar, hè? De familie Frikello. Wil iedereen die Frikello heet zijn hand eens in de lucht steken? Dus één grote familie.
4: Ja.
0: Het is een atypische naam voor ons in Vlaanderen. Maar jullie zijn geboren in Paraguay. Het is een aparte familiegeschiedenis. Leg die eens uit.
4: Ja, dat is een heel aparte geschiedenis. Ons vader is een echte ras West-Vlamer.
0: Ja?
4: En die is in de jaren 54 met de grote immigratie van België naar Zuid-Amerika mee. Mm-hmm. En dat verhaal meegegaan. En die is in Paraguay terechtgekomen.
0: Ja.
4: En 15 kinderen later.
0: 15 kinderen?
4: Ja. Zijn wij...
0: Vruchtbare grond in Paraguay.
4: Ja, heel vruchtbare grond. Dan zijn we drie. Mijn broer, mijn zuster. En dan zijn er normale niches, kinderen.
0: Mm-hmm. Dus, en wie is er teruggekeerd naar hier?
4: Wij allemaal. We zijn allemaal hier geboren.
5: De kinderen, hè. Ah, ja.
0: Oké, ja. Het is moeilijk om volgen als er zoveel zijn. Ja. Niet evident. Wat lief?
5: Nu zijn er 8 hier, 7
0: hinder. 8 hier en 7 in Paraguay nog. Ja. En die zijn daar ook aan het meevolgen? Hebben jullie contact?
4: Ja, het is in aanzien. Ja.
0: Ja, oké.
4: Okay. Maar dat is Spaanstalig.
5: Niet op de
0: 14. Niet op de 14, maar goed, ja. Er loopt hier ook wel wat volk rond dat een mondje Spaans kan. Hè. Maar goed, we gaan het in het Nederlands blijven doen. Wat vinden jullie van de wedstrijd tot dusver?
4: Dat is op zijn Paraguays. Dat is verdedigen en op één kans wachten. Ja. En dat is tot nu toe gelukt.
0: Dus met andere woorden, er is niks aan te zien, maar uiteindelijk winnen jullie wel.
4: Ja
0: zoiets.
4: Hij is zoals op zijn Duits, hè. 90 minuten. Ja, druk, en wie wint op les?
0: Een beetje op zijn Duits, hè. Oké. Straks...
5: Doe me dat je heet, ja.
0: Ja, dat is waar. Maar we gaan straks nog eens praten. Ja, ik bedoel, om 11:40 ongeveer, dan gaan we nog iets meer weten. Ik ga nog eens verder vooruitblikken. Om 3:00 is er een heel interessante affiche. De interessantste affiche van de 16e finales. Nederland tegen Marokko.
3: Ja, jammer eigenlijk dat we het al zo vroeg in het toernooi tegenkomen. En ook jammer dat het om 3:00 is. Ik ga niet opblijven, maar ik ben wel benieuwd wat dat gaat geven.
0: Je gaat niet opblijven.
3: Nee,
0: Iedereen blijft toch op voor Nederland-Marokko.
2: Ik ga proberen op te blijven, ja. Die intentie is er. Dus, ja,
0: Het is een heel ambetante uur, het breekt echt de nacht.
2: Ja, het is, ik ging eigenlijk eerst slapen en dan de wekker zetten, maar ik denk dat het is niet meer de moeite om te slapen voordat we thuis zijn. Dus ik ga sowieso proberen kijken en dan kijken of ik het volhoud. Dus ik hoop dat de match genoeg entertainment biedt om wakker te blijven uit mezelf.
3: Dat zal wel.
0: Jij bent ex-Amsterdammer, je weet wat het is in Nederland, Marokko, hoe het daar ook leeft binnen de samenleving.
2: Ja. Ja, vergelijkbaar met België zou ik zeggen. Ook heel grote Marokkaanse gemeenschap. Echte voetbaldieren, fanatiekelingen. En Nederland natuurlijk ook heel erg. En dat is tof. En je hebt natuurlijk heel veel Marokkaanse Nederlanders. En een heel sterke connectie ook met België, een aantal jongens. Dus dat is heel tof om te volgen. Saibari eigenlijk, de grote man naast Hakimi, speelt ook bij PSV nu. Dus dat wordt veel over gezegd en geschreven. En het zal vuur opleveren, ja.
0: Nou, ik weet niet of we nog tijd hebben om de persconferenties te tonen. Want ik zie al spelers komen. Als men mij even een seintje geeft, kunnen we dat nog tonen? Ja, we gaan het toch nog tonen. Het speciale karakter van dit duel werd ook benadrukt op die persconferenties vooraf.
6: C'est toujours un sentiment particulier parce que vous affrontez un pays qui vous a donné aussi, un pays qui compte aussi, même si vous êtes marocain. Après, j'ai pas beaucoup parlé avec eux parce que je veux pas non plus rendre la chose trop importante. Ça reste un match de foot. Ils vont devoir se concentrer sur ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Mais c'est clair qu'ils sont marocains avant tout et qu'ils voudront gagner le match.
7: For us, it's just the reality. We're here now. We prepared for Morocco. It will be a special game because obviously the affiliation with Holland and Morocco, and so it's just the situation, and we just take it as it go. Like I said, it's a knockout game. It's a do or die, and we're gonna give it everything.
0: Ja, wie is de beste ploeg?
1: Het is moeilijk te zeggen. Er waren er wel en nog redelijk wat die dat dachten dat Marokko het niet zo goed ging doen, dat het alleen maar slechter kon zijn als we in het recente verleden hadden laten zien. Maar als je ziet wat kwaliteit dat ze opnieuw brengen, en ook respect voor de coach, hè, Mo Wabi. Ja. Nooit hoofdtrainer geweest, nee. 21 van Anderlecht gedaan en dan over moeten pakken. Allee, dat is toch geen cadeau geweest, maar doet het opnieuw fantastisch goed en laat ze heel goed voetbal.
0: Oké, we gaan terug naar Boston. Ik zag Leon Goretzka staan. Denk dat hij opkomt bij de Duitsers. Dus al een wissel tijdens de rust. We gaan kijken naar de tweede helft van Duitsland-Paraguay. 16e finales van de World Cup 2026 en Paraguay leidt met 1-0.
8: IRG, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
9: We krijgen een vrije trap. Oh, wat een goal!
10: U ziet inderdaad Leon Goretzka klaarstaan. Ik denk dat de match eruit gaat. We hebben snel kunnen kijken op het scherm. Verre beeld dat getoond werd. En ik denk dat hij er inderdaad uit is. Kimmich is er wel nog bij. En u ziet dat de Paraguayanen nog uit de kleedkamer moeten komen. Die zouden liefst niet meer gekomen zijn, denk ik. Want met 0-1 hadden ze graag binnengebleven. Maar zo werkt het niet. En Siso dus, de man die voorlopig de beslissing heeft gebracht. Dit seizoen 12 goals gemaakt in Straatsburg. 3 in Ligue 1, vooral in de Europa League hebben we hem leren kennen uiteraard in het goede voetbal dat hij gespeeld heeft samen met zijn ploeg. En het was nog aan het begin van dit toernooi onzeker of hij wel zou kunnen spelen. Want in het laatste duel, oefenduel tegen Nicaragua, werd hij op een buggy weggevoerd. Geblesseerd, tranen in de ogen. Dat hij niet meer zou kunnen aantreden was in eerste instantie verwacht. Maar hij stond er al in de eerste match tegen Amerika. En uiteraard speelt hij altijd als hij fit is. En dat is zo gebleken. Nog een beetje een handshake tussen Nagelsmann en Goretzka. Is het nu uitgerekend Goretzka die Nagelsmann hier moet gaan redden? En het is inderdaad een match die eruit is. Zagen we nummer 23. En Goretzka begint aan zijn 72e Interland. Intussen is hij 31 lange weg afgelegd vanuit Schalke. En jaren bij Bayern München uiteraard. En goed in C. We gaan het zo meteen bekijken. Op het scherm is het positie voor positie. En de Paraguayanen beginnen al aan het spelletje. Ja, de sokken moeten boven de scheenlappen. En daar heeft ook een Duitser mee te maken, want Almiron is een beetje gaan snitchen. Heeft gezegd, ja, dan moeten die Duitsers dat ook doen. En dus krijgen we nu een heel gedoe vooraleer we gaan spelen. Nou, echt hoog opgetrokken is het allemaal niet bij Oendaf. Maar goed, laten we maar gaan spelen. Goretzka staat hier aan de rechterkant. Maar ik vermoed toch niet dat dat de positie is die hij zal gaan innemen. We zullen zien. Kijken of hij wel tussen de lijnen de bal kan inspelen. Dat is de spits. Die hebben we eigenlijk helemaal nog niet genoemd. Avalos, groot en sterk. Dat wel. Hij speelt in Argentinië. bij Independiente. Kimmich, ja, wat zou er allemaal in zijn hoofd omgaan? Want ja, hij is natuurlijk die rechtsback-positie ontgroeid. Wil dat liever niet meer. Wirtz, ja, dat is toch maar gewoon wegtrappen. Dat er niemand reageerde bij die Duitsers. Kijken of ze nu wat tempo, wat energie in de match kunnen gaan steken en een oplossing vinden. Door niet alleen Sané aan te spelen. Het zou toch wat zijn als die Duitsers er hier zouden uitgaan. Bij de laatste 32 van het toernooi. Sané meteen met de voorzet. En bijna daar in de rug van Gomez. Undaf. Dat zal dus meer moeten gebeuren. Goretzka daar uiteraard centraal. Kimmich schuift mee in. Daar is Goretzka. Daar komt de bal niet. Maar goed, hij wordt al gedropt in de 16. Dan gaan we counteren met Enciso. Hij is helemaal alleen. We blijven wel in balbezit. Galarza, de man van de assist. En de man die scoorde tegen Turkije. Dus wat een toernooi voor hem daar. En dat is een goed driehoekje. Nee, dat lukt niet. Dat was aardig wat Almiron probeerde. Gewoon nu een beetje meer tegen de flank blijven staan. En Wirtz wat centraler misschien. Pavlovic. Het knokken daar op het middenveld van Kubas. De voorzet. Hier wordt weggekopt. Maar ik heb de indruk dat de Duitsers de voorbije 3 minuten al meer voorzetten in de 16 gedropt hebben dan in de hele eerste helft. Brown speelt nu ook echt tegen de lijn. Niet meer naar het centrum. Ta. Sané. Goretzka wordt daar snel van de bal gezet. Reageerde wat loom, wat traag. Brown. Wit stond daar bovenaan beeld buitenspel. Speelt Rudiger dus snel. Dan staat een van die aanvallers toch niet buitenspel, zeker. Zo gaat het niet lukken. Nagelsman speelde trouwens in die wedstrijd tegen Ecuador bijna met dezelfde ploeg als in de eerste 2 wedstrijden. En dan werd gezegd, ja, maar moet je die jongens nu niet rust gunnen? Ja, het is natuurlijk nooit goed, want dan zit iedereen in het toernooi. Bal komt er kort terug daar van Kimmich. En Enciso kan het cadeautje niet uitpakken. Ja, als de Duitsers dit ook nog gaan doen, dan zitten ze op een vliegtuig met Lufthansa. Kimmich, Kimmich. Tempo maken. Sané. Of zelf die bal droppen. Jazeker. Havertz, dat zijn allemaal geen goede ballen voorlopig. Maar het zijn tenminste al ballen die in de 16 komen. Hier tekort gespeeld. Ja, nee, niks aan de hand. Dan ziet hij dat die bal te kort is. En dan gaat hij liggen. En brengt Neuer redding. En Ciso trapte daar ook niet echt lekker op die bal. Dus was net aan het vertellen over het feit dat hij bijna niet gewisseld had voor aanvang van de wedstrijd tegen Ecuador. Nou ja, hij wilde zijn jongens ritme blijven behouden. Deed hij wel na de rust trouwens. Werd er flink gewisseld. Rüdiger uiteraard alleen maar in de ploeg omdat Schlotterbeck er niet meer bij is. De centrale verdediger van Dortmund is geblesseerd of naar huis of zit daar ergens op de bank. Goh, Pavlovic, wat een bal zeg. Ja, dat wordt daar niet meer in dank afgenomen. En ik denk de vele tientallen miljoenen die in Duitsland aan het scherm zitten. Hou u vast aan de takken van de bomen als Lothar Matthäus straks even een analyse gaat doen. Of Schweinsteiger. Slecht gegooid, ook al. En er komt een eerste wissel aan de kant van Paraguay. Dat is toch ook vrij snel in die tweede helft wel. Caballero staat klaar. Gustavo. Alles bij elkaar daar. Totaal geen ruimte. Wirtz met Sané. De twee mannen die op de flank moeten spelen staan daar samen. Daar werd er eentje onderuit geschoffeld. En dat hoorden we tot hier. Wirtz. Unav in de 16. Maar tussen twee man komt hij ook al niet tot een bal. Of tot een kans. Wirtz is intussen recht gekropen. Dus het zal wel meevallen. Komt daar niet bij. Uitstekend blok gezet door Gomez. Het is nu weer aan de overzijde. Nog een keer een moeilijke bal van Pavlovic. Kijken wie die kan vinden. Daar is Havertz en daar is het al 1-1. De derde goal van Havertz op dit toernooi. En dus de voorzetten hebben geloond. Het verhaal van Nagelsmann was dus... Het is allemaal geen hogere wiskunde uiteindelijk. En als je ziet dat er geen bal in de box komt, ja, dan moet die er geraken. En hoe komt die er als je door het centrum niet kan komen? Dan moet die van de flank komen. Daarvoor moet je geen... voetbalkunde gedaan hebben. En dat deed Wirtz eigenlijk de eerste helft helemaal niet. En nu speelt hij hem in. En Havertz is toch gewoon een goede kopper. En een goede détente. En zijn derde op dit WK. Scoorde er ook al twee op het vorige. Mooi voor Canale. En buiten het bereik van Gil. Het is niet wat hij graag wil. Het is niet wat hij graag ziet. Nagelsmann. Hij wil door dat centrum. Hij wil combineren scoren. Maar in het voetbal gaat het maar om één zaak. Die bal moet in het net. En dat is nu gebeurd na 53 minuten. 1 tegen 1. Goed voor de Paraguayanen. Verandert er niet zo geweldig veel, zou ik haast zeggen. Natuurlijk, die voorsprong 1-0 verdedigen zou met hardnekkigheid van een kwalificatie kunnen. Dat is nu wel wat anders. Hier is opnieuw Wirtz. Nu wel tikken, wel de variatie. Sané krijgt de bal gedropt aan de binnenkant. En daar is al de 2-1. Goretzka kan er net niet bij. Pavlovic wordt geblokt. En Almiron, hij zal rust moeten brengen. We moeten wachten, want er is iemand blijven liggen. En dat is Enciso nog, denk ik. Navalos moet intussen naar de kant voor Caballero. En wat is hier gebeurd? Nou, het kan zijn dat hij in de trekfout of in de duw wat gebeurd is. Hier het blok van Canale. En het schot van Pavlovic dat er ook al niet voorbij geraakte.

Hij zal een minuutje aan de kant blijven, maar dan zal hij toch wel verder kunnen spelen. En dus een aanvaller eruit. De enige diepe spits die er was. En ook Mauricio zien we daar klaarstaan om in te vallen. Nu kijken we nog eens naar de goal. En is hij er dan uit ook? Hij is er ook uit en ziezo. Want Mauricio loopt daar al in de spits rond. Caballara is geen verdediger, een middenvelder. Maar we zien hem daar al heel erg hoog staan, nummer 24. Hij speelt in Engeland in de championship bij Portsmouth. Maar één wedstrijd meegespeeld. Hij is geleend door Santos uit Brazilië. Dus het vliegtuig naar Berlijn blijft voorlopig daar nog ergens in de Verenigde Staten staan. Brown. Wirtz. Laag. Undaf. Tikt tot bij Brown. Ah, die stond er nog bij het spel volgens mij. Krijgt er ook een flinke por. Voorlopig voor hem geen betekenisvolle wedstrijd. In die zin dat hij belangrijk is. Hij is nog maar 23, man van Frankfurt. En waarvoor Bayern München zich heeft gemeld. En als Bayern zich meldt... Oh, opletten daar maar. Hier is Mauricio, de doelpuntenmaker van tegen de Verenigde Staten. Eigenlijk een Braziliaan. Een kopbal. Maar geen probleem van de nieuwe man. En Neuer geen probleem om deze te nemen. Heeft nu ook een gele onderhemdje aan met lange mouwen. Dat deed hij ook niet in de eerste wedstrijd. Toen hij in het groen was, had hij een witte lange shirt aan. En dat mocht eigenlijk niet. Want het moet dezelfde kleur zijn. Je weet dat wel, met die broeken bij de mannen op het veld. Is dat ook zo bij de spelers? Hij heeft het door de vingers gezien. Goretzka gaat daar flink druk zetten. Dat levert balbezit op. Bijna een bruggetje door de doelpuntenmaker. Dus de twee spitsen naar de kant. Bij Paraguay. We waren nog in de eerste helft vergeten te vertellen dat de XG, niet dat ik grote fan ben van al die statistieken, maar goed, die was 1.11 in de voorgaande drie wedstrijden samen. Dus in de groepsfase 1.11 opgeteld in die drie matchen. Dat was 24 spelers hadden een hogere XG dan Paraguay in drie wedstrijden. Dat hebben ze toch opgekrikt vandaag. Meer dan. Foutje van Galarza op Havertz. Zoals ik al aangaf, dit toernooi 3 doelpunten. Vorig toernooi 2 doelpunten. 5 in zijn laatste 5 wedstrijden. Nou, dan doe je het niet verkeerd als spits. Is ook geen verkeerde spits. Kai Havertz, lang oud geweest natuurlijk bij Arsenal dit seizoen. Maar hij scoort altijd op grote momenten. Deed hij bij Chelsea. Ook bij Arsenal vaak. En dus nu ook bij Duitsland. Ondertussen zit hij toch aan 25 doelpunten. En zijn 13e goal bijdrage in zijn laatste 16 wedstrijden. 9 goals, 4 assists. En er kan er nog wat bij komen, want daar gaat hij weer de lucht in. Mauricio. Nee, gaat dat toch gewoon liggen?
begrijp de frustratie wel. Wie trekt niet aan wie? Maar toch, Brown, doe dan niet aan handoplegging. Dan geef je de scheidsrechter ook geen mogelijkheid om te fluiten. Dat deed hij nu wel. Almiron met de vrije trap. Gekopt door Goretzka. Goede kopper natuurlijk ook. Caceres buitenom. Daar komt de voorzet. Heel erg ver. En Gomez komt er niet goed bij. Musiala voor Undaf. Meteen een wissel naar die goal. Nee, te weinig in het spel betrokken geweest. Dennis Undaf. Dus geen vervolg kunnen breien aan die geweldige aantal minuten. En vooral die doelpunten. 3 goals, 2 assists in 86 minuten had hij voor aanvang van deze wedstrijd. Er komt er nu 63 bij, dus dat is altijd een geweldig statistiek. Maar nu als basisspeler niet. En dan komt alweer het vervolg natuurlijk. Als Duitsland doorgaat, gaat hij dat nog een keertje opnieuw doen. Met die twee starten. Musiala. Verder spelen. Oh, Galarza, waarom ging hij daar zo ook liggen? Musiala deed helemaal niks. En kijk, dat heb je nu wel. Dat soort toestanden van ik blijf hier liggen. Er moet een verzorger opkomen. Dat is aan het verdwijnen. Duitsland speelt een stuk sneller. Havertz moet terug. Doet dat ook. Rüdiger. Havertz. Tikje hier, tikje daar. Opsa. Kubas. Ja, het gaat te snel nu voor de Paraguayanen. En dus moeten de organisatie bijgestuurd worden door overtredingen te maken. Dan hangen ze nog ergens aan elkaar. Ja, terecht de gele kaart hoor. Nou, het was zeker niet Musiala. Het was vooral Galarza die hier de overtreding beging. En die twee gaan ook nog gele kaart krijgen, denk ik. Galarza ving hem toch gewoon op. Daar zat toch het probleem. Dat was de eerste actie van Musiala. Die een vooractie deed en toen wegliep. En Galarza die hem onderuit schoffelde. Sané. Er gaat daar nog eentje achter de muur liggen. Het is wel redelijk ver, moet ik zeggen. En de muur is groot genoeg. Als die ook nu nog springt. Sané zonder aanloop. Voor Wirtz eigenlijk niet veel meer. Maar het is toch Sané die trapt. In de muur die omhoog springt. Ja, dat is een hoekschop, Gomez. Dit laat je te makkelijk toe. En Gil, daar valt weinig verkeerds over te zeggen. Want Paraguay heeft de afgelopen jaren 6 verschillende doelmannen gehad. En hij doet het best oké. Weinig te verwijten. Rüdiger daarin een wat duw en trekwerk met Junior Alonso. Kimmich, eerste paal, daar komt hij niet. Weggekopt. Maar de dreiging is er nu heel de tijd van Duitsland. En de voorzetten komen.
Havertz eerste zone. Bal naar de tweede paal. Veel Paraguayanen die elkaar daar in de weg liepen. Je moet van de doelman afblijven, Pavlovic. En als je dat niet doet, dan wordt er gefloten. Dat is toch heilig. Doe dat niet, want dan neem je te veel risico dat het wordt afgefloten. Caballero. Taal loopt hem onderuit. Galarza wil een gele kaart. Ja, de Duitsers doen flink mee in het duel nu. Manuel. Met zijn 40ste, zijn 23ste WK-wedstrijd. Alleen Klose en uiteraard Matthäus, 24 en 25, doen nog beter. Dan zal hij wel aangeraken. Enfin, dat hoopt hij toch. Caceres. Voorzet komt er niet uit. Dat hij dat kan uithalen. Een hoekschop. Bobadilla. Damian van São Paulo. Zijn vader was de doelman. Op het WK 2006 voor Paraguay. Dus dat is zonen van doelmannen bij Paraguay. Is toch een verhaal. Goretzka en Musiala liepen elkaar daar in de weg. Gomez kon er niet koppen. En waarom mag die bal niet in één tijd ingegooid worden? Ik vermoed dat de Duitsers op de bank, ja, dat dacht ik al, dat die razend zijn. Is toch niet vergeten dat er nog een hydration break moet aankomen. Stel je voor. Eerst nog Musiala. Nee, komt er niet voorbij. Kubas zit erbij. Ingooien voor Duitsland. En nu gaan we drinken. Hey, Paraguayanen in die kwalificaties scoorden die bijzonder weinig. Want die hadden van de 18 kwalificatiewedstrijden slechts 9 keer hadden ze niet gescoord. 14 doelpunten in totaal in 9 wedstrijden. Dus, en ook maar 10 tegengoals. Ja, anders hadden ze zich niet kunnen plaatsen hebben. 37% was het balbezit dat ze ook daar hadden. Tegen Bolivia, tegen Argentinië, tegen Brazilië. En Kai Havertz heeft voorlopig opnieuw rust gebracht. Woltemade komt even goeiedag zeggen. En spitsen onder elkaar. En hier kijken we nog eens naar het doelpunt. Goed voor de man gekomen. Goed de achterkant van het hoofd eigenlijk. Zo is het. Hij streelt die bal. En Giel weet dan al hoe laat het is dat hij in het zijnetje gaat. Canale komt te laat. En Gustavo Alfaro zal nog wat hardnekkiger moeten gaan verdedigen. Hij die overnam midden van de kwalificatie toen Paraguay 5 op 18 had gehaald. En alweer leek het niks te gaan worden. Coach werd buiten gegooid. Alfaro werd bij Costa Rica weggehaald. En er werd onder meer gewonnen van Argentinië, van Brazilië. Er werd 23 op 36 gehaald in die laatste 12 wedstrijden. En ze
werd uiteindelijk zesde. Met evenveel punten als alle ploegen die voor hun stonden. Dus ze hadden even goed tweede of derde kunnen worden. Maar hij maakte er een onverzettelijke ploeg van. En dat zien we toch wel op dit toernooi ook. Zeer moeilijk te bespelen. Alleen de Amerikanen hadden daar in de eerste helft geen probleem mee. Die rammelden er echt mee. Maar toen beschikte hij over een geweldige Pulisic. En die zullen de Amerikanen nu ook nodig hebben om mogelijk straks nog de Belgen partij te geven. Als en de Amerikanen en de Belgen zouden doorgaan. Mauricio, een Braziliaan van Palmeiras, die pas een maand geleden de naturalisatie tot Paraguayaan heeft gekregen. Via zijn grootmoeder, die Paraguayaanse is. Maar hij heeft dus al gescoord op het WK. Wirtz dropt die bal in de box door bij Havertz. Kimmich, Sané, hij moet dan terug. Ja, die Galarza is wel een kuitenbijter, moet ik zeggen. Giel stond op te letten. Hij heeft daar ook nog wat zon in de ogen. Hij deed het goed, de Paraguayaanse doelman. Die eigenlijk nooit vertrouwen kreeg in eigen competitie bij clubs. Van miserie naar Argentinië getrokken. En het daar tot de eerste doelman bij San Lorenzen zo heeft geschopt. Zoveel jaren geleden speelde hij nog amateurvoetbal. Intussen Kimmich. Musiala en Sané wilden daar een bruggetje. Je zou toch zeggen, als dit Duitsland verder gaat en het Frankrijk moet bekampen, dat je dan toch kansloos bent. Maar Duitsland is uiteraard nooit kansloos in geen enkele wedstrijd. Er zijn in de geschiedenis maar weinig matchen geweest. Ooit Portugal op Euro 2000. Ja toch, 3-0. Conceição, keertje of drie. Ja, flinke driehoek daar. Wirtz. Voorzet komt er net niet uit. Appel om hoekschop, dat is het niet. Maar kijk, dat zijn combinaties waar de ruimte wordt gevonden. En sommige Paraguayanen zitten toch wel wat naar adem te happen, moet ik zeggen. Een kwartiertje nog. En dan is de vraag, gaan we verlengen? Almiron, lang niet meer aan de bal geweest. Mauricio buitenom, dat gaat niet meer nu. Het wordt moeilijker en moeilijker voor Paraguay. Havertz, Wirtz. Maar in de omschakeling hebben de Duitsers nu ook niet meteen spurtwonders. Oh, Wirtz, dat is niet goed. Mauricio. Flink dribbeltje. Guardiola neemt geen risico. En Gustavo Alfaro is een beetje boos dat die bal niet diep ging. Goeie diepe bal. Op de spits. Die ingeval is veel tijd nodig. Caballero, jongen. En het is buitenspel. Ja, een waarschuwingje.
Het zal wel. Het zal wel. Het is geen doelpunt, dus we moeten het niet tot op de centimeter.

0: geen discussie over wie de eerste spits is, hoor, bij Duitsland. Mocht er daar al twijfel over bestaan na die doelpunten voor Undaf. Kijk eens, wel een ruimte. Oh, hij komt toch te centraal voor Kai Havertz te zijn. Goeie détente. Hij krijgt hem net niet goed genoeg in die hoek. En Gil, chapeau. De vier sterren prijken op het shirt van de Duitsers. Vier wereldtitels, 8 finales gespeeld. Pavlovic naar de kant. En zijn vervanger is Anton Waldemar van Dortmund. Begint aan zijn 16e interland. Het zal wellicht aan de rechterkant gaan postvatten, zo vermoed ik. Wirtz nu, ook in de muur. Kimmich, niet met rechts erop, dan maar met links. Goretzka gaat in duel. En Mauricio voorkomt een hoekschop. Gaan de Paraguayanen dat nog 15 minuten, want zo lang zal het nog duren, volhouden. Kimmich centraal nu. Omdat Anton hier aan de rechterkant komt spelen. Oh, daar staat helemaal niemand. En ook niet de beste weggekomen, in paniek. Ja, je zou toch denken, het zit eraan te komen. Weer veel betere tweede helft. Oh, Musiala, goed gedaan. Brown nog eens kappen. En kapje te veel. Want Havert stond al voor de goal. Om het goed te doen. Rüdiger.
1: Fans today's attendance 63,945.
0: Musiala komt er net niet bij. 63.000 toeschouwers. In het Boston Stadium. In Massachusetts. Ja. Hier had hij toch kunnen voorzitten. En dan had Havertz positie kunnen kiezen. Maar hij verkoos om nog eens terug naar zijn rechter te kappen. Kijk eens naar dat matchmomentum. Op die 20 seconden na ligt hij alleen maar aan één kant. Goretzka kreeg daar een beetje een duw. Niet voldoende voor de strafschop, zeker niet. Ja, in de lucht, ja, krijgt hij toch van Alonso. Je zit in de lucht, er komt er iemand in je rug. Je kan natuurlijk geen evenwicht meer houden dan. Gil, doe nu geen domme dingen als je het allemaal goed gedaan hebt. Ja, hij is ook niet tevreden dat die bal wordt gegooid van Alonso. Allemaal elementen waaruit je kan opmaken dat er onrust in de ploeg bij Paraguay is. Dat het verdedigen moeilijker wordt. Kimmich, dat lijkt me geen goed idee. Bobadilla. Goretzka, die daar wat door gaat jagen, doet Wirtz nu ook. Ja, een stuk moeilijker. Anton, even flink die bal uit de lucht halen. Kimmich inspelen. Waar hij hoort te staan. Kimmich. Musiala

Petrovića. Want hij werd natuurlijk in die wedstrijd tegen Ivoorkust door Jan Diomande bij dat doelpunt van Ivoorkust flink aan de kant gezet door de snelheid Joshua Kimmich. En daar was in de Duitse pers heel wat rond te doen omdat hij niet goed opgesteld stond. Maar echt geholpen werd hij natuurlijk niet. En het is ook niet meer waar hij wil. Hij heeft er ook de snelheid niet voor. Wirts, zeer bewegelijk in de tweede helft. Havertz haalt hem uit de lucht. Musiala, Kimmich. En er is file daar. Aan de rand van de 16. Caceres, die wil nog een keertje gaan. Goretzka, goed verdedigd. Maar toch blijven de Paraguayanen in balbezit. Almiron, die kan één goede bal geven natuurlijk. Paraguay heerste er niet zo'n groot hoera-gevoel bij de kwalificatie. Ze vonden het allemaal normaal en Alfaro gaf dat op de persconferentie ook nog aan. Er mag wat meer vaderlandsliefde zijn. In Ecuador was er bijvoorbeeld een nationale feestdag uitgeroepen door de president na de winst tegen Duitsland. Niet dat dat moest. Maar wat meer vreugde voor onze kwalificatie. Dat mocht wel, gaf Alfaro mee. Maar ja, hij zat er natuurlijk wel in de maag met die 0-0 tegen Australië. Waar er toch gewoon over gesproken werd. Of er geen afspraak was om beide gewoon dat uitslagje te bewaren. Junior Alonso. Kijkt vervaarlijk richting Sané. Doet dat goed, de linksechter van Atletico Mineiro. Wirts voor de hoekschop. 4,5 minuut nog. Het wordt tijd. En dan gaat de bal binnen of niet? Nee. Nog Havertz. En buitenspel voor Rüdiger. Als die wordt doorgekopt aan de tweede paal. Of is het Goretzka die daar staat? Of Anton? Ja, ik denk dat Anton buitenspel stond. Ook hij geen te best seizoen bij Real Madrid. Wie wel daar? Maar het zal allemaal beter gaan als José arriveert. En er volgend seizoen prachtige verhalen zullen geschreven worden. Daarom niet noodzakelijk sportief, maar er zal wel wat gebeuren. Goretzka. Hij heeft toch veel dynamiek gebracht, moet ik zeggen, in die tweede helft. Dat is toch een goede wissel gebleken. En Musiala zit er ook niet slecht in. Anton. Er was even wat ruimte bij Havertz. Nu nog. Zuiver genoeg. Woltemade. Oh, komt hij dan toch eens eindelijk in de ploeg. Voor Sané, zowaar. Havertz wegzakkend dan naar uit de spits. Substitution voor Germany.
Musiala hier aan de buitenkant. Daar is meteen de eerste bal. Komt niet tot in de 16. Ta pikt op. Wits naar zijn rechter. Nee, toch met zijn linker. Probeert daar een bruggetje. Komt er niet uit. Wel een assist. Zijn tweede van het toernooi. Bal was niet over de zijlijn geweest. Kimmich. Goeie kruisbal. Musiala. Buitenom. Voorzet trappen. En ontzet door Canales. En dan komen de Paraguayanen goed weg. En overtreding. De Marokkaan laat zich niet beïnvloeden. Jalal Zayed floot ook al Portugal-Oezbekistan. Dus al zijn derde wedstrijd. En dat is een correcte beslissing. Ja, de bal had hij wel. Valdemar Anton. Almiron zet toch nog een sprintje in op een mogelijk verloren bal die in het bezit houdt. Bobadilla. Almiron. Ja, dat is goed. Nu nog een voorzet. En een medemaat vinden. Hier bijvoorbeeld. Galarza. Die legde hem niet goed terug. Canale. Dat was ook niet de best verdedigd. Havertz is ermee aan de haal. Woltemade kiest positie. Het gaat eerst naar Musiala. Er is voorlopig te weinig volk. En dat is... met een beetje geluk dat Canale daar die bal wegkrijgt. Junior krijgt hem nu ook niet weg. Holder de Bolder. Daar is Woltemade. Afleggen voor het schot van Kimmich. Dat in hoekschop gaat. Ja, het lijkt. Vrouwen en kinderen eerst bij de Paraguayanen. In de toegevoegde tijd nu. Want wat was dat voor een geklungel dat uitverdedigen. Bij eerst Canale en daarna Junior Alonso. De Canadezen deden het, de Brazilianen deden het. En doen de Duitsers het nu ook als favoriet in de slotminuten. Brown is de man die de hoekschop gaat nemen. Havertz bewaakt door Gomez. Al heel de wedstrijd. Gustavo van Palmeiras geeft zijn leven om hier zich te kwalificeren. Ooit nog een jaartje of drie in Milan gezeten, maar weinig gespeeld. Hier staat Ta, die komt in de armen van Gil. Die wil precies nog snel een tegenaanval op gang brengen. Goed getrapt hoor. Nee. Net te ver. En Neuer was er al heel snel bij. Jits, een bruggetje dat niet lukt. Had gewoon naar Brown kunnen spelen. Stond erbij. Almiron, die gaat trappen. Die gaat trappen. Almiron. En er is een Duits hoofd in de weg. Kalm, kalm, kalm, kalm. Dit is de ingevallen spits, Caballero. Het is toch Almiron. De technische vaardigheid van hem die de kansen moet opleveren. Of het gevaar. En wie weet wat er gebeurt op deze hoekschop. Als Mauricio die nu eens goed trapt.
bal blijft daar hangen. Anton duwt weg. Ja, de Marokkaan fluit wel veel in de 16, moet ik zeggen. Er zal inderdaad wel wat flink geduwd en getrokken worden. Maar op zich gebeurde er toch niet te veel. Ging naar de bal. Junior Alonso. Twee minuten nog. En dan gaan we naar de eerste wedstrijd met verlengingen op dit wereldkampioenschap.

0: Dan moeten ze nog een aanval in elkaar kunnen knutselen, de Duitsers, of niet? Rüdiger. Het was beter in de tweede helft, zeker. Musiala. Droppen maar. Havertz niet. Canali kopt weg. Kimmich wint het kopduel. En Bobadilla heeft krampen. Maar ja, als je niet verder kan en dan moet een verzorger opkomen, moet je een minuut naar de kant. Dus proberen om te redden. Musiala staat daar tegen twee tegenstanders. Komt hij daar voorbij? Hij komt er voorbij. Goeie actie. Goeie invalbeurt. Rüdiger dropt die bal in de box. Goed weggekopt door Junior Alonso. Anton. Buitenom. Lukt niet. En we gaan dan een overtreding. Ja. Te wild. We hebben het gehad. Het is goed, zegt Gustavo Alfaro. We hebben de Duitsers niet op de knieën gekregen. Maar ze zullen nog een tijdje moeten spelen. Om dat wel te doen. Want het is afgefloten. En dus de eerste verlengingen komen eraan. 1 tegen 1. Havertz heeft Duitsland van de ondergang en van de schande gered voorlopig. Want uitgaan tegen Paraguay, dat mag, dat kan niet. En dat is voorlopig ook niet het geval. We zijn zometeen terug, even naar Karel in de studio.
1: Ja. Korte babbel tussen de reguliere speeltijd en de verlengingen. Lekker toch, verlengingen om 12:30 s'nachts nog even doorgaan. Er is één groot voordeel aan. De tijd om te overbruggen naar Nederland. Marokko wordt steeds korter als we thuis gaan komen. Ja. En het gaat toch nog lukken om op te blijven.
2: Ik ga opblijven, Karel. Ik heb de discussie met Ger, maar we zijn het nog niet met elkaar eens. Maar ik denk dat ik het ga doortrekken. Ja.
1: En maar als coureur, hè, kan dat niet permitteren.
3: Ja, ik zit hier al van 6:30, hè, Karel.
1: Dat is waar.
3: Zat jij nog thuis in uw zetel? Hè?
1: Ik heb medelijden, Gert. Enorm veel. Maar ik moet wel zeggen, jullie analyse tijdens de rust klopte helemaal. Jullie zeiden, ja, toch maar eens die variatie brengen, die voorzetten. En ze kwamen. En uiteindelijk ook beloond.
3: Dat was heel duidelijk. Hè. Na 5 minuten hadden ze er al een stuk of 4 gegeven. Met eerst Sané hier. Hè. Dan zijn ze 1,5 minuut bezig. En zo gooiden ze er een paar na elkaar. Kimmich ook vanuit zijn positie, zo wat meer vanuit de halfruimte. Maar even vaak van echt tegen de zijkanten. Hier nog een. Bereikte aanvankelijk niemand. Maar kijk, dat is allemaal in die eerste 5 minuten na de pauze. En dan komt de goeie eraan. Een paar minuten later met Wirtz even terug en dan met zijn rechtse. En Havertz kan koppen en maakt veel goals op belangrijke momenten. En deze is toch eentje die Duitsland adem heeft gegeven. Het rare daaraan is, na die goal stoppen ze daar dan terug weer mee. En dat krijg je niet uitgelegd, Karel. Daar snap ik niks van. En dat was met Brazilië daar straks hetzelfde. Die openden ook heel goed terug. En stopten dan ook plotseling toch terug met iets wat hen succes heeft opgeleverd de eerste minuut.
1: Ja, en je zag daar ook niemand die aanstalten maakte om te zeggen, doe dat verder. Ook bij die hydration break, Nagelsmann, die bleef precies passief.
4: In het begin wel. Daarna heeft hij wel iedereen nog een beetje bij elkaar geroepen. Maar ik denk, ja, ik vond het ook opvallend, omdat je hebt de oplossing dan uiteindelijk gevonden en je gaat er niet verder op in. Dus ja, we zullen het zien.
2: De angst om te verliezen is groter dan de wil om te winnen. En dat is toernooivoetbal en de druk die daarbij komt kijken. En dat gaat je terug naar waar ze begonnen, bij 0-0. Controle, controle, controle. En van daaruit proberen een kans te creëren. Maar het werkt. De restverdediging zit ook goed bij Duitsland. Ik zie ook geen reden om dan op die manier te wisselen. Het is jammer voor de wedstrijd en ook voor de Duitsers, denk ik. Ik denk dat Paraguay er heel blij mee was dat ze gingen omschakelen weer naar die controle. En was gewoon veel makkelijker te verdedigen.
1: Maar als je de betere ploeg bent, wil je toch niet naar die loterij van de penalty?
3: Ja, maar je koopt wel tijd. Hè. Op het moment van die 1-1 koopt de tijd, namelijk een extra half uur, om die tweede nog te gaan maken. En ja, ze gebruiken hem met Carlo een tijd, maar ze gaan hem nu toch wel moeten binnenshotten als ze nog willen winnen.
1: Ja, ze gaan er weer aan beginnen. Nog 2 keer een kwartier extra. Zijn er ondertussen uit wat AP24 wil zeggen?
2: We hebben samen de code ontcijferd.
5: Ja,
2: AP staat voor, waarschijnlijk, denken we toch zeker tweede voor Alexander Pavlovic. En nummer 24 moest hij dekken bij de corners, dachten we toch te zien. Maar hij is nu gewisseld, dus de code kan in de vuilbak.
1: Oké. Okay. Ja. Goed, we gaan kijken naar de eerste verlenging. Stef Wijnands. En Stef Wijnands is nog altijd op post.
0: Dit is Velasquez. Hij komt Almiron vervangen. Dat is een verdediger. En dat wordt even besproken nu op de Duitse bank. Of de Paraguayanen het dan helemaal niet meer in de omschakeling zullen doen. Ze hebben natuurlijk die Mauricio. Dat is wel best een vinnige man. En de Marokkaanse scheidsrechter moet even tellen of ze wel met zijn elfen zijn. Dit is Bobadilla. En Havertz dus. Kan hij de beslissing brengen? In elk geval heeft Duitsland alweer geen clean sheet gehouden. En het is geleden van de finale in 2014 dat gebeurd is. Dat is toch ook opmerkelijk voor zo'n groot voetballand dat er nooit een nul kan gehouden worden. In 12 jaar in de derde wereldbeker nu op rij. Dat niet kan. En dus beginnen we aan verlengingen voor de Duitsers. De 12e keer in hun wereldbekercarrière. En de belangrijkste, dat zou je ook moeten weten, in 2014 tegen Argentinië. De winst. En ook in 1966 tegen Engeland in de finale. Toen verloren ze met 4-2. Maar goed, dit is de 12e keer dat ze het aan de hand hebben. In 2014 twee keer trouwens. Ook tegen Algerije moesten ze toen verlenging spelen. En dat liep twee keer goed af op weg naar de wereldtitel. Eerste bal richting Goretzka. Komt er niet meteen aan. Wirt geeft hem mee aan Brown. Ik ben het misschien vergeten. Maar ik heb die geen enkele voorzet zien geven. Brown die echt tot enig gevaar heeft geleid daar aan de linkerkant. Wirt wel. Mag die ingooien of niet? Nee dus. Voor de Paraguayanen is het de derde keer dat ze een verlenging moeten spelen. De eerste keer was in 1998. Toen tegen wereldkampioen, de latere wereldkampioen Frankrijk. Dan was het 0-0 na 90 minuten. En Laurent Blanc kopte toen ergens tussen minuut 110 en 120 Frankrijk naar de kwartfinales. En de tweede keer dat Paraguay dat deed, ook al na 0-0... was tegen Japan in 2010. En toen ging het helemaal tot strafschoppen in de achterfinales. En die wonnen ze. Ta. Rüdiger met een voorzet. En Canali kopt alles weg. Woltemade. En Kimmich. En er staat het ene na het andere Zuid-Amerikaans lijf in de weg. Wilde hem eerst droppen, deed het dan maar niet. Musiala helemaal verballen naar die rechterkant. Goretzka staat ook eigenlijk heel erg hoog. Havertz moet een beetje achter Woltemade komen. Die dus geweldig begon bij Newcastle. Hier is hij. Maar na een nieuw jaar eigenlijk geen deuk meer in een pakje boter trapte. Hij kan het nu voor Duitsland doen. Daarom heeft Nagelsmann hem nu in de spits geposteerd. daar toch gewoon weer zo'n kasseer is. Niks aan de hand, zegt hij. Het is stil in het Boston Stadium. Wachtende op een doelpunt. Duitsland heeft het niet kunnen doen binnen die 90 minuten. Dat is toch op een bepaald ogenblik wel aan de orde om het wel te doen. Nu ziet de kleine Kubas tegenover Goretzka aan de tweede paal. En gaat die bal daar naartoe. Daar gaat hij naartoe. Giel kopt hem weg. Bokst hem weg. Musiala, dat is moeilijk. Ta is niet de man die daar aan de bal moet komen. Oh, doet dat wel uitstekend. Dropt de bal. Goretzka. En hoekschop voor Duitsland. Goede beweging van Jonathan Ta. Samen had naar de overzijde gegaan. 1 minuut 95. Anton blijft van de doel. Blijft van de doelman af. Het wordt tegen je gefloten als je tegen de doelman gaat hangen. Dat zal hij nu toch weten. Heeft het pas net voor het einde van de 90 minuten gedaan. Galarza, duwen, trekken. Bal ver naar de tweede zone. Ta kopt hem voor de goal. Canales. En de bal is achter geweest. Dat is wat de Marokkaanse scheidsrechter Jayet aangeeft. Is dat zo? Nou. Handspel was het al zeker niet. Nou, er komen nog twee verse krachten in bij Paraguay. Dat kunnen we begrijpen. Met Sanabria en Ojeda. Anton komt langs buiten. Rudiger dropt ze maar allemaal. Woltermanen aannemen, binnentrappen. Nee, bal blijft daar even hangen. Alweer appel om strafschop, dat is het niet. Ja, Musiala staat buiten spel. Blijkbaar. Nu is het dan geen hoekschop. Ja. Woltermade, op wie trapt hij dan? Handspel is het niet. En op de tackle van Gomez, dat gaan we toch niet doen. Gooit zijn hele lijf en leden erin. Ja, natuurlijk wil Nagelsman een strafschop, maar dat is het niet. En Gomez blijft liggen. Maar die mag niet zeggen dat hij de bal tegen zijn arm heeft gekregen als hij daar pijn heeft. Het is een trucje. Een seconde nog 25 blijven liggen. En anders komt de verzorger erop. Kimmich gaat nog altijd duidelijk maken dat er een strafschop moet gegeven worden. We gaan wissels krijgen. Dat is wat we krijgen. Dat is ook al geen handspel. En dan? Gomez? Nee, toch. Nee, toch. Ja, dat duurt wel heel erg lang, moet ik zeggen. Bobadilla en Caceres gaan we schrappen. wissels hebben we gehad bij Paraguay. Alfaro vindt het nog allemaal te snel, heb ik de indruk. Maar hoe lang heeft dit nu geduurd? Met het liggen blijven van Gomez erbij. Wirtz. Musiala. Met Galarza. Is er voorbij. Moet nog eens kappen. Maar houdt er in balbezit. Musiala. Wirtz. Ta. Komt er niet bij. En wellicht zou er wel gefloten zijn voor een duwfout. Niet. Hier achteraan. Ja, hij duwt de beukt hem toch gewoon om. Caballero. Goretzka, Musiala en Kimmich. Buitenkant zit Wirtz te wachten. Anton. Richting Lotemade. Net te ver. Zo zal het toch moeten gaan. Hij zal in stelling moeten gebracht worden. Als Havertz een klein beetje terugzakt, is het wachten. Op deze grote meneer, Nick Holtemade, nog altijd maar 24. Je weet dat het razendsnel is gegaan. Van Stuttgart naar Newcastle en Duits International. Het is nagelbijten voor Paraguay. Nog een minuutje of 1-22 om de strafschoppen te halen. En dan kan het natuurlijk. Dan ben je niet minder. Goretzka. Nee, maar kijken. De regisseur naar de boomlange. Holtemade. Het is wel wat. Maar ik moet zeggen dat de Paraguayano, al zijn ze een stuk kleiner, in de lucht niet onderdoen. Gomez doet dat flink. Brown, de bal ligt weer niet goed. Maar daar zullen we maar niet over zeuren. Daar komt hem binnen. Daar komt hem binnen aan de tweede paal. 102e minuut. En de bal is gebroken. En Gomez richt het hoofd ten gronde. Want hoe gaan ze dit nog kunnen rechtzetten? En dus één van die torens heeft het gedaan. Helemaal aan de tweede zone loopt hij weg. En de man met de nummer 2 komt daar nog uitgelopen. Velasquez. Canali komt er ook niet aan. Ook al gaat hij hoog hoor, Velasquez. Maar de kopslag was zo hard. En Anton, hola, Anton. Weer niet echt vrolijk wat hij daar doet bij het geel. Moeten we dat niet eens even gaan bekijken? Of valt Giel daar zelf wat te makkelijk? Is er protest eigenlijk van Paraguay? Dat kunnen we van hier uiteraard niet zeggen. En Giel doet het niet. En Gomez legt zich neer bij de nederlaag. Of gaan we toch nog kijken? Want als de doelman in eerste instantie ten gronde is gericht. Ja, ja, we moeten gaan kijken. We moeten gaan kijken. Pas in de herhaling achter de goal konden we dat zien. Ja, Gustavo Alfaro kon duidelijk zeggen, heel die Paraguayaanse bank. Ja, de scheidsrechter loopt er gewoon door, man. Dan krijgt ze toch niet weg. En Nagelsman No way, ja, het zal wel allemaal zijn. Maar als je gaat kijken... Het is op de doelman. Anton, wat ben je toch eigenlijk een dommerik. Hij kan het niet anders verwoorden. Want hij heeft al een overtreding gemaakt. Ja, hij duwt hem toch gewoon om? Hij duwt hem gewoon tegen de grond, de doelman. Blijf er vanaf. Hij zet een blok. En dan kan hij niet meer reageren. Deze herhaling is minder hard, moet ik zeggen, dan de herhaling van achter de goal. En het is hier dat ze gaan kijken. Ik denk niet. Hij kan het natuurlijk nooit bij die bal geraakt, de doelman. Waar die kwam bij Jonathan Tah, kon die niet geraken. Ja, een belangrijke beslissing in deze wedstrijd. Want de Duitsers zullen het nooit een overtreding vinden. Gele kaart voor de coach. We houden het spannend.
5: After review, when the ball was in play, attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
0: Ja, het is een overtreding. Nagelsman, als je rechterverdediger de opdracht geeft om telkens de doelman te hinderen, dan gaat het makkelijk liggen. Dat moet ik ook wel zeggen op deze herhaling. Maar hij wil hem gewoon elke keer opnieuw hinderen. Dan vraag je er gewoon om. Klaar. Er zijn nog wat gele kaarten uitgedeeld, ook van Nagelsman, denk ik. En dan is het eerste kwartier al voorbij. Tot grote tevredenheid van de Paraguayanen. Laat er nog zomaar een paar situaties gebeuren waar de tijd verstrijkt. Hij heeft nog 4 minuten. En hij heeft ook heel gehad, denk ik. En zo is het. Ze leven nog, de Paraguayanen. Want hoe zouden ze ooit nog aan een doelpunt geraakt zijn als het 2-1 zou geworden zijn? Ja, dat is goed schot. Natuurlijk. Kijk. Niemand raakt die bal nog naar Brown. Ook al weet Velasquez het niet. Mauricio, stel je maar eens voor dat er aan deze kant een hoekschop wel binnengaat. En Canale, die kan het hoor. Bal lang onderweg. Canale komt. Junior Alonso zet hem voor de goal. Tweede paal. Bal achter geweest.

0: Anton.
1: Hij mag zich dat doelpunt, dat niet toegekende doelpunt, op zijn konto schrijven. Het is niet anders. Woltemade. Musiala. Het wordt nog een gevecht. Musiala wil een strafschop. Nee, dat is het toch niet. Rustig blijven, jongens. Anton. Voetbal maar. En zo zijn we bijna aan het einde van de eerste verlenging. Perfect verlopen voor... Allee, bijna perfect voor de Paraguayanen. De Duitsers tegen de muur laten oplopen van frustratie. Dat is waar ze naar streven nu. Een overtreding van Mauricio. Het is een slijtageslag aan het worden. Anton, meteen voorzetten. Velasquez kopt weg, opgepikt door Wirts. Wirts dropt hem, daar is opnieuw Havertz. En Giel, ja, als je hem niet aanvalt, dan pakt hij alles. Hij moest net te hoog klimmen om de bal naar Overhoeks binnen te koppen. Hij moest te veel naar achter. En Giel zit er goed tussen gewoon. En die gaat nog wel blijven liggen, zo vermoed ik. En als een doelman blijft liggen, krijgt geen kracht meer. Ten eerste om die naar beneden te krijgen. En dan een balletje in de lucht. Strafschop. Kijk eens wat een verbeterheid. Die man met het nummer 20 daar. Braulan Ojeda. Nog een kwartier en dan kan hij echt de held worden. Orlando Gil. En time on extra time. The score. Germany 1. Paraguay 1. Ja, het wordt allemaal mooi afgeroepen, maar dat hebben we al lang door dat het dat is. Dus de Paraguayanen op weg naar een stunt. Je weet dat wij een paar keer tegen hen hebben gespeeld. De eerste keer in 1930. 1-0 toen voor Paraguay. En in 86 in Mexico 2-2. Toen Gitijs redelijk wat kritiek kreeg. Als u denkt dat het van alleen deze dagen is dat een bondscoach kritiek krijgt. Dat was in 86 niet anders. 2-2 werd het, Verkouter en Veit scoorde. Maar België had toen 1 punt na 2 wedstrijden. Enfin, 2-2 was de derde wedstrijd, mijn excuses. Dat was voldoende om door te gaan als derde. Anton. Ja, je hebt wel wat uitgestoken. Het is niet anders. Je moet wegblijven bij die doelman. In het duel. Want die had nooit bij die bal gekund. Daar achteraan bij Ta. Maar dus volgens de VAR was het duidelijk genoeg dat hij niet meer kon tijdig reageren om die bal uit zijn doelvlak te houden. En dus de Paraguayanen, ze hebben voor de allereerste keer ooit een doelpunt gescoord in een wedstrijd in de knock-out fase dus, met Enciso. Dat was niet gebeurd. Trouwens ook altijd verloren van een Europees team. In alle knock-out fases dat ze gespeeld hebben, altijd uitgeschakeld door een Europese ploeg. En dus er zijn toch een aantal elementen die er nu op wijzen dat dat misschien niet zou kunnen gebeuren met dat eerste doelpunt ooit. In voorlopig de gelijke stand tegen een Europees land. Nou ja, het gaat een heel kwartier van dat zijn. Canale gewoon 25 seconden winnen. Even kijken Wat er gebeurt? Je ziet hem toch, Havertz? Een gele kaart. Niet onterecht, vind ik. Dus geen Commedia dell'arte van Canale. Werd wel degelijk omgelopen. Stop Rüdiger en Kimmich zo in duel gaan. Zo duwen. In de nek springen. En komt er natuurlijk een vrije trap tegen. Ik vind het allemaal niet erg slim wat de Duitsers in die duels aan het doen zijn. Laten zich te veel meeslepen. En maar opletten nu voor deze vrije trap van Mauricio. De bal blijft daar even hangen. Er komt een hoekschop aan. Als een van die nieuwe mensen. Kwam aandringen, Velasquez. En Taat dus voorlopig nog niet de redder van het Duitse vaderland. Komt terug, maar daar zijn ze opnieuw met een goede voorzet. En Gomez staat daar voor de goal. Laat hij nu nog aanvallend meekoppen. Nou, de bank krijgt nog een minuutje of 13, denken ze daar. En wie weet tot welke stunt wij in staat zijn. En voorlopig in die tweede verlenging zitten zij wel in de buurt van het doel van de tegenstander. Brown en Rüdiger. Nee. Goed zo voor Paraguay. Even eronder uit spelen. Met Ojeda. En weggekopt door Ta. Kijk eens wat een tackle. Van een van die nieuwelingen ook. Van Kubas de Kleine. Jongen die al heel het veld, heel de wedstrijd op het veld staat, moet ik zeggen. Het is 1 uur. Ondertussen. Het kan niet, het mag niet. Maar het zou zomaar kunnen zijn. Er staan nog twee frisse Duitsers klaar. Oh, goed balletje op Brown. Nu dan is het... Oh, dat is toch te traag gereageerd van Brown. Ik vind hem niet zijn beste wedstrijd spelen. Hij heeft met Frankfurt zoveel goede wedstrijden gespeeld. Niet goed meegenomen. En ook wat te traag gereageerd op die doorsteekpaas. Die geweldige doorsteekpaas. En Rüdiger naar de kant. Wirtz naar de kant. En Amiri en Thiel. Joshua Kimmich dan maar. Balletje net nog op de lijn gelegd. Kort bij de doelman, die bal in hoekschop duwt. Ja, Anton gaat een beetje lachen met Gil. Gaat er opnieuw staan, maar zal er nu niet aankomen. Tegen die speler duwen, dat kan allemaal wel. Maar wegblijven bij de doelman. doet hij nu wel. Daar is Ta opnieuw. Amiri. Duitsland opletten voor de counter nu. Daar is de counter met Mauricio. Er komt nog wat volk mee. Maar er is veel Duits volk terug. Ojeda. Die moet naar zijn rechter. Hier is wat ruimte. Bij Caballero. Kubas, die blijft maar rennen. Die blijft maar de gaten dichten, deze kleine man. Sanabria staat daar dus nu in de spits. Met die positie is hij begonnen aan dit toernooi, maar kon het niet waarmaken. Scoorde bij Cremonese 1 doelpunt dit seizoen. En dat zakt uit de Serie A. En zijn contract is ontbonden daar. Tio. En Anton. Musiala. Galarza zit er alweer bij. En een overtreding op Musiala. En de Paraguayaan gaat nog wat tijd winnen door te blijven liggen, wat schreeuwen. Hij zet toch duidelijk de tackle. En dan gaat Musiala erover. En zet er wel zijn linkervoet op de... Wachten tot ze fluiten. Nou ja, dan moeten ze eerst opstaan. Junior Alonso en Galarza. De linkerkant is geveld van Paraguay. Kimmich wil die bal. Nou, een minuutje gewonnen toch. Zonder dat de verzorger op het veld komt. Kimmich dan maar. 113e minuut met de vrije trap. En Giel pakt ook deze. Met zijn 1,98 meter in de lucht. Niet te verslaan. Geen overtreding op Amiri. Holtemade. En hij laat spelen. Kimmich. En Havertz. Ook nu niks. Holder de bolder. Hoe slecht is dit allemaal, zeg. En we zijn 115 minuten ver. Niks gebeurt in deze verlenging. Brown. En de mensen in het stadion. Geef ze dan maar strafschoppen zeker. Amir. Kimmich. Ja, het is weer in gebrei. Musiala daar telkens met die Galarza. En die gaat er aanhangen. Nog eens aanhangen. Musiala. Ja, blij zijn dat hij hier enkel een gele kaart. Het is gewoon pure revanche wat hij inzette. En nu heeft Galarza allicht wel wat reden om te blijven liggen. Kijk eens hoe hij hier ingevlogen komt. En hij mag blij zijn dat Galarza die bal mooi naar hier trekt. Of het was een zuivere rode kaart geweest voor Musiala. Hij weet het wel. Ze gaan Manuel Neuer nodig hebben. Op zijn 40ste. Om strafschoppen te pakken. Om de Duitsers naar de volgende ronde te halen. Nou, ik denk dat we nog een minuutje of twee zeker gaan bijkrijgen van de Marokkaan. Maar goed, als er niet gevoetbald wordt en ze gaan liggen. Gustavo Alfaro. Ja, het is toch een van zijn grootste successen. Ik ken de man zijn hele carrière niet. Weet niet wat hij bij Rosario als coach ooit gedaan heeft. Of bij de Boca Juniors. Ja, er wordt er nog eentje weggestuurd. Op de bank, een paar worden daar weggestuurd. Hij is nu al boos. En ze liggen er nog niet eens uit. Het kan dus toch een wedstrijd lam leggen. Zonder dat er constant verzorging op het veld nodig is. Dat is wat er toch het voorbije half uur gebeurd is. Musiala, onderuit getrapt. Galarza, ook een gele kaart. Wachten, zegt de Marokkaan. Hij heeft zich wel de pleur is uit het lijf gelopen. Galarza, gemene overtreding. Poets, wederom poets zeker. Een liefhebber zijn om 1 uur 7:45 nog aan het kijken naar dit. Havertz in de 16. Galarza kan die bal niet binnenhouden. Hij moet voor de goal, hij moet gaan koppen. Er is Woltemade, maar die heeft maar één keer een bal echt belangrijk geroerd. En Goretzka wil het publiek op de hand. Het kan nog natuurlijk. Daar achter de goal. Als ze eruit liggen straks. Ook al is het na de loterij van strafschoppen. Gaan ze niet meer zo aanmoedigend zijn. Brown. Zijn zoveelste hoekschop. En nu gaat hij er nog niet in. Gil pakt hem weer. En nu loopt hij weg van de keeper. Kopt hij goed. En dan moet je ook wat geluk hebben dat die bal de hoek ingaat. Dat gebeurde niet. Tio trapt die bal zomaar de lucht in. Nee, Duitsland gaat geen wereldkampioen worden. Ook al overleven ze dit. En kijkt iedereen liever allicht. Sorry voor de Paraguayanen in de studio, naar Duitsland-Frankrijk. Want Frankrijk-Paraguay gaan we eenzelfde liedje krijgen uiteraard. Musiala. Heerlijke actie. Dat is al een man of 4-5. Balletje meegeven aan Goretzka. Loopt er nog iemand aan de buitenkant hier? Goretzka. Nee, dat is niet goed. En dan is hij de bal kwijt. Maar je moet ze wel nageven. Wat een strijdershart. En wat een energie uiteindelijk overblijft. Hopla. Met de twee benen. En dan in de Goretzka vasthaken. Havertz geeft die bal aan de zijkant. Hopla. Galarza ramt hem om. Die gaat er nog uitgaan, denk ik. Mag blij zijn. Want heeft totaal geen oog voor de bal. Hij mag blijven staan, dus mag hij nog een strafschop nemen allicht. Matthias Galarza. ...120 minuten hebben we gehad. 2 minuten extra. Dat zullen ze ook nog wel aan kunnen, de Paraguayanen. Amiri en Kimmich. Woltemade, je bent meegenomen om eens een bal tegen de netten te koppen. Het is het moment. Ta en Thion in de tweede zone. Kimmich moet hem goed droppen. Of gaat hij het aan Amiri overlaten?

door Alonso naar de kant wordt gehaald en Balbuena in de ploeg komt. Ik vermoed dat dat is om nog een strafschop te gaan nemen of om nog wat tijd te winnen. Alhoewel, dan haal je toch je linksback niet zomaar af. Nee, het zit erop. Duitsland. In Duitsland is het bang afwachten midden in de nacht om te zien of ze de volgende ronde nog halen of ze bij de laatste 16 geraken. Dan zal het na strafschoppen dus moeten gebeuren. Zo is het. We zijn er klaar mee. En kijk eens de vreugde daar op de Paraguayaanse bank. Ze hebben stand gehouden en nu is het aan hem. En als je ziet op welke manier hij deze wedstrijd is blijven keepen, Orlando Giel, dan zullen de Duitsers zeer koelbloedig moeten zijn om dat klusje te gaan klaren. Strafschoppen in Boston. Met Ta, het doelpunt dat niet telde. En waar vooral Waldemar Anton zich verantwoordelijk moet voelen. Door de ingreep op deze Orlando Giel, wat niet nodig was. En nu moet hij luisteren. Naar welke hoek de keeperstrainers allemaal weten waar de Duitsers gaan trappen. Ook dat blijft toch altijd een beetje een apart verhaal. Of je moet Louis van Gaal zijn natuurlijk. Die weet dat zijn keeper de bal gaat pakken. Zoals hij met Tim Krul deed op het WK in 14. Daar staat Alfred Schreuder. Blijkbaar zou Anderlecht nog een keertje gepolst hebben of hij zou komen. Niet bevestigd. En Nagelsman gaat de hel over zich heen krijgen als het hier nog fout zal gaan. Maar goed, er zijn wel een hele hoop alle aanvallers zijn van het veld. Alleen Havert staat er nog op. Geen Wirtz, geen Undaf, geen Sané, geen Pavlovic, geen Mecha. Dus 5 van de 6 meest vooruitgeschoven mensen staan niet meer op het veld. Ik denk gewoon dat die Paraguayanen, die gaan gewoon hard knallen. Geen fantasietjes lijkt me het beste voor om strafschoppen in Oscar Orlando Giel. Hij heeft een aparte rol uiteraard. Het is dus de tweede keer voor Paraguay dat ze aan strafschoppen gaan beginnen. Ze wonnen met 5-4 tegen Japan in de achtste finales in 2010. En voor de Duitsers, met zo'n roemrijke geschiedenis, gaan we natuurlijk al veel langer terug. De vijfde keer dat zij het gaan doen op een wereldbeker, namelijk strafschoppen nemen om door te gaan. En jawel, alle vorige keren hebben ze gewonnen. In 82 in de halve finale tegen Frankrijk. In 86 in de kwartfinale tegen Mexico. In 1990 tegen Engeland in de halve finale. En in 2006 in de kwartfinale tegen Argentinië. Wordt 4-5 of wordt de traditie doorbroken? De kant is al gekozen en nu wie er eerst mag gaan schieten. Dus Duitsland start ook met het nemen van de strafschoppen. Daar heeft Kimmich voor gekozen. En ook dat zal dan besproken worden of dat de juiste keuze is. Ja, als je doorgaat. Nee, als je eruit gaat. Orlando Giel tegen Manuel Neuer. In ervaring een oceaan. Maar goed, het gaat nu

over deze wedstrijd en niet over alles wat Manuel Neuer in zijn carrière heeft gepresteerd. Van wereldkampioen tot Champions League tot, hoe vaak Duits kampioen? Ik weet het niet. Een keer of 14? Zou ik er ver naast zitten? Hij was gestopt na het EK24. Hij heeft nu aangegeven dat hij zeker stopt, maar er komt nog een contract bij Bayern tot 2027. Zijn vijfde WK. En belangrijk wordt hij. Kai Havertz is de eerste die een strafschop gaat nemen. En Gil gaat eerst nog even wat materiaal wegleggen. Nou, het spel is begonnen. We zijn nog niet aan de patatten toe, zou ik zeggen. Maar die zijn al lang verorberd. Het dessert is ook al lang uit. We zijn bijna opnieuw aan het ontbijt toe. Ja, wees maar eens Kai Havertz. Je bent de eerste die een strafschop moet nemen. Iedereen weet dat hij op de lijn moet gaan staan. En daar moet blijven. 1,98 meter moet dus niet onderdoen in lengte voor Manuel Neuer. Havertz, de vaste strafschopnemer van Duitsland, begint. Zeker een aanvaardbare keuze. Maar hij staat er al een tijd. Als de Marokkaan nu fluit, de camera heel dicht daar in de lucht hangt. En Havertz Duitsland op voorsprong moet trappen. Nee, hij wordt meteen gepakt door Orlando Gil. Ja. Orlando Gil is zich in de harten van elke Paraguayaan aan het kiepen. Nooit het vertrouwen gekregen in eigen land. Vertrekt hier al nog voor Havertz aan de bal is. Maar duwt hem perfect uit zijn doelvlak. Ja, dat is ook niet getrapt. Het is veel te zacht allemaal. En dus een X staat er al. Mauricio. De Braziliaan die nog niet zo lang geleden tot Paraguayaan is genaturaliseerd. Hij heeft dus al een doelpunt gemaakt tegen de Verenigde Staten. De 3-1 was het. Even leek toen Paraguay nog wat zand in de Amerikaanse machine te kunnen strooien. Dat lukte niet. En Neuer weet wat hem te doen staat. Hij moet er op zijn minst al eentje gaan pakken. Mauricio, rammen maar zou ik zeggen. Zo is het. In het zijnetje. Neuer kan er niet bij. 1-0 Paraguay. Gustavo Alfaro. Heerlijke strafschop. Niet te pakken. Joshua Kimmich is de tweede bij de Duitsers. En in het groot staat er op het scherm in Boston. Penalty shootout 0 tegen 1. Dat mag zo zeker niet blijven. Kimmich. Gewoon hard trappen. 1,98 meter. Molenweekend in de goal. Houdt zich even in. Rustig in het hoekje gelegd door Joshua Kimmich. Heel lucide gedaan. Uiteraard is het nog niet voorbij. Nog een eind te gaan. Maar het is toch balanceren op een slappe koord voor de Duitsers. Als de volgende er ook gaat ingaan van Gustavo Gomez. Wat speelde hij sterk, de kapitein vandaag. 33 jaar. Zijn 93ste cap. En hier komt hij. Heel rustig naast Neuer gelegd. 2-1 voor Paraguay. Nog 3 te gaan. En ze zitten in de 8e finales.
Het leek alsof hij hard zou trappen, maar hij plaatste hem uitstekend. Musiala. Nou, die mag blij dat hij nog op het veld staat na die schop op Galarza. En hij heeft er zelf ook wel wat gekregen, dat moeten we erbij zeggen. Zeggen dat hij in de tweede helft goed inviel, maar ook mee ten onder gegaan in de verlengingen. Gil blijft heel erg rustig. Musiala mag deze echt niet missen. In het zijnetje. Gelijke hoogte. Kimmich, Anton en Ta staan er nog altijd voor te juichen. Die willen nog een rondje verder. Undaf. Galarza. 2-2 zitten we. De man van Atlanta United. Wiens grootvader speelde voor en Bolivia en voor Paraguay. Goeie wedstrijd gespeeld. En zet hem heel mooi binnen. Het wordt nijpen voor de Duitsers. Want er mag nu niet meer gemist worden. Of het kan wel heel erg snel gedaan zijn. Perfect allemaal getrapt. Neuer alweer de verkeerde hoek uit. En Paraguay staat voor de grootste stunt uit hun voetbalgeschiedenis. 2 keer de Copa America gewonnen. Nou, dat is misschien nog wel wat hoger dan een 8e finale in de Wereldbeker. Maar Duitsland uitschakelen, het zou wat zijn. Nick Woltemade voor de 4e Duitser, die gaat trappen. Korte aanloop. Traag en hij pakt hem. Het is toch niet getrapt. Op deze manier strafschoppen nemen, naar huis ermee. Al dat geaarzel, dat getreuzel eer je aan die bal bent. Je komt op geen enkel moment aan snelheid toe. Je bent geen Eden Hazard. Dat is de enige man ter wereld die dat bijna kon. En nu kan het gewoon afgelopen zijn. Woltemade. Je kan geen kracht op die strafschop zetten. Het moet heel erg goed zijn. En dan hakt hij nog een beetje op die bal eigenlijk. En Orlando Gil, hij is de grote redder. Sanabria kan dus Paraguay naar de volgende ronde schieten. Niet aarzelen. En Neuer moet nu Duitsland overeind houden. Of het vliegtuig vertrekt morgen naar Berlijn vanuit Boston. Hij trapt ernaast, Sanabria. Hij trapt hem naast. Maar ze staan nog altijd voor. Ze staan nog altijd voor. Het is nog niet voorbij. Ze hebben 2 kansen. Tenminste, als deze Nadim Amiri niet mist, dan is het ook voorbij. Dus geen man overboord voorlopig. De eerste wedstrijdbal is gemist door Paraguay. Dit kan de tweede zijn als Amiri van Mainz hem niet binnentrapt. Rechte aanloop. Neemt zijn tijd. En daar komt hij. Rustig binnengetrapt. Gil de andere kant op. 3-3. Hoek is uitgekozen en hard genoeg getrapt. En deze man heeft een hele belangrijke verantwoordelijkheid nu. Paraguay. Zij zijn al geplaatst voor de volgende Wereldbeker. Want zij zijn een van de 6 organiserende landen. Vergeet dat niet. Spanje, Marokko, Portugal, maar ook Paraguay. 1 wedstrijd in Asunción. De man die nog ingebracht is op het einde, Balbuena, kan Paraguay nu naar de 8e finale schieten. Neuer
Doe je nog wat op je 40ste? Hij doet nog wat op zijn 40ste. En hij pakt hem. Ja, hij behoort bij de allergrootste. Hij behoort bij de allergrootste in alle omstandigheden. Hij kiest de goede hoek. En hij moet zich ook nog strekken. Het is niet dat hij vlak bij zijn lichaam was, hoor. Deze strafschop, is hij goed genomen? Nee, hij is niet goed genomen. Maar je moet hem er wel nog gaan uithalen. Wat een spanning. En wat een onwaarschijnlijk gemiste kans voor Paraguay. Twee laatste strafschoppen hadden beslissend kunnen zijn. En ze misten. Jonathan Tah dan maar. Hij had eigenlijk de bal binnengekopt. Maar die telde niet. En nu trapt hij hem over. Het is me wat strafschoppen nemen op een wereldbeker. Dat is toch van een andere orde dan op welke andere plaats dan ook. Hij wil hem onder de lat rammen. En trapt hem over. Manuel. Het is nog niet voldoende wat je al allemaal gedaan hebt voor Duitsland. Je moet het nog een keer doen. Want als Canale, de verdediger, deze binnen trapt, is het alsnog voorbij. Derde keer, goede keer voor Paraguay om zich te plaatsen. En nu is het wel zo. Duitsland naar huis. Paraguay gaat verder om 1:30 s'nachts in België. Het grootste succes in de geschiedenis van het Paraguayaanse voetbal. Het schakelt Duitsland uit in de 16e finales van de Wereldbeker. En Julian Nagelsmann oprotten, zal Bild morgen zeggen. En de vreugde in de tribune bij de Paraguayanen zal de hele nacht duren. Zij waren misschien wat minder enthousiast, wat milder dan de Ecuadorianen of de Colombianen. Maar dit zal veel betekenen. En weg is die 7-1 van Curaçao. Die geweldige start. De winst tegen Ivoorkust. Nagelsmann. Het zal beraden zijn bij de Duitse bond. Bij Rudi Völler. De sportdirecteur bij de Duitse voetbalbond. Woltemade heeft geen betekenis kunnen brengen. En Orlando Gil. Goede doelman gewoon. Die in zijn eigen land nu eindelijk zal erkend worden als een topper. En Waldemar Anton, hij kan zich toch ook op de lijst van de schuldigen zetten door die overtreding te maken op de doelman. Goed, het is al 2:30. In Paraguay gaat er nog lang gefeest worden. En Duitsland is niet verder geraakt dan de laatste 32 op het toernooi. In Amerika een blamage, een grote blamage. Goedenavond.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben.